Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan voorlopig niet worden geblust. Dat zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond zaterdag aan het begin van de avond. Er staat koelolie in de brand en de brandweer moet voorzichtig te werk gaan omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Mede is zwarte rook te zien. Er worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na de overstroming in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 62 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. Iran heeft raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Dat meldde Amerikaanse media. En dat is een reactie op een aanval van Amerika een paar uur eerder op een lanceerbasis van Iran bij de straat van Hormuz. Dat waren de eerste Amerikaanse aanvallen op Iran in weken. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nu nog gezocht. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde ruim 15 uur. De tijd dringt, de begroting moet vanavond al af zijn, want hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur vanochtend wordt er verder onderhandeld. Bij het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week heeft een man blijvende gehoorschade opgelopen. Bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur werd er vuurwerk op het veld en naar de familietribunes gegooid. De harde kern van Feyenoord vond dat het vuurwerk wel meeviel. Ga je niet dood aan, schreven ze op social media. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou die in 2023 overleed door euthanasie. Na haar overlijden schreef van Os een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of ze onderzoek wilde doen naar de rol van de ouders bij haar dood.

voorstellen dat dat pijnlijk was om te lezen, zei hij in het programma Zomergasten. En Dolly Parton kan volgende week zomaar een nummer 1 hit in de Britse hitlijst te pakken hebben. En dat is de overleden zangeres nog nooit gelukt. De klassieker 9 to 5 is momenteel favoriet om de koppositie over te nemen. Een paar dagen na overlijden kwam die plaat al binnen op nummer 12. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincie is het zelfs code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Adela, Ain't in LA.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Afrojack and Gil Glaze. Align.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Na ruim 15 uur vergaderen zijn de leiders van D66, VVD en CDA er nog steeds niet uit. De partijen moeten het eens worden over de begroting van komend jaar, maar er zijn zaken waarbij dat niet lukt, zoals de sociale zekerheid. Om 9 uur gaan de partijen weer met elkaar zitten. Vanavond moet de begroting af zijn. Op Sint Maarten zijn vandaag alle scholen dicht door slecht weer. Dat komt door de resten van tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing en ook op Saba en Sint Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Bij de dienst worden gasten van over de hele wereld verwacht. Ook president Trump komt misschien naar Oslo voor de uitvaart. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit de dierentuin ontsnapt. Dat meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. 2 van de dieren zijn teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. De politie vraagt mensen als ze beest zien het niet te vangen, maar 112 te bellen. En dan het weer van Weer Online. Er trekken flinke onweersbuien over het land. In de kustprovincies is het code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en ook weer onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En dat was het nieuws op Slam.

Thijs Bennema. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met de broer van Bolle Jos, meldt het AD. Hij staat vandaag voor de rechter voor het witwassen van 15 miljoen van het misdaadgeld van zijn broer. Lang leek de afspraak er te komen, maar het OM trekt op het laatste moment toch de stekker eruit. Waarom willen ze niet zeggen? Iran heeft raketten afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger zegt dat het er 8 heeft kunnen onderscheppen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Er worden minstens 15 mensen vermist na overstromingen in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 72 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. De president van Algerije wil dat de doodstraf weer mag worden uitgevoerd voor brandstichters. Afgelopen weken waren er enorme natuurbranden in Algerije. Daarbij zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De doodstraf is in het land nooit officieel afgeschaft, maar is sinds 1993 tijdelijk stopgezet. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies geldt code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde tot diep in de nacht.

0: Land in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om dat op te vangen. Ook veel regen op Sint Maarten, daar zijn vandaag alle scholen dicht. Reden zijn resten van de tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint-Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. En familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er veel regen- en onweersbuien. In de kustprovincies geldt code geel. Vanmiddag blijft het wisselvallig, maar breekt ook af en toe de zon door. En het wordt zo'n 19 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Jeroen, en een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister. En Flitsmeister meldt geen enkele vertraging.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
10: Hit it!
12: Voor die

0: Bewust 18 plus.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
6: Oh, het is die lekkere maandagochtend met muziek van Roger Sanchez. Another Chance komt eraan. Ook de nieuwste Ariana Grande. Hate That I Made You Love You. Calvin Harris en Silva Bumpa on tonight.

0: Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Marijn Oosterveen.
0: Slam. Bij Slam, je krijgt er van mij ook eentje. Je hebt het weer gedaan, je bent weer opgestaan. Het is 6:06 op deze maandagochtend. 31 augustus. Ik hoop dat je goed gaat en een mooie werkweek tegemoet gaat. Alle vakanties zijn inmiddels voorbij. Dat is vandaag echt zo, dus het wordt druk op de Nederlandse wegen waarschijnlijk. En ik was vandaag jaar oud, dat las ik net online. Ik was vandaag jaar oud toen ik erachter kwam dat de kaasschaaf geen Nederlandse uitvinding is. De kaasschaaf is uitgevonden door een Noorse man in 1921. Die Noorse man die had een houtschaaf, maar dat gaf echt van die kutplakjes kaas. En zodoende heeft hij toen bedacht, hey, de kaasschaaf. Het is ongekend. Ik heb altijd gedacht dat vanzelfsprekend, omdat kaas natuurlijk typisch Hollands is, dat de kaasschaaf dus ook een Nederlandse uitvinding is. Maar dat is dus niet zo. Dat is een Noorse uitvinding. Hoe kan dat nou? De wifi, een microscoop, bluetooth, cd's, cassettebandjes zijn allemaal Nederlandse uitvindingen. Maar een houten stokje met een ijzeren schaafje eraan om kaas te snijden was te moeilijk voor Nederlanders. Ik kwam er vanochtend ook achter toen ik dit aan het opzoeken was, dat de flitspaal is ook een Nederlandse uitvinding. En dat is ook wel een mooi verhaal. Maus Gatsinodes, dat is eigenlijk de Max Verstappen uit 19 zoveel. Die was racecoureur, die wilde zijn eigen rondetijden tijdens rallies beter meten. En toen bedacht hij een systeem om de snelheid van auto's te meten. Nou, en dat is later uitgegroeid tot een van de meest gehate uitvindingen ooit. De flitspaal. Dat is jammer dat je dan per ongeluk de flitspaal hebt uitgevonden. Enfin, als we het dan toch over uitvinders hebben, de uitvinder van de tv-afstandsbediening is dit weekend begraven. Alleen niemand weet waar die ligt. Een hele goede morgen, Slam. Vanochtend veel regen en onweersbuien in de kustprovincie. Zelfs code geel. Vanmiddag wisselvallig en 19 graden.

Roger Sanchez. Niet te verwarren met Rolf Sanchez. Another Chance hoorde je bij Slam. In de vroege ochtendshow. Ik kijk in mijn glazen bol. Voorzie deze ochtend toch zeker wel een drukke ochtendspits en een drukke middagspits. Eigenlijk op veel plekken files. Veel files ook. Het is vooral druk in de Randstad en Noord-Brabant. Omdat het dus ook plaatselijk kan regenen. Regen zorgt voor ongelukken. Ongelukken zorgen voor files. Welkom terug op je werk. Gezellig zeg. Ik hoop dat je goed gaat, want deze ochtend blijkt ook uit onderzoek. Jij, ik, we zijn niet alleen. Bijna iedereen heeft een hekel aan fatbikes. Ja, blijkt nu uit onderzoek. Uit onderzoek onder ruim 2000 Nederlanders blijkt dat maar liefst 72% vindt dat fatbikes helemaal verboden moeten worden. Dat is meer dan 7 op de 10 Nederlanders. Slechts 3% van de Nederlanders die meededen aan het onderzoek heeft aangegeven zelf een fatbike te bezitten en dat zijn of haar belangrijkste fiets te vinden. Vooral ouderen maken zich zorgen, dat is aan zich niet heel gek. Van de 60-plussers voelt bijna 8 op de 10 60-plussers zich onveiliger op het fietspad door de fatbike. Dan moeten die 60-plussers ook een beetje hand in eigen boezem steken. Die zijn ook een soort Max Verstappen op het fietspad altijd, op die Stella e-bikes. Volgens veel mensen zit het probleem vooral in de snelheid en het gedrag op de weg van die fietsen. En ook dat is geen verrassing. En dan met name bij de opgevoerde fatbikes. Zo zegt 13% van de fatbike-bezitters van een of een elektrische fiets, dus elektrische fiets of fatbike, dat hun fatbike of fiets is opgevoerd. 13%. En de overige 87% die meedeed aan het onderzoek en een fatbike heeft, die durfde geen ja te zeggen op deze vraag, omdat ze dachten dat daar consequenties aan zaten. Ik geloof dat ik nog nooit een fatbike minder snel heb zien rijden dan 25 km per uur. De grote meerderheid ziet fatbikes dus het liefst helemaal verdwijnen van het fietspad. Ja. En dat is groot nieuws, toch wel belangrijk nieuws zou ik willen stellen. Een grote meerderheid vindt dat. Dus dan zullen er wel grote maatregelen aankomen binnenkort. Ik vind fatbikes, vind ik fatbikes toch altijd wel schattig of zo. En je ziet ze tegenwoordig veel vaker met meerdere personen op één fatbike zitten. Meerdere personen op één fatbike. En dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. Dat ze dan zo lekker bij elkaar zitten. Lekker warm, elkaar lekker vasthouden. Gezellig stukje fietsen samen. Opa, daar gaan we. Ja, ik vind het een mooi gegeven. De fatbike.

0: Crystal, Dior Slam. Zometeen ga je het horen. Het staat in een Britse krant. Het is hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. En als het in een Britse krant staat, dan is het waar. Dit is de echte reden dat mannen moeite hebben met afvallen. Je gelooft je oren niet. Je hoort het zometeen. De muziek van Another komt eraan. Talk to you. En ook Robin S. met Show Me Love zometeen.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Is het echt serieus?
8: 7,7,7.
7: Oh, wat een geld.
8: 5000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwak begaafd zeepaardje? Woepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
16: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
17: Altijd onderweg en weinig tijd?
4: tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Een hele goede morgen, Slam. Het is bijna 6:30. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Vanochtend zijn er veel regen- en onweersbuien. In de kustprovincies geldt deze ochtend code geel. Vanmiddag blijft het wisselvallig, maar breekt ook af en toe de zon door. Aan de zee kan het nog wel hard waaien. Het wordt vandaag 19 graden. Morgen is het op veel plaatsen droog en komt de zon wat vaker door. Dan de wegen af met flitsmarsen. Het begint langzaam een beetje druk te worden op de Nederlandse wegen. Al moet ik zeggen dat het nog meevalt. Een kilometer of 30 aan vertragingen. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. Een minuut of 10 staat daar 4 kilometer file. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug. 20 minuten, 3 kilometer file. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. 20 minuten vertraging gemeld, 9 kilometer file. Er worden daar dieren op de weg gemeld. En wat voor dieren dat zijn? Geen idee. A15, een laatste lange vertraging van dit moment. Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Een kwartier vertraging, er staat daar 5 kilometer file. Er wordt heel veel geflitst op snelheid deze ochtend. Alle flitsers kun je terugvinden in de Flitsmeister-app. Het laatste nieuws, Jeroen Hazewinkel. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
0: Hey.
18: Mensen die nu een vast energiecontract afsluiten zijn daar per jaar gemiddeld €600 meer voor kwijt dan in februari, meldt nu.nl. Reden is de hoge gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. De leiders van D66, VVD en CDA hebben tot diep in de nacht gepraat over de begroting, maar zijn het niet eens geworden. Vandaag praten ze verder. Het gaat over de koers om steun te vinden bij de oppositie. En door de overstromingen in Nepal zitten misschien wel 1000 mensen vast bij stuwdammen en waterkrachtcentrales in de bergen. Bijvoorbeeld in ondergelopen tunnels. 100 mensen uit één zo'n tunnel zijn bevrijd, maar er zijn er nog veel meer. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel Jeroen, tot zometeen. Groot nieuws in een Britse krant, want dit is de reden dat mannen moeite hebben met afvallen.
19: Marijn Oosterveen.
0: En die reden is bizar. Je hoort dan zometeen naar muziek van Major Lazer, Justin Bieber, Coldwater komt eraan. Another, dit is Talk to You.

Major Lazer, Justin Bieber. Cold Water, hoorde je. Bij Slam, in de vroege ochtendshow. Waar we hoogstaand wetenschappelijk onderzoek moeten beantwoorden. Deze ochtend in de Britse Daily Mail. Onderzoek over mannen die diëten. Want het schijnt moeilijker te zijn voor mannen om gewicht te verliezen dan voor vrouwen. En wat is de echte reden daarachter? Ik geloof mijn oren niet. Uit onderzoek blijkt dat veel mannen diëten links laten liggen en ook slechter zijn in gewicht verliezen, omdat ze diëten, hou je vast, als iets typisch vrouwelijks zien. Het woord dieet roept bij mannen meteen weerstand op. Ze associëren diëten met afzien en het gevoel dat het uiteindelijk toch mislukt. En het is voor vrouwen diëten. En zodoende zou het voor mannen moeilijker zijn om af te vallen. Blijkt uit onderzoek, hè? We zien dit niet. Dus het is serieus. Blijkt uit onderzoek. Mannen hebben moeite met diëten omdat ze het typisch vrouwelijk vinden. Uit onderzoek blijkt dus dat je een andere term moet gebruiken. Diëten mag je niet gebruiken. Je moet iets anders gebruiken. En uit onderzoek blijkt ook dat als mannen wel succes behalen, dat dan vaak de partner helpt om gezonde keuzes te maken. Dus mocht jij een vent hebben, een man die iets te zwaar is, dan helpt het als jij stimuleert gezondere keuzes te maken. En wat ook heel goed werkt, blijkt uit het onderzoek voor mannen, competitie. Dus iemand die met je meedieet als man zijnde. En dan een wedstrijd wie het snelst kan afvallen. Dat schijnt erg goed te werken, want daar gaan mannen blijkbaar ook heel erg goed op. Competities. Veel mannen wijten hun gewicht aan de bekende factoren. Drukke baan, het gezinsleven of gewoon ouder worden. Maar vaak ontbreekt het bij mannen toch ook een beetje aan basiskennis over voeding en portiegroottes. Hè? Mannen zijn toch vaak een soort vuilnisbakken, weet je? Mijn vriendin krijgt de eten ook vaak niet op in een restaurant en dan eet ik dat op. Conclusie van het onderzoek is dat je het woord dieet in ieder geval beter kunt vermijden en er een onderlinge strijd van moet maken. Bij voorkeur misschien ook jij. De partner van de man die iets te dik is, die dan meedoet met het dieet. En er dan samen een wedstrijd van maken. En dan moet het wel lukken, blijkt uit hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Maar je hoort het als allereerste bij Slam. Mannen hebben moeite met het verliezen van gewicht omdat zij diëten als iets vrouwelijks zien. Blijkt uit hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Ik verzin dit niet. Ik heb ook nog een tip voor mannen om snel af te vallen. Een tip die alleen werkt bij mannen, dus een tip om snel af te vallen als man, is meedoen aan een misverkiezing. Ik heb dat ooit geprobeerd en ik viel in ronde 1 gelijk af.

0: 1993, Robin S. Ja, dat jaartal is handig voor als je hem krijgt met Hitster.
1: De Slam spijt tattoo.
0: Want volgens mij heb ik Hitster ooit een keer verloren op Robin S. met Show Me Love. Ik dacht dat het later in de 90's was, maar 1993. Je hoorde mijn Slam in de vroege ochtendshow. En een hele goede morgen, we gaan het weer doen, de Slam spijt tattoo. We hebben het er al een week over, maar het gaat deze week dan echt gebeuren. Deze week spreken we met de mensen die per ongeluk een foutje op hun lichaam hebben gezet. Of althans, het hoeft niet op het moment van zetten een foutje te zijn geweest, maar tattoos waar ze nu achteraf echt spijt van hebben. Of dat bijvoorbeeld de stagiair van een tattoosalon die gezet heeft en dat, het toch iets lelijker eruit kwam dan van tevoren gedacht. Alle andere verhalen, we gaan het deze week horen in de Slam spijt tattoo. Mensen die spijt hebben over een tattoo, uiteindelijk mogen mensen daarop stemmen. Degene met de meeste stemmen, die krijgt dan uiteindelijk die laserbehandeling van ons cadeau. Want we geven dus een laserbehandeling weg om een tattoo volledig te laten verwijderen. Dus dat is leuk om te weten. Er kan gestemd worden, maar dat is pas vanaf woensdag 8 september. Deze week spreken we de eerste mensen ook zometeen in de Slam ochtendshow. Spreken we iemand die een tattoo heeft laten zetten waar ze spijt van heeft. En de foto is dan vanaf dan te zien op slam.nl, dus kun je gezellig meekijken. En vanaf volgende week kan er dus gestemd worden op wie die laserbehandelingen moet winnen. Want dat bepaalt uiteindelijk het gros van de luisteraars. Wie gaat er met die laserbehandeling vandoor? Dat allemaal op slam.nl, alle ins en outs slam.nl. En wil jij je nog aanmelden omdat je een tattoo op je lichaam hebt? Of omdat je iemand kent die een tattoo op zijn of haar lichaam heeft, waar hij of zij spijt van heeft? Dat kan dan ook via slam.nl, de spijttattoo. We gaan het doen vanaf deze week. Dus ben of ken jij iemand die een tattoo heeft waar hij of zij spijt van heeft? Slam.nl. Is waar je moet wezen om jezelf aan te melden of iemand anders voor de Slam spijt ertoe. De nieuwste Robin Schulz komt eraan en dit is Sarah Larsson.

0: Robin Schulz, Waterman. Take it slow. Bullet. Bij Slam. Welkom.
1: Dankjewel. Soms twijfel ik, heb je het nou tegen die geweldige persoon in de auto? Of tegen mij?
0: Eigenlijk tegen iedereen.
1: Wat mooi.
0: We gaan wel eens een open boek. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, met mij gaat het goed. Als je tegen mij had.
0: Ja, met mij gaat het ook goed.
1: Ah, top. Ah, lekker. Je hebt echt heerlijk gekookt voor ons, moet ik zeggen.
0: Oh,
1: voor
0: ja.
1: Melissa en mij. We kwamen donderdagavond bij jou eten en Carlijn. Nou, jij hebt de hele avond je uitgesloofd.
0: Ah, dat is wel even leuk, ja. Ja, ik heb zelf ravioli gemaakt voor jou. En dat was wel echt vreselijk eigenlijk. Maar het resultaat mocht er wezen. Het zag er goed uit en het was prima te nassen.
1: Nee, het was echt fantastisch. Want ik las deze ochtend over die voedselvergiftiging bij al die studenten op dat introkamp. Maar joh, dan ga de volgende keer bij Marijn eten, man. Ja, hier in Breda. Iedereen is ziek in Breda. Volgende keer lekker aanschuiven bij Marijntje. Ravioli.
0: Ik heb 3 soorten ravioli gemaakt. Ja. Ik denk dat ik 4 uur lang in de keuken heb gestaan om dat te maken.
1: 3 soorten. Ja, geweldig.
0: En jij bent nu dat ik voor een groep van, hoeveel zullen het er zijn? Duizenden studenten.
1: Nee, 175.
0: 175. Dus ik zet dat even in verhouding. Dat betekent dat ik dan 5 volledige dagen in een keuken moet staan. Om, vergeet het maar.
1: Oké.
0: Okay. Ik was er zo klaar mee met die pasta vel op een gegeven moment. Echt naar één. Ik had 12 stuks gemaakt en ja. Ik was er al klaar mee.
1: Ja, volgende keer gewoon zo'n magnetronbakkie.
0: Volgende keer gewoon
1: lasagne.
0: Ja. Als je nu Goedemorgen ziet, maak je kans op exclusieve Slam goodies.
1: Oh.
0: En we draaien muziek van The Bouwsa, Junior Jack en ook Shakira. Shakira
1: ook in het nieuwe seizoen. Ja, ja, ja.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
5: Loco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
7: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
8: I believe in justice.
7: Als het systeem corrupt is.
8: Case after case unsolved.
7: Moet je de regels overtreden.
9: And there's some fucking heads around and I crack the case.
7: Met Mark Wahlberg. By Any Means. 3 september in de bioscoop.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga dan.

0: de stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
1: Hé, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen.

0: you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Een spijttattoo, ongewenste haargroei of last van acne of pigmentvlekken? Bij Cosmetiek Totaal helpen onze hbo-huidtherapeuten je graag verder. Ontdek wat we voor jouw huid kunnen doen met een gratis premium skin analyse. Kijk op cosmetiek-totaal.nl.
4: Nu met de Gamma Voordeel.

0: Of ze er nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie nu een vast energiecontract afsluit, is op jaarbasis zeker €600 duurder uit dan in februari. En dat komt volgens nu.nl door de gestegen energieprijzen. Vooral de gasprijs ging flink omhoog, maar ook stroom werd duurder. Dat komt door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Er is nog steeds geen deal over de begroting. De tijd begint te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA zijn het niet eens over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan vanochtend verder. In Meeden in Groningen woedt al sinds zaterdag brand in een hoogspanningsstation. In de ondergrondse ruimte staat koelolie in brand en blussen is bijna niet te doen, meldt RTV Noord. De brandweer laat de boel daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden zitten nog dagen in de stank en de rook. En een verrassing in de eerste ronde van het tennistoernooi US Open. Novak Djokovic heeft verloren van een jonge Argentijn, Mariano Navone. Het is in jaren niet gebeurd dat Djokovic in de eerste ronde van een Grand Slam naar huis werd gestuurd. Hij won de US Open 4 keer. De laatste keer was 3 jaar geleden. En dan het weer van Weer Online. Buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Omdat het flink kan onweren is code geel afgegeven. Soms komt ook de zon even door en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het nieuws op Slam.
6: Hey, dankjewel Jeroen en een hele goede maandagmorgen. Het is 7:02. Dit gebeurt er op de Nederlandse wegen. A2 Rosmalen-Empelbrug, 22 minuten. En op de A16 Klaverpolder-Schravendeel, 15 minuten file. Best wat flitsers, daarvoor verwijs ik je graag naar die Flitsmeister-app. Dat is veel sneller, joh. Dan kan ik snel weer muziek draaien voor je met De Bauza, Junior Jack, Shakira en jouw kans op Slam Goodies. Wil je Slam in huis halen? Dat kan nu. We hebben 3 nieuwe dingen waar je uit mag kiezen. De prijzenkast zetten wij wagenwijd open. App even een goede morgen. Dan weten wij en dat je er zin in hebt vandaag. Dat je leuk bent om er even bij te bellen. En dan mag je wat uitzoeken. Dus een goede morgen appen is kans maken op Slam.

0: deze.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: PME Legend. Jack and Jones. Cars. Gabbiano. Cast Iron. Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Koekoek.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
0: Eindelijk worden wij eens mede mogelijk gemaakt door een cosmetisch bedrijf. Marijn's puistjes verdwijnen als sneeuw voor de zon. De Slamochtendshow, fris en fruitig op maandagmorgen. Hier is de Bauza. 7:05.
9: Yo, good morning.
10: We're the Bauza.
11: And you're listening to the morning show with Anul and Marijn.

0: seizoen, baby. We hebben het gewoon gered, Marijn. We zitten erbij.
1: Wauw.
0: Dankjewel voor het vele luisteren. Jij bent de reden dat we dit iedere ochtend mogen doen. En dat wij als enige zijn blijven zitten op dezelfde plek. Zo in de dagprogrammering van Slam. Straks dus Patrick Wolda die zijn grote comeback maakt om 10 uur. En daarna hebben we, nou wel gelukkig, House in de Pauze wat overeind blijft. Op de manier zoals je kent. Hielke zit erbij. Dan een nieuwe middagshow op Slam. En ja, vanavond zijn toch wel alle oren aangescherpt. Voor het grote moment als Jarno en Jeppe dan gaan beginnen met de nieuwe avondshow van Slam. Ja. Het is wat dat betreft een bijzondere dag, ook voor dit radiostation. En nou voor jou waarschijnlijk, omdat je weer aan het werk bent. Voor het eerst na de vakantie. Nu is ook het midden van het land gestart. En nou, nu zijn we met z'n allen weer aan de bak. Gefeliciteerd daarmee.
1: Mooi.
0: Had je een leuk weekend, Marijn?
1: Ik had een leuk weekend. Wat heb ik ook weer gedaan allemaal? Ik weet het niet meer.
0: Ja, donderdag was heerlijk.
1: Dat was eigenlijk geen weekend. Maar
0: donderdag was leuk, man. Ja, pastaatje gekookt voor de meiden. Liefde gaat door de maag, hè. Maar je zag het. Jij hebt echt ook mijn vriendin veroverd met jouw pastakunsten.
1: Ja.
0: Dat was geweldig, joh. En de dag erna, ja, wij pakten even de romantiek door. We hebben dansles gehad. Voor de bruiloft.
1: Ja.
0: Voor de eerste dans. Ja. En ook de dansinstructrice die zei, start Marijn dan de eerste dans. En ik zei, nou, daar gaan we het nog eens even heel goed over hebben. Want als ik met jou draai, dan gaat de een na de andere airhorn en kermisgeluiden. Ja. Nog een ronde hoor je dan dwars door de openingsdans.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus ik denk dat ik toch de andere DJ die we ook nog geboekt hebben, de openingsdans laat verzorgen. Ja.
1: Onbegrijpelijk, want ik heb jou gisteren nog een hele leuke hele leuke.
0: Heb je dat?
1: Ja, ik heb hem erin gezet.
0: Oh, mag je dat even afspelen? Ja,
1: Sully staat hier erin.
0: Je moet je dus voorstellen, zondagavond, ik lig op het bankie. En ik krijg van Marijn nog een appje van, we zijn er klaar voor.
1: Ik heb een super track voor jouw bruiloft.
0: No. Because, man.

0: race heb je hem door. Nee, sorry. Sorry. Nee, die kan je niet meenemen naar Italië.
1: Ja,
0: deze wordt bij de grens tegengehouden, schijnt.
1: Ga ik toch doen.
0: Nee, dit is illegaal in dat land.
1: Sterker, dan gaan we dit een half uur lang op repeat spelen.
0: Ik begrijp eigenlijk helemaal niet dat wij ook in het nieuwe radioseizoen erbij zitten. Nou goed, we gaan beginnen met een nieuwe ochtendshow. Anouk en Marijn, tot 10 uur.
2: Anouk en Marijn, achter de microfoon. Maar wie is dan die andere persoon?
0: Onze nieuwe fatbike-facilitator, Nicolette van Dam. De presentatrice heeft sinds deze week beide dochters op de middelbare school zitten en is daar emotioneel om, post op Instagram. Nicolette, wat vind je eigenlijk van de school van je kids?
3: Het is ook een plek, ja, daar wil je eigenlijk nooit naartoe met je kind.
0: Nee, oké. Hopelijk heb je niet te veel ouderavonden dan. Heel veel sterkte met beide dochters nu op school.
2: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
0: Ja.
2: Stel jezelf even voor, zeg het maar.
4: Hey, ik ben Remco Schalkwijk. En ik zit in de planten.
0: Oh.
4: En ik ben weer heerlijk aan het werk na mijn vakantie.
0: Ben je zo'n bosjesman, Remco? Zit jij mensen te begluren in de bosjes?
4: Nee, dat niet.
0: Ik zit in de planten. Ik zie jou al helemaal met zo'n verrekijker liggen.
4: Nee.
0: Hey, wat is nu de populairste plant?
4: Ja, verschillend. Ik doe de kantorencomplexen. Dus ja, daar heb je allerlei verschillende planten in staan.
1: Oh ja, de binnentuinen.
4: De een wil een palm, de ander wil een kleine plant. Noem het maar op.
0: Maar dat is bij sommige bedrijven is het echt een soort oerwoud. Hè? Die mogen ook, denk ik, nog wat budgetten opmaken. Maar dan kom je soms echt in een soort intratuin binnen.
4: Ja, zoiets, ja.
0: En doe jij ook van die sedum daken en zo?
4: Nee, die doe ik niet. Okay. Ik zit echt in de kantoorpanden.
0: We hebben dat
4: nu
0: op ons appartementencomplex. Ik woon nog gehuurd en daar hebben we ook zo'n sedumdak. Maar dat is de kraaien die plukken het eraf.
1: God, hij is zo normaal gebleven.
0: Ja, alles zit in de bruiloft, man. De DJ was niet te betalen. Hey, en vandaag, ben je voor het eerst weer aan de bak? Of was jouw weekje bezig?
4: Nee, ik ben al 2 weken bezig.
0: Oh, oké, jongen.
1: En doe je ook nepplanten? Dat vraag ik me ook af. Of alleen maar echt?
4: Nee, ik wil alleen maar echt doen.
1: Alleen maar
4: nep,
1: echt.
4: Nep is niet echt, hè.
1: Want wij hebben hier ook wel een soort... we hebben hier iets verderop zitten in het gebouw, zit een roltrap. En daar heb je soort, jij hebt echt een soort binnentuin. Het is echt een soort oase van... Maar het is allemaal plastic.
0: Ja, allemaal nep.
4: En dat is een beetje jammer.
0: En we hebben nog steeds als idee, hij moet het niet te hard roepen, want we staan overal aan op de gang ook. Maar Marijn en ik willen binnenkort eigenlijk een kinderboerderij huren. Dus eigenlijk alle dieren een dag. En dan onder de roltrap in die oase,
1: zetten.
0: Dus dat je wel allemaal nepplanten hebt, maar dat er ineens geiten lopen en kippen. En dat de beveiliging ook denkt, what the fuck, zitten we aan de drugs?
1: Ja.
0: Maar dat hebben wij dan eventjes geregeld. Dat er echt wat leven eindelijk in het gebouw plaatsvindt.
1: Alleen weet je wat het probleem is, Remco? De mensen hier
4: hebben
1: geen humor. Nou, dat. Maar de mensen hier hebben ook geen humor.
4: Anders moet je een studentenvereniging inhuren.
0: Ja, dan moeten we dus een studentenvereniging inhuren die dan de dieren regelt en dan dat zij op hun flikker krijgen. Ja. Ik vind dat creatief bedacht van Remco hier. Ja. Hey, weet je wat? We gaan je meteen even belonen. Want jij bent de scherpste deze ochtend. Dat heb ik al lang door. Jij mag wat kiezen uit de prijzenkast. Ga je voor de House in de Pauze kousen, de Buckethead of de Slam Fanny Pack?
4: Slam Fanny Pack.
0: Oké, hey, best for last. Nou, de laatste uit het rijtje die krijg jij opgestuurd. Waar mag die heen?
4: Naar Hoofddorp.
0: Hoofddorp, jongen. Wensen we jou een mooie maandag. Geniet ervan.
4: Oké, dank je.
0: Hoi. Hoi, de groetjes. Hier is Shakira.

0: getal. Onder de 1000.
1: Ja, goedemorgen, ik ben Robert Verbos. En ik denk dat het getal onder de 1175 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 95 euro.
1: Ja, helaas. Heel veel succes voor de volgende.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Fisher en Florence Armin. What a lie.

0: Goedemorgen Slam, het is bijna van 7:30. Je hoeft alleen maar te verschijnen vandaag, je hoeft nog niet te pieken van mij. Weet je, dat je er bent, dat is al genoeg waardering, vind ik, voor jou. De Mix Marathon Track of the Week, D.O.D., Izzy Bizou. Dat is wel de beste samenwerking sinds Anouk en Marijn met de Slam Ochtendshow, zou ik willen zeggen. Wij zitten erbij, hè, de nieuwe programmering van Slam, die vanaf vandaag is ingegaan. De enige show zo'n beetje, die is blijven zitten. Daar zijn we echt onwijs trots op. Voor de rest alleen maar nieuwigheid hier op Slam vandaag. Ook in de muziek, we hebben even kijken, nog een nieuwe Lost Frequency staan. David Gedda komt er zo meteen aan. En, je gaat het horen, de 7 tekenen waaraan wij kunnen zien dat jij gezond oud wordt. Gaan we op maandagochtend even bekijken, ja, hoe je eruit ziet. Helemaal de kreukels nog. En deze Hugel Jamaican Bam Bam is erbij.
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee!
3: Flikker op met die kietjerige shit.
1: Waar je voor thuis bleef.
2: Net al is er een beetje mijn halve gezicht afgelebberd.
1: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
2: Wat zit je mij?

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: FOMAR. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

0: Alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Cosmetiek Totaal verwijdert niet alleen tattoos. Klaar met steeds weer scheren of waxen? Kies voor laserontharing door onze HBO-huidtherapeuten. Ook voor de gevoelige en donkere huid. Boek je gratis intake op cosmetiek-totaal.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Goedemorgen Slim, 7:35. Regenachtig, vooral in het westen en het noorden. Vanmiddag in het hele land regen. Omdat het flink kan gaan onweren is code geel alvast afgegeven. Zo, soms kan de zon er ook nog even doorbreken. Maar verwacht daar vandaag dus niet te veel van. Het wordt om en nabij de 20 graden. Dan de weg op Flitsmeister met de grootste files op de A1. Stroe en Voorthuizen, 10 minuten. En op de A12 Velperbroek, Grijzeoord, 3 kwartier door een auto met pech. A15 Hardingsveld, Giessendam, Sliedrecht-West, 20 minuten. En op de A27 Gorkum en Lexmond 17. A50 Schaarsbergen Grijzeoord 21 minuten. En hou op de A50 rekening met 12 minuten vertraging bij de Takietesbrug en Maasbrug. A58 Moergestel en Best 20 minuten. En op de A58 bij Sint-Willebroort en Breda-West 11 minuutjes. Op de A58 staat er nog een kwartier tot slot bij Bavel en Tilburg-West. Dat komt omdat de weg dicht is. Bruggen en tunnels staat ook echt nog speciaal aangegeven. Daar is iets mee aan de hand op die A58. Daar weet je dat. Gaan wij naar het laatste nieuws van het ANP. Jeroen in een half minuutje met die headlines.
16: Goedemorgen.
15: Morgen.
16: Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Die maken autorijden duurder, maar de stijging kan ook doorwerken in bijvoorbeeld de prijs van de dagelijkse boodschappen. In de Grand Canyon in Amerika is een dode gevallen door overstromingen en 15 mensen worden vermist. Het komt door noodweer in het weekend. Tientallen mensen werden geëvacueerd. En Iran zegt dat Amerika een supertanker in de straat van Hormuz in brand heeft geschoten en dat er een Amerikaanse drone is neergehaald. Ook zijn uit wraak Amerikaanse bases in de regio beschoten met raketten. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
15: De Slam Ochtendshow op maandagmorgen, maar daar voel je niks van als die hits zo lekker klinken allemaal.
17: Anu en Marijn.
15: We hebben geweldige duo's mee. Jay-Z, Linkin Park bij Anu en Marijn en nu Hugel en Soto. Ben je serieus? Jamaican.

0: Nou is bekend. En ik denk dat hij daar geen spijt van heeft. Hij heeft het Romeinse getal 4 op zijn linker ringvinger laten zetten. Die heeft hij met Beyoncé. Zij zijn getrouwd op 4-4. Hij is geboren op 4 december en zij op 4 september. Vrijdag Beyoncé jarig, jongens. Allemaal even alvast het fototaart bestellen, anders zijn we te laat.
1: Je bent mij helemaal kwijt. En ik was even zo 2 seconden uitgezonden wat je nou eigenlijk aan het vertellen was.
0: Beyoncé heeft een album getiteld 4 en Jay-Z heeft een album 4-4-4. Alles is 4 en hij heeft dus een tattoo met een 4. Nou, die gaat hij niet laten weglezen bij Cosmetiek Totaal.
1: Denk het ook niet.
0: Daar wilde ik eigenlijk naartoe met het verhaal. Als jij wel een spijt tattoo hebt, slam.nl, daar kan je ze straks zien. Hè. Die eerste finalisten die ze gaan plaatsen voor de spijt tatoeage die wij op onze kosten gaan weglezen. En nou, vorig jaar was dat echt smullen van een afstandje. Dat was gewoon eigenlijk een leedvermaak. Toch? Een beetje ramptoerisme wat wij deden. Gewoon kijken en ook wel een beetje om lachen. En dan vervolgens met een mooie oplossing komen. Namelijk dat weglezen dus. We bellen straks iemand, hè, die een spijt tattoo heeft ingestuurd. En we gaan horen wat dat gaat zijn. Dit is de ochtendshow van Slam met nu. Dit zijn de tekenen waaraan wij kunnen zien dat jij gezond ouder wordt. Of dus niet. Misschien moet je actie ondernemen.
1: Oh ja, heb je geen...
0: Neem het alsjeblieft over, man. Ik loop het luchtledige te lullen.
1: Echt maandag. Maar ik dacht dat jij zo'n mooie... 1.
0: Oh, wil je getallen?
1: Ja, is wel super.
0: Zal ik dan ook in het Romeins doen, net als Jay-Z?
1: Wat fijn, hè, dat we dit even buiten de uitzending om hadden besproken dat we dit gingen doen. 1. Ah, het eerste teken, dat is dat je onrustiger en korter slaapt. Je slaapt minder diep en wordt vaker wakker doordat de aanmaak van slaaphormonen zoals melatonine afneemt naarmate je ouder wordt. Dus als je onrustiger en korter slaapt, betekent dat je gezond ouder wordt.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Oh, dan gaat dat goed bij mij. 2.
1: Lager libido. Veranderende hormoonspiegels, zoals minder testosteron bij mannen en minder oestrogeen bij vrouwen, vermindert het seksuele verlangen naarmate je ouder wordt. En betekent dus dat je gezond ouder wordt.
0: Oké, nou.
1: 3. Veranderingen in erecties. Het kost meer moeite om een erectie te krijgen of te behouden.
0: Nou, geen last van.
1: Wat naast hormonale veranderingen ook te maken kan hebben met de bloedsomloop. En naarmate je ouder wordt, dus minder. 4. Stijgende bloeddruk. De bloedvaten worden met de jaren veel minder buigzaam, waardoor de bloeddruk ongemerkt kan oplopen naarmate je ouder wordt. En als je bloeddruk dus omhoog gaat, betekent dat je gezond ouder wordt. 5. Een veranderend cholesterol. Zelfs bij hetzelfde eetpatroon kan het cholesterolgehalte stijgen, doordat het lichaam vetten anders verwerkt. En vaak meer. Als je ouder wordt, vaak meer.
0: Hoe merk je dat? Cholesterol en maagzuur, toch? Dan krijg je toch last van je buik zo? Ja,
1: ik ben geen dokter. Weet
0: of
1: ik
0: krijg je van dat geelzucht of zo? Krijg je die gele ogen?
1: Op een gegeven moment met zo'n ballonnetje moet je door die bloedvaten heen. Dat is toch dat vet zich gaat ophopen in de bloedvaat?
0: En dan gaan ze met een ballonnetje er doorheen. Ja, dat heb ik ook eens gehoord, ja.
1: Je moet toch Becel eten? Dat is toch...
0: En Yakult drinken. En dan red je het wel.
1: Amen. 6. Moeilijker op gewicht blijven. Doordat je natuurlijk spiermassa verliest, verbrand je lichaam minder calorieën en kom je sneller aan bij dezelfde levensstijl. En ook dus moeilijker op gewicht blijven is een teken dat je gezonder ouder wordt.
0: Ik vind het wel apart. Dus ook een lage libido en een minder goede erectie, dan gaat het goed met me eigenlijk. Dan ben ik op de juiste weg, zeg jij.
1: Ja. Ja, wil je dat ik zeg? Ja,
0: wil je kijken?
1: Nee.
2: 7.
0: Oh, oké, te laat.
1: Langere hersteltijd na het sporten. Je spieren en gewrichten hebben simpelweg veel meer tijd nodig om te herstellen van fysieke inspanning naarmate je ouder wordt.
0: Ja, dat is wel waar, ja. En dan moet je magnesium gaan slikken. Ja, nee, je magnesium, doet van alles.
1: Visolie.
0: Ja, van die omega-3 tabletten, ja. Het ziet er allemaal niet uit. Het glijdt ook niet lekker naar binnen. Maar ik ben het wel aan het doen, ja. Gewoon na het sporten, dat je wat sneller weer het mannetje bent.
1: Damme.
0: Ik neem geen erectiepilletje of zo, hoor. Als je daar
1: maar visolie.
0: Ja, wat is dat? Nou ja, je moet het pilletje niet openmaken. Je slikt het meteen door. Maar die lucht inderdaad, als er eentje open gaat. Heb je dat wel eens geroken?
1: Nee.
0: Nou, kunnen we ook allemaal gaan regelen, Marijn. Ik laat je de wonderenwereld zien van de pillen. Dit hoor je nergens anders. En dat is bij Slam op maandagmorgen, waar het daar al over gaat. Met 3 hits, back to

ochtendshow, 5 voor 8. Op deze 31ste van augustus. Vandaag gaat prinses Ariana beginnen aan haar bacheloropleiding luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Wauw, eindelijk iemand van het Koningshuis die wel weet hoe je boven het volk komt te staan. Je gaat gewoon helemaal naar boven. En natuurlijk vandaag belangrijker, jij bent weer aan het werk. En thanks voor het intunen bij de Slam Ochtendshow. We zijn de ochtendshow met de meeste muziek, dat gaan we bewijzen. Ja, en zaken die er echt toe doen. We moeten het hebben over ecstasy. We hebben het net over alle pillen gehad, al magnesium, omega-3. Maar de nieuwste, gevaarlijkste ecstasy-pil komt uit Nederland. En hij heeft een bijzondere vorm waar je hem aan kan herkennen. Dat delen we zo in deze ochtendshow. En deze drie...

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal. De specialist in tattoo verwijderen.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Aanbiedingen die je omverblazen.

0: korter tiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
6: Sportlife. Nieuw bij Videoland. Basta.
7: Schitterend Marco van Basten.
6: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta. Stream je vanaf 4 september alleen bij Videoland.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Buitenlandse studenten leveren ons land meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat komt doordat er steeds meer na hun afstuderen hier blijven. Momenteel ongeveer 1 op de 5. Ze gaan in Nederland aan het werk en betalen dan dus ook belasting. Door noodweer dit weekend in de Grand Canyon in Amerika zijn daar overstromingen en is er een dode gevallen. 15 mensen worden vermist. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam in de bergen. Ook bij andere waterkrachtcentrales zitten door de overstromingen werknemers vast op onbereikbare plekken. In de straat van Hormuz staat een supertanker in brand. Iran zegt dat het komt door een Amerikaanse aanval en dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Ook zijn uit wraak raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Jordanië en de Emiraten. En 6 op de 10 Nederlanders zijn bezorgd over de oplopende brandstofprijzen. Autorijden wordt zo steeds duurder. Maar ook boodschappen kosten meer omdat de duurdere brandstof doorwerkt in hogere prijzen. Vooral ouderen en mensen met een laag inkomen zitten met die stijging in hun maag. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer. Eerst vooral in het noorden en westen, later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. Dit was het nieuws op Slam.
10: Code geel zucht, ja. Dan naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files op de A2 Geldermalsen-Waardenburg. 18 minuten. En op de A12 Ouddijk-IJsselbrug. Een kwartier, 10 kilometer. Op de A12 moet je rekening houden met een half uur vertraging tussen Velperbroek en Grijzeoord. En op de A15, 15 minuten file bij Sliedrecht-Oost en Papendrecht. A27, Beeldhoven-Lunette, een ongeluk dat veroorzaakt een half uur file. En op de A28, Staphorst en Brug over de Overijsselse Vecht. 25 minuten door een kapotte auto. De ene laatste grote file op de A50, Hoenderloo-Grijzeoord. 23 minuten, 9 kilometer. En tot slot de A58, Moergestel en Brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar 13 minuten. Binnen nu en een minuutje al terug bij de hits op Slam. En wat voor een... Dit is de nieuwe nummer 1 uit de Slam 40 sinds zaterdag. Je hoort hem zo.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
13: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: www.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
2: Een van de gevaarlijkste nieuwe ecstasy-pillen komt uit Nederland.
3: Nee!
2: En je raadt nooit wat voor vorm die heeft. Dat zo in je ochtendshow. Drugs voor je oren. Hier is Age.

0: morgen. Merk je niks van als die zo klinkt, hè? Regard, Ride It, Jason Derulo staat voor je klaar. En ook Bakermat, I Love Life. Zelfs op maandag, ja?
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En nu doen we even een rapido rondje nieuws rond de wereld. We beginnen in Zwitserland. Zwitserse wetenschappers hebben meer dan 2000 katoenen onderbroeken opgegraven om de gezondheid van de grond te onderzoeken. 1000 vrijwilligers stopten de onderbroeken 5 jaar geleden in de grond, waarna onderzoekers keken hoeveel ervan was opgegeten door bacteriën, schimmels en andere bodemorganismen. Hoe sneller je onderbroek verdwijnt, hoe actiever de bodem. Vooral in privétuinen werden de onderbroeken flink afgebroken. In gazons gebeurde dat het minst. Ik vraag me steeds vaker af of wetenschappers 's avonds bij het eten gewoon eerlijk vertellen wat ze doen op een werkdag. Ik heb een foto gezien van die witte onderbroeken na 5 jaar onder de grond. En ik moet zeggen, die van mij zag er beroerder uit na die chili con carne avond bij Marijn vorige week. In Egypte heeft een bende van 6 man een overval gepleegd die rechtstreeks uit Fast and the Furious lijkt te komen. Ze reden met een pick-up truck vlak achter een rijdende koeltruck, klommen tijdens het rijden op hun motorkap, braken de achterdeuren open en gooiden vervolgens ruim 100 kilo diepvrieskip naar hun handlangers. De vrachtwagenchauffeur had zelf niks door. De politie spoorde de 6 later op. Bij een vuurgevecht kwamen 3 om het leven en werden 3 anderen opgepakt. Voor 100 kilo diepvrieskip? Ik vind dit dus echt te fascinerend, dus ik heb het allemaal even uitgerekend. Oké. Een team van 6 man stal voor ongeveer €345 aan kip. Bij gestolen goederen die lastig te traceren zijn, zoals kip, pakt een heler meestal zo'n 50% marge. Er zijn dus 3 dood, 3 de bak in, voor een mogelijke buit van ongeveer €28,50 per persoon. Het Nederlandse Trimbos Instituut waarschuwt voor levensgevaarlijke ecstasypillen in de vorm van het hoofd van Donald Trump. De pillen bevatten een hoge concentratie PMMA, een stof die langzamer werkt dan MDMA. Daardoor kunnen gebruikers denken dat de pil niet werkt. Dan nemen ze er vervolgens nog eentje om vervolgens een dubbele klap te krijgen. Ze raken dan oververhit of krijgen hartproblemen. Trimbos zegt daarom heel duidelijk: absoluut niet gebruiken deze Trump-pil. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gemeld. Wauw, Trump krijgt het zelfs voor elkaar om de pil die geluk veroorzaakt te verzieken. Het gevaar is dus dat de eerste Trump niet meteen werkt, waardoor mensen besluiten nog een keer Trump te nemen. Amerika heeft precies diezelfde fout gemaakt.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: En het is 11 over 8. Hoe zitten we erin, Slam? Ja, lekker. Zijn er ook nog mannen?
3: Oh,
0: gezellig, jongens. Ook in dat nieuwe radioseizoen. De Slam.

0: leuk festivalweekend. Waar ben jij geweest, Slam? Ben je gegaan voor Onder de Radar bijvoorbeeld? In het oosten van het land. Ik zag een hoop posters ook hangen hier in Amsterdam, waar wij zitten met Slam. Echt groot aan het adverteren. Want nou, ze hadden wel een grootheid binnengesleept daar bij Onder de Radar. Marlon Hofstad, die deed zijn enige festivalshow in Nederland deze zomer bij Onder de Radar afgelopen weekend. Alleen, ja, wat schetst onze verbazing. We schrokken daar toch wel van, want ja, een hoop Slam-luisteraars die ook tickets hadden. Een stroomuitval. Een gigantische stroomuitval. Wat volgens, even kijken, AD Enschede zorgde voor koude knakworsten op de camping.
1: Ah.
0: Nou, het zorgde er ook voor dat Marlon Hofstad niet normaal kon optreden. Hij is van podium gewisseld, begrepen wij. Dus van het grote hoofdpodium is Marlon toen naar een kleiner podium geëscorteerd. Het publiek mee. Ook maar hopen dat dan iedereen bij dat kleine podium een beetje past. Dat dat niet helemaal verdrukkend wordt voor de mensen. Maar ja, hij schijnt zijn show wel afgemaakt te kunnen hebben. En jij volgde een wat jongere DJ op Instagram, zei al. Die postte van, hey, ik mag ineens op dat podium waar Marlon zou staan.
1: Ja.
0: Dus die jongen mocht dan lekker zonder stroom draaien, begrijp ik.
1: Ja, maar nee, die mocht... Nee. Die dame die mocht na Marlon... Want op een gegeven moment hadden de normale programmering wel hervat op het kleine podium.
0: Ja, toen de stroom weer een beetje begon te werken...
1: Nee, volgens mij was het gewoon... ze hebben de mainstage op een gegeven moment vaarwel gezegd.
0: Oh.
1: Ja, het zal op een gegeven moment wel weer door zijn gegaan. Maar dus ze hebben gewoon na Marlon is gewoon de volgende DJ... die zou draaien op dat kleine podium gaan draaien.
0: Ah ja, oké.
1: En nou ja, zodoende had zij dus Marlon Hofstad als opwarmer.
0: Ja, dat is wel cool dan, ja. Maar wat kan je ook, hè? Je kan niet akoestisch verder. Je kan niet ineens een gitaar pakken en stomp je feet gaan doen. Ja. Of it's that time for you.
1: Oasis gaan zingen. Nee, dat wel heel moeilijk worden.
0: Wonder Woman met z'n allen, ja.
1: Ik vind het wel mooi, hè, dat Marlon dan... Ze doet één show in Nederland dit jaar. Of tenminste, het volgens nog. Met de ADE misschien.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Maar wat ik wil zeggen is dat hij dan, zeg maar, van alle festivals die hij kan kiezen... Hè, wat heb je voor coole festivals waar hij zou kunnen draaien... Audio Obscura's van deze wereld. Weet ik veel wat er allemaal is. En hij kiest ervoor om in augustus naar Enschede af te reizen. Om daar op vliegbasis Enschede een setje te draaien.
0: Ja, die betalen genoeg. Ik denk dat het enige festival is dat gezegd heeft. We gaan het gewoon lappen. We gaan het gewoon neerleggen.
1: Ja, maar die kaarten voor Onder de Radar zijn ook niet... Dat je denkt van, volgens mij was het onder de 100 euro allemaal.
0: Echt waar?
1: Ik bedoel, ik snap ook wel, dat is niet mals.
0: Ja, dan snap ik dat ze de stroom niet meer konden betalen. Maar, ze hebben alles aan Marlon gegeven.
1: Maar als je het vergelijkt met de andere festivals, vind ik Onder de Radar, vind ik echt, het is een betaalbaar festival. Dan staat een naam als Marlon Hofstad weten te strikken. Dat doen ze echt goed daar in Twente. Ik persoonlijk denk dat het die Twentse nuchterheid is.
0: Ja, en die Jolma-salade op zijn rider.
1: Nou, dat is losser. En,
0: ja, oh ja, sorry.
1: Je zou kunnen zeggen dat onder de Achterhoek. Nee, het is wel Twente.
0: Had je ook nog, even kijken hoor, ja, even een snel rondje festival. Decibel was dit weekend.
1: Oh ja.
0: Daar is een man gewoon helemaal wappie geworden van drugs. En die is, lees ik net, ja, dat is dan even het mindere bericht van Decibel... maar die is het Wilhelmina-kanaal overgezwommen. Aan de shit. Die kreeg waanbeelden en die zag ineens een zeemermin of zo. Die dacht, ik moet daarheen. Toen is hij het Wilhelmina-kanaal ingedoken. Maar die man die heeft gewoon het hele kanaal overgestoken. Aan de shit. Ja, ik vind het wel waanzinnig knap hoor. Is daar een onderscheiding voor te bedenken? Zou hij dat Trump-pilletje hebben gebruikt? Dat
1: is
0: waanzinnig
1: gevaarlijk.
0: Ja, het is heel gevaarlijk. Ja. Wilhelmina-kanaal is 42 meter breed. Maar
1: jij zit dat hier toe te juichen.
0: Nee, helemaal
1: mensen
0: niet.
1: Mensen onder de drugs in een kanaal gaan lopen zwemmen.
0: Maar ja, je kan twee dingen doen. Je kan gillen aan de kant van, oh, wat erg, haal hem eruit. Of je gaat dus aanmoedigen. Nou, hij heeft het wel gered. Dus hij is wel gewoon aan de overkant gekomen.
1: Voor hetzelfde geld had hij, hoe koud is dat water? Voor hetzelfde geld was hij ook door dat pilletje was hij helemaal...
0: Ja, dit had heel verkeerd kunnen aflopen.
1: Helemaal verkeerd kunnen aflopen.
0: Maar ik wil wat hij heeft. Nieuw.

0: Gemaakt voor aan het kampvuur. Ik dacht dat de marshmallow wel weg zou blijven bij kampvuur. Maar daar zijn we dan. De Grand Slam. Hallo. Het is 9:05. En wij zeggen hallo tegen de spijttattoo.
1: De Slam spijttattoo.
0: Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Deze week gaan we dan horen wie hem weggelezerd krijgt. Op kosten van Slam en Cosmetiek Totaal. Laten we zo meteen de eerste kans hebben bellen. Ja. Want er zijn lelijke tattoos binnengekomen. En Sarah Larsen is erbij. Lush Life, zo!
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee, nee. Flikker op met die kietjerige shit. Waar je

0: tussen. Elke maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Zo.
4: Wat een geld.
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Whoopsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.

0: anders doet.
1: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
2: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
4: Coco.
3: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Goedemorgen, Slam. 8:30. Er valt regen, kans op onweer ook. Daarom is al code geel afgegeven. Omdat die buien nogal hevig kunnen zijn vanmiddag. Het wordt om en nabij de 20 graden. En vooral aan de kust waait het heftig. Dan de weg op Flitsmeister met de grote files op de A12 Oud-Dijk-IJsselbrug. 12 kilometer, dat kost je 23 minuten extra. En op de A15 Sliedrecht-Oost en Sliedrecht-West 20 minuten. A16 Ridderkerk-Zuid, Zwijndrecht een half uurtje. En op de A27 Hilversum-Rijn-Zweert 27 minuten. A28 Den Dolder, Utrecht-Centrum 21 minuten. En er staat 10 kilometer vast op de A28. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Tussen Staphorst en Zwolle-Noord 40 minuten is die vertraging. De laatste drie files op de A44 Oegstgeest en de A44 afrit Wassenaar een half uur. A67 Zomeren Leenderheide Randweg N2, 35 minuten door een ongeluk. En de laatste op de A348 Velp en Velperbroek, 20 minuutjes. Dan het laatste nieuws nog eventjes, ANP. Daar zit Jeroen. In een half minuutje heeft hij de headlines.
10: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
10: Buitenlandse studenten leveren ons land per saldo geld op, zegt het Centraal Planbureau. Het vorige kabinet wilde de instroom beperken, maar nu blijkt dat het juist voordelig is, want na hun studie blijven ze vaak hier en gaan dan belasting betalen. Een vast energiecontract is in een half jaar veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer, meldt nu.nl. Dat komt vooral door de gasprijs, die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. En het dodental door de overstromingsramp in de Himalaya nadert de 1000. Maar het kan nog veel verder oplopen, want duizenden mensen worden vermist, ook enkele Nederlanders en Belgen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
9: Dankjewel. Oké, zometeen gaan we hem horen. De eerste spijtattoo die kans maakt op een geheel verzorgde laserbehandeling. Oh, zoveel zin in.
11: Anul en Marijn.
9: We zijn dan ook wel een beetje ramptoeristen. Je mag er wel een beetje om lachen. We gaan het verhaal zo horen na Zara Larsen. En hier is Jonas Blue.

0: Zara Larsen.
1: De Slam. Spijt-tattoo.
0: In de ochtendshow hier. Anul op je bijrijderstoel. Of tattoestoel, wat jij wil. En Marijn mag er zijn. Heb jij tattoos, Marijn?
2: Ik heb geen tattoos, nee.
0: Als je nu zou mogen kiezen, op pijn kosten.
2: Ja.
0: Ga je dan voor een Chinese draak op je rug? Of zou jij gewoon Carlijntje met een hartje zetten? Voor je meisje, voor de duidelijkheid.
2: Ik zou niks zeggen. Zetten.
0: Nee, helemaal niet.
2: Ik ben niet zo van de tattoos. Maar misschien heb ik nog niet een ingrijpende levensgebeurtenis meegemaakt waarvan ik denk, die moet ik op mijn lichaam zetten.
0: Je werkt elke dag met mij. Zou je niet gewoon iets van de Slam Ochtendshow willen hebben of zo? Doe ik met je mee?
2: Nee. Nou ja, ik weet niet.
0: Jij de ene helft van de wekker zo en ik de andere. En dan komen ze bij elkaar. En dan
2: Weet je wat het ook een beetje is? Ik hou ook nogal van eten. Dus kijk, mijn gewicht fluctueert nog wel eens. En je zult het dan maar net op een plek zetten waar je wat aankomt. En dan stretcht die hele tattoo uit.
0: Ja,
2: op een latere leeftijd. Dat je echt een flinke bierbuik krijgt. Dat je dan, ja, dat het eerst een klein vogeltje was. En dat het dan een hele
0: zeearend. We zijn al fantastische tattoos opgegeven. En daar moet ik echt zeggen, ja, hulde als jij dat durft ook. Als je een foto durft te maken van je spijt-tattoo en toch naar Slam sturen met de kans dat wij gaan bellen. Ja, daar is wel wat lef voor nodig. Hallo, goedemorgen. Met wie?
3: Met Monique Barner.
0: Monique, goedemorgen. Welkom op Slam.
3: Goedemorgen.
0: Ja, deze heb ik wel eens voorbij zien vliegen hier op de redactie al.
3: En dat dat zou kunnen, ja.
0: Ja, ja. Monique,
3: nee.
0: Hoe ben je er zelf onder?
3: Nou ja, zenuwachtig nu, maar het lijkt me hartstikke gaaf om weg te laten halen. Ik wil een hele mooie nieuwe tatoeage eigenlijk laten zetten van de Nijmeester-Vierdaagse met een gladiool en een waalbrug.
0: Oh, kijk,
3: maar ik irriteer me rot aan die lelijke tatoeage die er eigenlijk onder zit nog dan.
0: Ja, dus jij wil hem eerst laten weglezen en dan alsnog iets op die plek. Dat is wel je plan.
3: Ja, nou even iets erboven dan, maar...
0: Zou jij willen delen wat jij hebt staan, Monique, en waar?
3: Nou, ik heb op mijn onderbeen aan de zijkant, boven mijn enkel, heb ik een Winnie de Pooh laten tatoeëren. Het was mijn eerste eigenlijk en ik kon eigenlijk meteen terecht. Maar de Winnie de Pooh is ja niet zo heel mooi gezet en de kleuren kloppen helemaal niet. En toen ben ik wel weer terug geweest en heb je het opnieuw in laten kleuren. Maar ja, dan de eerste keer en je denkt... nog een beetje mooi wegtrekken en zoiets, maar hij is gewoon eigenlijk helemaal niet mooi.
0: Nee.
3: En die meneer was echt, die tatoeëerder was heel erg dik, dus hij zat zijn eigen lijf in de weg, dus hij kon er niet goed bij ook nog eens. Dus ja, hij moest elke keer verzetten en dan weer zus en dan weer zo.
0: Oh,
3: en hij had ook niet lang gezeten hoor.
0: Waarom ben je weggelopen? Ja, dat je dan toch...
3: Ja, ik denk... Ja, dat durf ik dit niet.
0: Nee.
3: Ik denk, oh jee, waar ben ik beland? Dat en ik heb geen geduld. En ik wil hem meteen op mijn been hebben natuurlijk. Dus ja, stom eigenlijk. Maar.
2: Waarom Winnie de Pooh? Heeft dat nog een bepaalde betekenis? Of ja, hoe heb je dat gekozen?
3: Nee, ik vond Winnie de Pooh vond ik wel leuk. En ik heb in die mappen ben ik door gaan bladeren allemaal. Ja. Dus, en ik denk, ah, oh, die is wel leuk, die Winnie de Pooh. Ik denk, nou ja, voor de rest wist ik het eigenlijk niet zo. Ik denk, oh, dat is leuk, schattig, zo'n beertje.
0: Voor de duidelijkheid, dus, Winnie daarvoor, de Pooh, dat is een gele beer met een rood truitje. Maar jij hebt een rode beer gekregen ook. De hele huid, het is alsof Winnie de Pooh niet gesmeerd heeft.
3: Nee, hij is helemaal bruin gewoon bijna. En het potje is lelijk geel. En het broodje, dat treutje is gewoon lelijk rood gevlekt. Hij is gewoon niet mooi.
0: Ik denk, alright.
3: Er zit geen verhaal verder achter van waarom, maar gewoon...
2: Denk,
3: als je omdat ik gewoon wat graag wilde hebben.
2: Als je de foto bekijkt, zou het ook gewoon een soort moedervlek kunnen zijn... waar je dan Winnie de Pooh omheen hebt getatoeëerd. Maar
0: dat zou kunnen, ja.
2: Moedervlek is dan dus het ingekleurde...
0: Ze kan er zelf om lachen. Dat vind ik al hartstikke leuk. Monique,
3: tuurlijk.
0: We gaan jou bij deze op de website zetten. Slam.nl, daar kan je kijken naar de spijt-tattoos die deze week gaan binnenrollen. Vanaf woensdag, dat is 8 september... 10:00 ochtends tot donderdag 7:00 dan in die week. Dan gaan de stembussen lopen. Dan kan je gaan stemmen. En zo maak jij dus ook kans op die laserbehandeling van Cosmetiek Totaal.
3: Nou, het zou super zijn.
0: Ja, ga alles en iedereen oproepen. Wij gaan die foto online zetten. Kijken of dat mag van het internet. En dan...
3: ik ga mijn best doen.
0: Dan ga je stemmen
3: en
0: verzamelen. Oké, Monique, mooie maandag.
3: Dankjewel, jullie ook.

0: De Fate of Ophelia van Taylor Swift, waar ik dan toch wel weer extra respect voor heb gekregen. Zij is getrouwd laatst in Madison Square Garden. Een beetje, nou, laten we zeggen, Ziggo Dome van New York. Helemaal afgeschermd, hè? Daar kom je niet bij. En er waren ook telefoons verboden en zo. Ik dacht, wat een beetje hoog van de toren blazen weer. Maar nu is de afgelopen weekend die broer van Billie Eilish getrouwd, Phineas. En die is lekker buiten getrouwd. Ergens in Californië. En allemaal foto's uit de lucht. Zijn er gewoon allemaal drones opgestegen. Gewoon tijdens de geloftes van de paparazzi. Overal drones om hem heen. En ik kan nu uit elke hoek... Ik kan bijna zijn blaadje lezen, man, met zijn geloftes.
1: Echt jouw nachtmerrie, hè?
0: Wat?
1: Dat jouw wedding gecrashed wordt door allerhande collega's met drones.
0: Ja, jullie zijn wel echt...
1: Dus daarom zou ik heel Nederland willen oproepen. Italië, op 21 september... voor mensen die een drone hebben, die kunnen mij appen. Dan sturen we het adres.
0: 21 is aankomstdag.
1: Oh, sorry, dat is waar.
0: Maar als je mijn moeder in bikini wil zien, dan moet je er zeker vliegen dan.
2: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Robin Schulz en Walter Matt. Take it slow.

Week klinkt nog steeds fris hoor. Colter en hey everybody. Het is bijna 9 uur en net voor het weekend dropte Rockstar Games bijna een half uur aan nieuwe GTA 6 beelden. Misschien heb je ze gezien op Netflix. Daarna posten ze pas op YouTube. Wat heeft dat Netflix nou opgeleverd? En nou, gaat dit de nieuwe toekomst zijn, jongens, van trailers droppen? Het lijkt er wel op. Blijf luisteren. Ook voor deze drie...

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal

0: geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting... op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam... jouw Veneta.
2: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
7: Fomar voor de markt!
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Internationale studenten kosten ons land geld, maar ze leveren vaak nog meer op. De politiek wilde de instroom lang beperken vanwege kostenposten als sociale zekerheid en zorg. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de studenten steeds vaker blijven, hier aan het werk gaan en dan dus ook belasting betalen. Een vast energiecontract is veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer dan in februari, meldt nu.nl. Het komt vooral door de gasprijs. Die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook stroom is duurder. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de overstromingsramp in de Himalaya. Maar het kunnen er nog vele malen meer worden, want duizenden mensen worden vermist, ook buitenlanders. Verder zitten er mensen vast op onbereikbare plekken. Bijvoorbeeld werknemers van waterkrachtcentrales in de bergen. En countrylegende Dolly Parton is begraven. Vrijdag was de uitvaart in Nashville. Ze is bijgezet in het graf van haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Bij het graf liggen intussen gastenboeken voor fans. Hun is gevraagd geen bloemen mee te nemen, maar iets te geven aan een van Dolly's goede doelen. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer, eerst vooral in het noorden en westen en later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. Dit was het nieuws op Slam.
15: 4:09, dit gebeurt er op de Nederlandse wegen. A12, Oudijk-Duiven, 16 minuten. En op de A27 bij Gorkum en Lexmond, een half uur. Dat komt door een auto met pech. A27, Beeldhoven-Rijnsweerd, 17 minuten. En op de A44, Leiden-Wassenaar, een half uur. A67, bij Zomeren en Leenderheide, Randweg en

0: 2 een uur en een kwartier. 9 kilometer, dat komt door een ongeluk. En nog 1 file op de A348 bij Velp en Velperbroek van 16 minuten. Binnen nu en een minuutje Lady Gaga Pokerface. En Hugel. Oké, we gaan eerst Hugel even pompen. Kom, ik wil die energy terug. Move into the sun in de Slam Ochtendshow. Hou ons aan.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
0: Hoe heeft die GTA 6-première net voor het weekend uitgepakt voor Netflix? Nou, ik denk dat Netflix per direct stopt met series en films na vandaag. Blijf luisteren naar...

0: Jullie zijn officieel het beste anti-kater medicijn dat er bestaat. De ochtendshow op Slam. Woo!
1: De Slam. Oh.

0: Ja, zie maar eens een pokerfeest te houden. Als je al die spijttattoos bekijkt straks op slam.nl. We hebben de eerste er zojuist opgezet. De eerste spijttattoo die wij deze ochtend gebeld hebben van Monique. Die heeft een Winnie de Pooh laten zetten. Maar ja, het is dat het erbij staat, zeg maar. Anders zou je het niet weten. Ga naar slam.nl, bekijk de spijttattoo van Monique. En als jij er zelf eentje hebt of je kent iemand die wel een tattoo removal zou willen winnen. Nou, dan moet je naar diezelfde site toe van Slam. Slam.nl voor die spijttattoo. Daar gaan we met even een rapido rondje rond die hele wereld.
1: Slam Ochtendshow. Update.
0: Ja, van Miami tot Meidrecht, van Rome tot Raalte. En we beginnen in China helemaal. Daar is een vrouw in het ziekenhuis beland nadat haar baas haar 200 squats liet doen als straf, omdat ze haar targets niet had gehaald. De vrouw werkt bij een telemarketingbedrijf en moest dagelijks 200 telefoontjes plegen. Per gemist belletje was dan de straf of een boete betalen of squatten. Ze is inmiddels opgestapt bij het bedrijf. Nou, dat nog kon naar die squats. En ze eist een schadevergoeding. De arbeidsinspectie onderzoekt de zaak. Je targets niet halen en 200 squats moeten doen. Bij dit bedrijf kun je dus flink doorgroeien. Maar alleen bij de bilspieren. Dan werk je bij een callcenter. Maar heb je na je proeftijd al grotere benen dan Mathieu van der Poel? De hype rond GTA 6 is inmiddels zo groot dat Netflix het donderdagavond nauwelijks aankon. Rockstar Games bracht vorige week een 26 minuten durende uitgebreide blik op de game exclusief uit op Netflix. In Amerika steeg het Netflix-gebruik op telefoons met bijna 50% ten opzichte van een normale avond. En online, gewoon de website Netflix.com, zelfs 125% groei. Bij de start kregen sommige kijkers kort een foutmelding vanwege die enorme toestroom. Inmiddels is de extended look van GTA 6 al meer dan 6 miljoen uur bekeken. De game komt uit op 19 november. Rockstar heeft met één video meer mensen naar Netflix gekregen dan Netflix met $400 miljoen aan series. Misschien gewoon van GTA 7 een romcom maken, joh. En tot slot, wetenschappers waarschuwen dat we in het jaar 2100 onze kaart van de wereld opnieuw moeten gaan tekenen. Door opwarming en de veranderende neerslag kan volgens onderzoek 38-48% van het wereldwijde landoppervlak in een andere klimaatzone terechtkomen. Europa verandert mogelijk het sterkst. Daar zou 65-91% van het land van klimaatzone kunnen wisselen. Door klimaatverandering moeten we dus straks de hele wereldkaart opnieuw tekenen, jongens. Hey, super, dan kunnen we gewoon doen alsof Almere nooit gebeurd is.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Het is 8:15. De Slam Ochtendshow. We hebben een hele vette nieuwe dance track van Josh Baker, My Place. Medusa komt er ook aan met een classic. En dit is de laatste van Criss Cross Amsterdam, My Oh My.

0: aan het werk met heel het land. En dit is een nieuwe Slam Ochtendshow. Josh Baker, My Place. Ieder moment hier zo'n grote prijs te winnen dat we maar één keer per week de deur uit doen. Het is namelijk geluk. Je kan geluk winnen bij iets wat je deze week gaat doen. Nou, als het weer voor het eerst werken is, dan is dat een goed idee, wat extra geluk. En Marijn, wat heb jij zo meteen in de aanbieding? Want we gaan dus spullen kapot gooien.
1: Ja, ik heb de generator van onder de radar in de aanbieding, want die doet het toch niet, daar is de stroom uitgevallen. Ik heb het complete stadion van FC Utrecht, want PSV heeft ze gisteren gesloopt, dus het kan weg. Rekeningen van de NS heb ik stapels met rekeningen van mensen die een goedkoop abonnementje hadden genomen deze zomer en vergeten zijn dat op te zeggen. Die moeten nu bijna €130 per maand betalen. Ik heb niet opgehaalde rolkoffers op Schiphol, want de vakantie is voorbij en ik heb de begroting van de Tweede Kamer, versie 18, want die gaat nooit op tijd rondkomen, dus die kan ook wel kapot.
0: Oh ja, bij de Prinsjesdag ook, ja, inderdaad. Oké, ja, al deze spullen gaan kapot, want scherven brengen geluk. We doen er ook nog de ochtendshow Mok bij. Die krijg je dan thuis gestuurd. Wil jij geluk winnen? App dan nu geluk in de app van Slam. En dan gaan we al deze spullen voor jou kapot gooien. En Silva Bumpa, On Tonight is de eerstvolgende, hoor. Nou, en zorg dat je radio on staat tonight. Want dan gaat het nodige gebeuren hier.
2: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
3: Nee!
4: Flikker op met die kietjerige shit.
2: Waar je voor thuis bleef.
3: Nee! Net al zo'n beetje mijn half gezicht afgelebberd.
2: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
3: Wat zit je mij nou weer te fucken, jongen?
2: En nu...

0: Jensen. En elke maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
4: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
14: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
15: I believe in justice.
14: Als het systeem corrupt is,
15: case after case unsolved,
14: moet je de regels overtreden.
16: I knock some fucking heads around and I crack the case.
14: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
17: Hit it!
14: Voor die 2

0: Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
6: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Hey, goedemorgen. Het is precies 9:30 maandagochtend en dit is je weerupdate van Weer Online. Er valt regen, kans op onweer ook, daarom code geel later op de middag. Het wordt 19 graden en aan zee waait het hevig. Hoe is het op de weg? Flitsmeister, die zal het wel weten. Ja, A7 Weidewormer, permanent een kwartier door een ongeluk. En op de A10 bij Landsmeer en de Koentunnel, daar 10 minuten. A44 Oude Rijnbrug, Wassenaar, 20 minuten. En op de A50 Heerden en Heerden-Zuid een kwartier, dat komt door een auto met pech. Op de A67 staat 1:20 vast. 11 kilometer door een ongeluk, naar verwachting is rond 10 uur. Over een half uurtje de weg weer open tussen brug over de Zuid-Willemsvaart en Leenderheide, Randweg N2. Dan pakken we het laatste nieuws even mee. ANP. Jeroen in een half minuutje met de headlines.
12: Goedemorgen.
11: Morning.
12: Premier Jette en de leiders van VVD en CDA proberen het op de valreep nog eens te worden over de begroting. Die moet vandaag klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Gisteren hebben ze tot diep in de nacht vergaderd en ze gaan nu weer verder. Na het omslaan van een veerboot bij het noorden van Cyprus worden nog bijna 20 mensen vermist. Duikers zijn naar ze op zoek. Het dodental door de ramp staat voorlopig op 8. De bemanning van de boot is opgepakt. En Zuid-Korea stuurt een team naar Nepal om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die worden vermist na de overstromingsramp. Ze werkten bij een stuwdam in de bergen. In totaal zijn er duizenden vermisten, ook een paar Nederlanders. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
11: Hey, dit is de Slam Ochtendshow. We gaan geluk weggeven. Kan je wel geluk gebruiken bij wellicht die eerste werkweek weer na de vakantie? App dan nu geluk. Dan sturen we jou die ochtendshow mok. En gaan we zelf nog wat spullen kapot gooien voor wat extra scherven.
13: Anul en Marijn.
11: Die schijnen namelijk geluk te brengen. Goed, geluk appen is geluk winnen hier bij je vrienden van de Slam Ochtendshow.

0: come on in, let me out.
1: Christina Aguilera en een genie in een fles. Het is bijna 10:50. Daar gaat hij.
2: Godverdomme, sorry naar kijkervloek.
3: Alles gaat weer fout hier.
4: Jongens, pas op met het vuur. What the fuck?
1: We gaan smijten met een hoop spullen, want nou, scherven schijnen geluk te brengen. Hallo, met wie?
5: Met Thomas Oké, goedemorgen.
1: Ik doe alsof ik de naam gehoord heb.
6: Thomas.
1: Ah, Thomas. Ah. Hey maat, waar kan jij wel geluk bij gebruiken voor deze week?
5: Nou, ik denk met een beetje technische zaken, want jullie hadden het net over onze radar en daar was ik werkzaam. Nou, daar konden we wel wat gebruiken, dus voor de volgende productie kan ik het wel meenemen.
1: Oh, maar was jij de schuldige? Het was toch gewoon een stroomuitval daar in Twente?
5: Nee. Ik werkte alleen in de nacht, maar gelukkig had ik nog wel stroom. Ik had er niks mee te maken.
1: Oh ja, want voor de duidelijkheid, onder de Radar Festival in het oosten van het land, Marlon Hofstad daar als grote man en toen viel de stroom uit. Maar hebben mensen daar echt veel last van gehad of is het toch nog wel als een succes uitgepakt?
5: Ja, volgens mij zijn snel gewisseld naar een andere stage en het feestje was uiteindelijk minder om. Dus
1: mooi.
6: Want zo zijn we in Twente, hè? Weet je, we doen daar niet moeilijk om. Weet je, we prikken die kabels om en we gaan gewoon.
1: Jullie steken van die kabels in de aardappelen en dan komt er toch nog wat stroom. Ja, mooi. Thomas, jongen, we gaan
6: Wij zeggen ook altijd in Twente, zeggen wij, druk maken is voor compressors.
1: Wauw, mooi gesproken. Marijn, die is in het magazijn inmiddels. En dan gaat hij smijten voor jou. Marijn, wat had je ook weer allemaal in de aanbieding?
6: Ik heb de defecte generator van onder de Radar Festival. Ik heb het stadion van FC Utrecht, want PSV heeft zich gisteren compleet gesloopt met 1-6. Ik heb een doos met rekeningen van NS. Mensen die een goedkoop abonnementje hadden genomen deze zomer en dat vergeten zijn op te zeggen, betalen vanaf nu bijna €130 per maand. Ik heb niet opgehaalde reiskoffers op Schiphol. En ik heb de begroting van de Tweede Kamer, want die gaat nooit op tijd rondkomen. Dus die kan prima kapot.
1: Nou, heb jij iets gehoord wat als eerst kapot mag, jongen?
5: Ja, onder de radar.
6: Klote ding. Tyfusding. Hoppa, daar gaat het complete stadion van. Dat is een groot stadion, dus dat duurt wel even voordat dat stuk is.
1: Oh, je springt er nog even een keertje op.
6: Hoppa. Ik heb de rekeningen van NS, die flikker ik er zo achteraan. Kamer, lieve mensen, daar gaat ie. En hier zijn die niet opgehaalde rolkoffers op Schiphol.
1: Holy shit, man. Nou, het is goed dat we een nieuwe stagiair hebben vandaag. Die bezem die mag er wel even doorheen zo. Lekker Marijn, lucht op, hè?
6: Ja, lucht op, zeker.
1: Dankzij jou, Thomas. Het is allemaal kapot. We sturen ook een hoop geluk jouw kant op nog. We doen een doosje scherven met de nieuwe ochtendshow Mok erbij, oké? Okay?
5: Ah,
1: dankjewel. Oké. En sterkte daar. Heb je vandaag meeting nog met Onder de Radar?
5: Nee, maar ik moet er nog wel opruimen. Okay. Die zijn er wel.
1: Ja, precies. Opgeef hoofd, jongen. En jij maakt de blitz daar met je mok.
5: Yes, dankjewel.
1: Oké. Okay.

0: In een radiolandschap waarvan alles verandert, mogen wij blijven zitten. Het is ongekend. Het is dankzij jou dat de Slam Ochtend Show zo door mocht gaan. En nou, dit was de eerste in het nieuwe seizoen. Dat voelde vertrouwd. Maar daar komt de eerste wijziging aan in de programmering van Slam. De deur staat wagenwijd open. Hij kan ieder moment naar binnen wandelen. Of is dit niet groot genoeg voor hem? Zou hij wachten tot de danseressen er zijn of
1: denk
0: zo?
1: Denk ik.
0: Nou, Patrick, je mag op zich wel... Als je dit hoort op de gang... Je mag nu wel een keer naar binnen komen. Dit was op zich een waanzinnig moment geweest. Ik kijk nu naar een open deur. En het kan ieder moment gebeuren... dat hij hier met zijn platenkoffer naar binnen komt lopen. Patrick Wolda keert terug op Slam. En nou, dat heeft hij waanzinnig gedaan altijd, hè, om 10 uur.
1: Hij heeft toen de tijd aan het volle.
0: Hij heeft de middagshow vervangen. De hele zomer lopen knallen in die middag. En nu weer op zijn oude vertrouwde stekkie. De ochtend. Want ja, eerlijk waar, niemand die krijg je zo lekker richting de lunch als Patrick Wolda. Die er nu bijna is. De melk is aan het schuimen. Maar Pat, je mag er echt mee stoppen. Je mag nu echt wel deze kant op komen. Vanavond ook die nieuwe avondshow, Marijn.
1: Ja, ik heb er zin in.
0: Heb jij de bandrecorder al lopen thuis? Dat je hem nog kan terugluisteren?
1: Ik hoop dat ze beginnen met een 30 kHz tone, zodat ik de bandrecorder goed kan instellen. Ja, ik ben nu
0: Pat,
1: ook gewoon...
0: Pat, nu duurt het echt te lang.
1: Ik ben nu ook gewoon onzin aan het praten om...
0: We gaan hem niet meer spreken,
1: om
0: denk
1: de tijd te vullen, denk ik.
0: Goh, was dat leuk geweest, hè? Onze gewaardeerde collega en vriend Patrick Wolda. Moeten we hem bellen?
1: Oh, dat is wel goeie.
0: Hij staat ook echt een meter verder of zo. Hij wil gewoon niet naar binnen. Ja, bel jij maar even. Ik ga hem even halen. Dit kan niet.
1: Wolda, even kijken.
2: Pet! Kom naar binnen, man!
1: Blijf erbij, hoor, lieve mensen.
2: Patrick!
0: Gewoon even succes wensen, man. Gewoon good vibes only.
1: Hij neemt ook niet op?
0: Nee, hij neemt ook niet op. Hij drukt iedereen weg.
1: Is hij überhaupt al op kantoor?
2: Ja!
0: Nee,
1: oh!
0: Ja, nou, wauw. Hier hebben we op gewacht. Geweldig, Pet.
3: Weet je nog?
0: Ja, top.
3: Ik sta gewoon even rustig om mijn koffie te schenken, jongens.
0: Nee, dat kan niet meer. Je bent nu een BN'er. Je gaat een show op Slam doen.
3: Oh, dankjewel. Ja, leuk. Te gek.
0: Het werd tijd dat je het hoorde. Het werd tijd dat je ging horen. Je bent weer terug op Slam, man. Om 10 uur.
3: Ja, terug op Slam, hè?
0: Leuk.
3: Ja, bizar. Terug van weg geweest. Dus dat is leuk.
0: Heb je hele nieuwe dingen? Of is het gewoon oud vertrouwd?
3: Nou, het mashup, ik kom gewoon weer terug natuurlijk.
0: De mashup?
3: Ja, wat denk je?
0: De morning mashup.
3: Ja.
0: Jongens.
3: Hey. Ja, hij is gewoon weer terug.
0: Nou, je moet er even 4 minuten op wachten, maar dan hoor je in ieder geval dat het weer hetzelfde is.
3: 4 minuten gewacht op
0: ja, zoiets, ja.
3: Echt waar?
0: Ja,
3: maar die koffiemachine is hartstikke traag, dat weet je toch?
0: Nee, ik haal dat nooit zelf.
3: Ik was ook koffie voor jou aan het halen trouwens, hè?
0: Dan ga ik dat even lekker opdrinken
3: zeggen,
0: nog.
3: Ja.
0: Heel veel plezier.
3: Ik ben komen rennen.
0: Ik ben blij dat hij er weer is. Patrick.
4: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
5: Adela, Ain't in LA.
4: Nieuw. Warmer music.
5: Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de NS. Wij komen met een nieuw abonnement, Spitsvrij. Bij Spitsvrij betaal je minder als je tijdens de spits de auto pakt en de trein even links laat staan. Om zo drukte te verminderen in de trein, NS Spitsvrij. Dat is korting als je met de auto reist. Goed voor elkaar, goed vooruit.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal. De specialist in tattoo verwijderen.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
8: Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat. Werkt voor je.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Okay.

0: auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Nieuw bij Videoland, Basta.
5: Schitterend, Marco van Basten.
4: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden, maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je vanaf 4 september alleen bij Videoland.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zitten sinds een uur weer bij elkaar om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen over de begroting. Gisteren lukte dat, ondanks uren praten, niet. Maar de druk groeit, want vanavond laat moet het klaar zijn. Struikelblok is de koers om steun te krijgen vanuit de oppositie. De kapitein van de veerboot die verging bij Cyprus heeft het zinkende schip verlaten, zeggen passagiers. Ook zeggen ze dat de deuren aan boord op slot zaten. De verhalen worden meegenomen in het onderzoek. De bemanning is gearresteerd. 8 mensen zijn verdronken en er zijn ook nog vermisten. In Nepal worden nog duizenden mensen vermist na de overstromingsramp, ook veel buitenlanders. Zuid-Korea stuurt een eigen team om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die werkte bij een stuwdam in de bergen. Het dodental ligt nu boven de 900, maar dat kan nog veel verder oplopen. En het avontuur van tennister Venus Williams op de US Open is alweer voorbij. Ze werd in de eerste ronde verslagen. Williams maakte vorig jaar haar entree in het proftennis, maar dat gaat niet erg goed. Ook Novak Djokovic is in de eerste ronde verslagen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge perioden breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Slam.
15: Jeroentje, dankjewel. Het is 10 uur geweest. Goedemorgen. Slam verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen op dit moment en dit zijn de langste. De A7 richting Hoorn tussen Weidewormen en Purmerend. Ongeluk kost je daar 22 minuten. A44 richting Wassenaar. Tussen Leiden-Zuid en Wassenaar. Een kwartiertje daar. A50 richting Apeldoorn tussen Heerde en Heerde-Zuid. Een kwartier ook. En de laatste is nog best wel een flink op de A67 richting Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop daar 50 minuten.
16: Deze week is het de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die er dierbaar is.
20: Of was.
19: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
20: En de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
21: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op

0: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
1: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk.
6: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Present, goedemorgen. Het is 10 uur geweest. Ik heb de beste beat voor je werkdag meegenomen. Tayo Cruz zometeen, Another. En ik ontken het weer even van vandaag. Axwell en Ingrosso.

0: Nou, daar zijn we weer.
1: Goedemorgen, Petje!
0: Good morning! Patrick hier. Ja, oude liefde roest niet, zeggen ze wel eens, toch? Terug in mijn oude vertrouwde nestje tot 12 uur op deze plek met de beste beats voor je werkdag. Vandaag begint het namelijk een nieuwe programmering hier bij Slam. En één ding beloof ik je bij deze. Ik ga mijn knallende best doen om jouw werkdag voorbij te laten vliegen, oké? Ik denk dat het volgende wel gaat helpen. 10:20, morning mashup. Wat dacht je daar?

0: origineel uit 2000 is redelijk intact gelaten. En dat vinden we niet heel erg, toch? Spinner en Groovejet in de Not Without Friends remix hier bij Slam natuurlijk. Hele goede morgen.
1: Hoi, morgen Petje. Hoe is het, maat?
0: Ja, bij mij gaat het goed. Dan hoe is het met jou, vriend? Ik kijk even op de klok. Het is bijna 10:20 en ik heb wat voor je.
2: De Slam Morning Mashup.
0: Scholen zijn weer begonnen. Vakanties zijn voorbij, tenminste voor de meeste natuurlijk, hè. En ik vind het leuk om jouw nieuwe werkdag of schooldag, wat dan ook, even een trap onder zijn reet te geven met de Morning Mashup. Dus onthoud, guess who's back? De Slam Morning Mashup. Nou, guess who's back? Ik zat eraan te denken vanochtend. Ik denk, weet je wat? Guess who's back? Without me, van Eminem natuurlijk. Vandaag in de Morning Mashup. Ik heb hem even een iets moderner sausje gegeven door Jaden Boysen eronder te leggen met Upside Down. En dat, nou ja, dat paste eigenlijk verrassend goed. Maar oordeel vooral zelf. Deze maandagochtend in de Morning Mashup. Jaden Boysen met Eminem.
2: De Slam Morning Mashup. Let's go.

0: De Slam Morning Mashup.
1: 10:20, het is tijd voor de Slam Morning Mashup. De eerste om het, het nieuwe leven toch een beetje weer mee af te trappen. Jada Boysen en Eminem. Dit is Slam, werkt ze vandaag. Tate McRae is hier.

0: Throwbacks meegenomen hoor. Who's that chick? Hoor je zo.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Loco. De Lulu.
6: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go!

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Goedemorgen, je slam weer update door Weer Online. Wisselvallige dag vandaag, verspreid over het land regen en onweer. En omdat de wind stevig kan uitpakken. Net als de regen, code geel vandaag. Tijdens de droge periode, klein zonnetje. Het is vandaag 18 tot 20 graden. We gaan de wegen dan met de vrienden van Flitsmeister. 6 vertragingen en dit zijn ze vanaf 8 minuten. De A7 richting Hoorn. Tussen Weidemeer en Purmerend. Oprit dicht daar, 8 minuten. A12 richting Oberhaus. Tussen Ouddijk en Duitsland, 10 minuutjes extra reistijd. A37 richting Meppen, Duitsland. Tussen Zwartemeer en Duitsland, een kwartier. En de laatste in het overzicht is de A67 richting Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop. Door een auto met pech daar, half uurtje.
4: Patrick Wolda.
3: Good morning! De lekkerste beat voor je werkdag met de Second Voice zometeen. Ook een oudje van Getta. En dit is de Bauza, Magnetic. Slam.

met Rihanna, Who's That Chick, hoor je hier bij Slam. Werd in 2010 uitgebracht, dit liedje. Misschien weet je dit nog. Het was een onderdeel van een enorme chipsreclame. Ja, ik mag het werk niet noemen, maar het zijn die driehoekjes van maischips. Dan weet je wel waar we het over hebben, toch? Dat was ook niet zomaar een campagne die daar gelanceerd werd. Er waren speciale verpakkingen en daarmee konden fans via een webcam een interactieve Rihanna-ervaring bekijken. Ja, dit klinkt heel erg als 2010 en dat was het ook. Who's That Chick hoorde je hier bij Slam. Zometeen Rosé en Bruno Mars voor je. Ook Tiësto komt eraan. Ik heb even een vraag voor je. Wanneer moet iedereen jou gewoon even met rust laten? Dus echt even niet tegen je aanhangen, niet tegen je praten. Bij mij is dat eigenlijk elke ochtend. Je moet me even 10 minuten laten. Een uurtje. Gewoon niet praten, niet vragen. Ik moet eerst koffie hebben. Ik heb hier net een hoop mensen daar zich wel in herkennen, toch? Misschien jij ook wel. Misschien heb je dat vandaag heel de dag. Het is toch maandag. Maar dan is deze voor jou, oké? Luister even naar de tekst. No stress, no rules, don't stop, don't talk. Just feel. The second voice.

met Bruno Mars. De beste beats tijdens je werkdag, APT, hoor je. En je weet het, hè, bij Slam houden we van mixen. Zometeen vanaf 12, hè, over een dikke uurtje gaan we weer in de mix. Hou ze in de pauze voor tijdens de lunch. Dat is lekker, toch? Nu Tiësto voor je samen met Eva Max. De motto is hier.

0: Slim dat je aan hebt staan met Post Malone uit je speakers en Chemical. Juri, jij bent lekkere tegels aan het sjouwen in de tuin.
1: Jazeker.
0: Lekker man, heb jij een beetje motivatie voor deze maandag?
1: Je moet gewoon lekker Slim blijven luisteren, dat komt helemaal goed.
0: Dat is de beste motivatie die je kan geven.
1: Zeker.
0: Wat voor tegels komen erin?
1: 60-60.
0: 60-60?
1: Ja, groot hè.
0: Last van de rug vanavond denk ik.
1: Dat denk ik wel, en morgen ook wel denk ik.
0: Ik heb lekkere muziek voor je meegenomen, Basto is hier. Werk ze jongen.
1: Jo, dankjewel hè.

Albert Einstein, ken je toch? Je zou zeggen, deze man die kan alles, was de slimste man die er ooit heeft rondgelopen op deze aardbol. Zou je zeggen. En ja, hij was ook heel erg slim, maar er was iets wat hij niet kon. Iets wat hij kreeg het niet in zijn vingers. Iets praktisch. Wat het is, vertel ik je zo. Slam. Coming up. En deze beukers hoor je ook zo meteen.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Is echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia.

0: Deel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot 530 euro welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Onderschrijp je mis.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een restaurant in de Utrechtse wijk Zuilen was vannacht een explosie. De klap was volgens de regionale omroep zo hard dat een deel van de voorgevel loskwam en ruiten sprongen. De oorzaak van de explosie is onduidelijk. 3 jaar terug was er ook een explosie bij het restaurant. Toen werd de eigenaar afgeperst. In Nepal zijn de massabegrafenissen begonnen na de overstromingsramp. Honderden lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, maar om de hygiëne kan het begraven niet langer wachten. Er worden DNA-monsters genomen om identificatie later alsnog mogelijk te maken. In Zuid-Korea is de leider van de Moon-secte veroordeeld tot 2 jaar cel voor omkoping. De leider is de vrouw van de overleden oprichter van de secte. Ze gaf de vrouw van ex-president Yoon dure cadeaus om zo gunstig beleid af te dwingen. De voormalige first lady kreeg zelf ook celstraf omdat ze de cadeaus aannam. En zangeres Olivia Rodrigo is erg blij met de opbrengst van haar festival in Californië, Daisy Chain Fields. Ze haalde 20 miljoen op voor hulp aan vrouwen en meisjes en zegt op Instagram: het was de grootste vreugde uit mijn carrière. Onder andere Chapel Roan trad op en zegt tegen Rodrigo: we hebben mensen zoals jij nodig. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge periode breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Jeroen. Slam verkeer dan door Flitsmeister. 6 vertragingen en dit zijn de allerlangste. A12 richting Oberhausen, dus Oud-Dijk in Duitsland. 20 minuutjes extra reistijd daar. De A37 richting Meppen, Duitsland. Tussen Zwartemeer in Duitsland een kwartiertje. A58 richting Breda tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout. 6 minuten. En de A67 richting Turnhout tussen Hapert en België. 24 minuutjes daar.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

0: Soto. Jamaican Bam Bam. Het is 11 over 11. Patrick hierbij. Goedemorgen. Als mens hoef je niet overal goed in te zijn in het leven. Neem bijvoorbeeld Christopher Nolan. Ken je die? Is een hele bekende regisseur. Hij kan niet met computers en telefoons omgaan. Dat vindt hij vreselijk. Hij heeft geen smartphone, geen e-mail, helemaal niks. Justin Bieber heeft een dramatisch slecht richtingsgevoel. Hij verdwaalt dus blijkbaar heel snel. Dan moet Hailey Bieber hem weer opkomen halen ergens. Met een dikke Range Rover. Albert Einstein. Je zou zeggen, die man is geniaal. Geniaal natuurkundige, natuurlijk wat zijn officiële titel dan is. Die heeft nooit leren autorijden, want dat kon hij niet. Dat vond hij ingewikkeld. Harm, je had nog een andere theorie over Einstein, toch?
1: Ja, Einstein was inderdaad niet zo heel praktisch ingericht. Dat klopt inderdaad. Maar ja, goed, dat heeft ook zo zijn reden.
0: No.
1: Ja, waar hij niet goed in was, was een muurbouwer.
0: Oh.
1: Want hij had maar Einstein.
0: Oh, oh, oké, Harm. Jij bent af voor vandaag. Harm is af. Hey, Avicii en Nicky Romero, die kunnen heel veel, hè. Mega goede muziek maken, maar er is iets waar ze ook niet heel goed in zijn en waren. Titels bedenken, vind ik ze niet zo heel sterk, eerlijk gezegd. De eerste versie van dit liedje heette Nick Tim. Nick van Nicky, Tim van Avicii. En later vonden ze een zangeres die goed kon zingen en goed titels kon bedenken. Nick Tim werd later I Could Be The One. Toch al blij mee. En je hoort hem nu hierbij staan.

Grand Slam, Adela en Ain't It in L.A. Over Grand Slam gesproken. We hebben natuurlijk een hele hoop. En dat doen we al jaren, Ik ga zo even een oud Grand Slam draaien. In een nieuw onderdeel in dit programma. De Grand Slam Classic. Zometeen. Na Offenbach, dit is Wasted Love.

0: Classic.
1: Het is maandagochtend en sinds deze week is het DJ-team van Slam een stukje groter. Heb je dat al meegekregen? We hebben allerlei nieuwe collega's erbij, ook in het weekend. Nieuwe namen hoor je vanaf deze week hier op deze fijne radiozender. Vanaf vanavond hebben we ook weer een avondshow. Dat is leuk. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl. Daar moet je zijn, of in de app natuurlijk. Betekent ook dat er meer mensen, meer DJ's gaan meestemmen over de Grand Slam die we elke week uitkiezen. Dat is een nieuw liedje waarvan wij zeggen, dit is de beste nieuwe tune van deze week. Doen we al jaren en daarom vond ik het tijd voor een podium voor onze ex-Grand Slams. Een Grand Slam Classic, elke dag rond deze tijd. Dat is toch leuk? En deze ex-Grand Slam is oorspronkelijk ooit voor een man geschreven. Die zei nee. Vervolgens werd een van de grootste hits uit Frankrijk met inderdaad een vrouw. Desireless in de jaren 80. Dit had dus een mannelijk liedje kunnen zijn, wat het nooit geworden is. Later kwam er een versie uit in 2007 van Kate Ryan. En dan hebben we het natuurlijk over Voyage, Voyage. Wat natuurlijk reizen betekent. Dus mocht je net terug zijn van je vakantie, we nemen je weer even mee op reis. Vandaag de Grand Slam Classic, Kate Ryan. Grand Slam.

Het is een ex-Grand Slam. In 2007 had Kate Ryan hem te pakken. Voyage uit Frankrijk, hè? Maar het idee had je al een beetje, denk ik. Deze week hebben we natuurlijk ook weer een Grand Slam. Want ook in 2026, ook na de vakanties, pakken we dat gewoon weer op. En die is van Marshmello. Dat is Country Meets Dance. Hoe die klinkt, hoor je zo.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
16: Coco.
17: De Lulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579.
18: Mediamarkt. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
18: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van Aldi.
19: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
20: I believe in justice.
19: Als het systeem corrupt is,
20: case after case unsolved,
19: moet je de regels overtreden.
21: I knock some fucking heads around and I crack the case.
19: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
18: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
22: Fans van Voodoo.
18: Aldi.
23: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
12: Slam, goedemorgen. Je weerupdate door Weer Online. Het is wisselvallig, verspreid over het land. Regen en onweersbuien. Vanmiddag code geel. Komt omdat het best wel heftig gaat regenen en onweren ook hier en daar. Heel af en toe een zonnetje, 18 tot 20 graden. Slam verkeer dan door Flitsmeister. 5 vertragingen op dit moment. De A1 richting Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 5 minuutjes daar. A7 richting Horen, tussen Weidewormen en Purmerend. Oprit dicht daar, kost je 6 minuten. A12 richting Oberhausen, tussen Zevenaar en Duitsland, 20 minuten. A37 richting Meppen, Duitsland, tussen Zwartemeer en Duitsland, een kwartier. En de A67 laatst in het overzicht richting Turnhout, tussen Eersel en België, 40 minuten daar. Goeie reis!
16: Patrick Wolda.
12: Good morning!
17: Met je maatje, goedemorgen!

Tabata Cameron Whitcomb. Hallo is de Grand Slam van deze week. Ja, Marshmallow is druk bezig om dance en country steeds dichter naar elkaar toe te trekken. En ik vind dat wel lekker. Het liedje gaat over twee mensen die weten dat hun relatie waarschijnlijk geen toekomst meer heeft. Ze proberen daar alleen nog één avond niet aan te denken. Dus één avond willen ze nog eventjes... Nou, de kern is eigenlijk, we weten dat morgen misschien het einde betekent. Dus laten we er vanavond nog even iets van maken. Nou, dan wordt gewoon keihard geneukt vanavond, denk ik. Okay. Dua die danst liever door de nacht. En je hoort haar hier bij Slam. Dit is Dua Lipa, Dance the Night.

0: Cry For You hoor je hier bij Slam. Heb je het gehoord vanochtend? Luisteraar Monique in de Slam ochtendshow. Die heeft namelijk een spijt-tattoo. Hier, luister even mee.
1: Maar de Winnie de Pooh is ja niet zo heel mooi gezet en de kleuren kloppen helemaal niet. En toen ben ik wel weer terug geweest en heb je het opnieuw in laten kleuren. Maar ja, dan de eerste keer en je denkt nog een beetje mooi wegtrekken en zoiets, maar hij is gewoon eigenlijk helemaal niet mooi.
0: Nee.
1: En die meneer was echt, die tatoeëerder was heel erg dik, dus hij zat zijn eigen lijf in de weg, dus hij kon er niet goed bij, ook nog eens. Dus ja, hij moest elke keer verzitten.
0: Monique heeft een spijt-tattoo. Ze heeft zichzelf opgegeven via slam.nl. Deze week, de komende weken, maak jij kans op een laserbehandeling om een spijt-tattoo weg te laten lezen. Het is toch wel een mooie actie altijd. Er komen hele bijzondere foto's binnen. Heb jij nou ook zo'n tattoo? Hoeft natuurlijk geen Winnie de Pooh te zijn, dat snap ik. En dat konijntje boven je holletje, die snap ik inmiddels ook wel. Die hoef ik ook niet, hè? En slam.nl, daar moet je zijn als jij een spijt-tattoo op je lichaam hebt staan ergens. Wie weet win jij een complete laserbehandeling om weg te laten halen. Maar doe ze zo meteen voor je en dit is de nieuwe Alesso.

0: zit even op die klok te kijken, jongens. Get ready.
1: Get ready
0: for the launch. Oh, daar is hij. Het is SLAM Lunch Alarm. En als je die voorbij hoort komen, dan weet je dat je vast met je collega's in de rij voor de kantine kan gaan staan. Het is bijna tijd voor House in de pauze. De countdown staat op 7 minuten. Maak je klaar voor de lunch alvast. Tot die tijd met duurzaam.

0: Medusa. Bad memories. Bijna 12 uur, maak je klaar voor de lunch. Bijna tijd voor House in de Pauze met Hielke Boersma. Yes.
1: Goedemorgen.
0: Hielke is zijn stem een beetje kwijt.
1: Ja, er zijn niet heel veel dingen die je nodig hebt als radio-dj.
0: Maar een stem?
1: De auto is wel handig.
0: En je vingers?
1: Ja, je vingers. Ja. Maar een stem is wel het minimale. En,
0: ik hoor het
1: Het gaat wel de goede kant op. Eergisteren kwam er echt niks meer uit me. En toen dacht ik gisteren, ik ga de hele dag alleen maar thee drinken met gember. Maar als je denkt, wat trilt mijn radio?
0: Dat is het stemgeluid van Hielke Boersma. Ja. Hey, en welkom in, op de werkdag van Slam, mag ik toch even gezegd hebben.
1: Ja, gezellig, Patrick.
0: Wij zitten nu gewoon vast bij elkaar.
1: Ja, we zijn buurmannen geworden.
0: Buurmannetje. Ja, buurman Hielke zo meteen met House in de Pauze. Wees een beetje lief voor hem en voor zijn stem ook. Ja. Hè? Stuur even wat stemmassages deze kant op via de Slam-app. Heet hem ook even natuurlijk nogmaals van harte welkom. En wat zit erin zo in House in de Pauze?
1: Bob Sinclair staat klaar. Florida Whistle. En ik heb een klein fragmentje. Dan gaan we even kijken of we erachter komen.
0: Oh, welk liedje dat is. Mag ik een liedje raden? Ja, oh, dat vind ik leuk. Daar ben ik goed in. Ja. Oh. Ja. Oh, nu val ik door de mand. Oh. Buy it, use
1: it, break it. Jij herkent hem wel?
0: Ja, kut. Maar welke track is het? Hoe heet hij ook weer? Oké, nou weet je, laat het even weten via de Slam-app. En veel plezier zo! Let's
2: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
11: Nu halen,
12: dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
13: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Nieuw bij Videoland, Basta.
16: Schitterend, Marco van Basten.
15: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen. Voordat hij dat kon bewijzen. Basta. Stream je vanaf 4 september. Alleen bij Videoland.
1: 18 plus, speel bewust.
17: Ja. Echt serieus?
18: 7, 7, 7, 7.
17: Wat een geld.
19: 18.000. Godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Krijg nu tot 5.

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk.

0: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Alarmcentrale Eurocross heeft de afgelopen zomervakantie ruim 10% meer hulpvragen gekregen dan vorig jaar. De meeste gingen over hondsdolheidsbesmettingen en kwamen van mensen die in Indonesië en Thailand verbleven. Verder trokken veel mensen aan de bel die op reis te maken kregen met natuurgeweld, zoals bosbranden. Premier Jette en zijn coalitiegenoten hebben weer een deadline gemist voor de begroting. Die zou nu worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar later vandaag. Er wordt nog altijd overlegd over de aanpassingen die nodig zijn om steun van de oppositie te krijgen. De begroting moet vandaag naar de Raad van State om alles op tijd klaar te hebben voor Prinsjesdag. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. Het beweegbare deel moet dringend op de schop omdat er scheurtjes in zitten. Fietsers en bromfietsers kunnen de brug gewoon blijven gebruiken, net als hulpdiensten. Over een paar jaar wordt de Zeelandbrug helemaal opnieuw geasfalteerd. En een week na haar overlijden heeft Dolly Parton weer een hoge positie te pakken in de Amerikaanse Billboard albumlijst. Een verzamelaar met haar grootste hits staat nu op 5. Ook bij ons doen de platen van Dolly Parton het goed. Ze staat met 2 albums in de albumtop 100. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Die kunnen stevig zijn, daarom geldt code geel. Soms spreekt ook de zon door en het is gemiddeld een graad of 19. Dit was het nieuws op Slam.
1: Slijmverkeer van Flitsmeister. 1 vertraging staat op de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar, de grens met Duitsland, daar 20 minuten.
2: Schat?
3: Hm?
2: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
3: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
2: Mafkees.
4: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

de lekkerste en de langste lunchpauze van Nederland is begonnen. 2 uur lang tafelen, dansend op de lunchtafel. Welkom, dit is een nieuwe House in de Pauze met Sam Tompkins. Phone, ook nog Bob Sinclair en What I Want. Goed je erbij bent, zometeen MK en Crystal Dior. En fluitend je maandagmiddag in met de Flo Rida en Whistle.

Elvis en Paul Capote en Rubberneck in hier in House in de Pauze op Slam. Hey, als een artiest een track uitbrengt, dan is die artiest vaak niet de enige die aan die track werkte. U2 bijvoorbeeld werken vaak met 20 mensen aan een track. En Avicii kreeg hulp van Martin Garrix voor deze track. Waiting for Love hoor je nu bij Slam in House in de Pauze.

0: na de vakantie. En Miley Cyrus heeft een bloemetje voor je meegenomen. Je hoort Flowers zometeen. Ook Spiller en Rio komt er dan.
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee, nee.
3: Flikker op met die kietjerige shit.
1: Waar je...

0: Driessen. Elke maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
11: Hé, wat doe jij nou?
10: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
9: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
20: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
23: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
24: Nu

0: Wilco Boersma.
1: En goedemiddag, het is 2 minuten over 12:30. Het slamweerbericht van Weer Online. Vandaag begon met een hoop regen. Later vanmiddag meer kans op de zon, wordt het ook droger. Regen trekt richting het oosten weg. Temperatuur vandaag rond de 20 graden. De weg is rustig. Flitsmeister meldt 3 vertragingen. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland 16 minuten. A16 richting Breda tussen Schravendeel en Klaverpolder daar 31. En de A67 richting Turnhout tussen Eersel en de Nederlandse grens 15 minuten.

Special D and You hier in House in de Pauze op Slam. Mitchell meldt zich in de Slam-app. Hey Hilke, afdeling Groenvoorziening in Zoetermeer is erbij vandaag. We zijn nu lang aan het schuilen in ons busje, want de regen komt met bakken uit de hemel. Hey, goede reden om extra House in de Pauze mee te pakken vandaag. Nathalie LaRose, zometeen ook Alok. En nu Lenny Kravitz. Fly away bij Slam.

House in de pauze elke dag tussen 12 en 2. Alle genres in één mix. Blackbox en erachteraan Alok en Deep in Your Love. Hey, de zomervakantie en de herinneringen aan de zomervakantie die lijken op zo'n grijze, regenachtige, druilige maandag misschien verder weg dan ooit. Maar zometeen gaan we even terug naar het blauwe oceaanwater. Het zoute, blauwe, azuurblauwe oceaanwater van 1999 met Chicane Saltwater komt eraan. Naar LMFAO bij Slam.

0: Oké, we gaan even een omgekeerde regen dan doen zo meteen. De zon gaat schijnen met Mark Morrison zo meteen. Lady Gaga komt eraan en ook Dr. Alban. Sing Hallelujah.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
3: I believe in justice.
2: Als het systeem corrupt is.
3: Case after case unsolved.
2: Moet je de regels overtreden.
4: I knock some fucking heads around and I crack the case.
2: Met Mark Wahlberg. By Any Means. 3 september in de bioscoop.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: FOMAR, voordeelmarkt,
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 50.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
16: Coco.
17: De Lulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zitten muurvast met een overleg over de begroting, zeggen ingewijden. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond, ook omdat vicepremier Jessel-Gus tussendoor weg moet. Struikelblok zijn de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De Milieudienst Rijnmond heeft vanmorgen tientallen klachten gekregen over een gaslucht. Die kwamen uit Hoek van Holland, maar ook uit Den Haag en Naaldwijk, meldt de regionale omroep. De geur bleek te komen van olie aan boord van een schip in de Haagse petroleumhaven. De lading is overgepompt. In het bos tussen Dronten en Kampen wordt opnieuw gezocht naar sporen van een man die al 2 jaar wordt vermist, Mark Jaskulski. Hij vertrok destijds van huis in Dronten, maar alleen zijn fiets werd teruggevonden, meldt de media. Bij een zoektocht eerder deze maand werden botresten gevonden, maar die bleken van iemand anders te zijn. En in dierentuin Avifauna in Alphen aan de Rijn is ook de laatste ontsnapte mara teruggevonden. 2 andere mara's werden gisteravond al teruggevonden. Zij liepen buiten het park rond. Avifauna bedankt iedereen die heeft helpen zoeken. Mara's zijn knaagdieren die lijken op een grote haas. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. Dit was het nieuws op Slam.
7: Slam verkeer van Flitsmeister dan. Eén vertraging op...

0: televisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.

al die geweldige slam hits, we gooien ze weer in de blender. En dat resulteert in de lekkerste smoothie van Nederland. Hou ze in de pauze. Met de Black Eyed Peas zometeen, Wakefield en nu in de mix. Firebeats, keep your head up. Hou ze in de pauze op Slam.

Ja, we houden het allemaal in de gaten. Mochten er ontwikkelingen zijn, dan hoor je natuurlijk hier bij Slam. En een van hun meest iconische tracks, 2013, waar blijft de tijd? Thunder. De opposite hier nou is in de pauze op Slam. Met nu Lady Gaga, Telephone.

Italië. 20 jaar later deed Italië niet mee tijdens het WK. Het kan soms hard gaan met voetbal. En uit 2006, Dead Alive and the Great Fashionista Swindle. Hou ze in de pauze met alle genres en MX. Medusa zometeen, Piece of Your Heart. Dit is Madison Avenue. Don't Call Me Baby.

0: Nog een half uur knallen, House in de pauze voor de maandagmiddag met Beyoncé en Jay-Z, Deja Vu, ook Mike Posner en Robin Thicke. Komt er dan.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Zo,
8: wat een geld!
9: 18.000, potverdikkeme.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
18: Hilke Boersma.
19: Hey, goedemiddag, het is 1 minuut over 1:30. Het Slijmweerbericht van Weer Online. Vandaag buien, maar later in de middag trekken die buien richting het oosten. Meer kans voor de zon. Temperatuur rond de 20 graden vandaag. Flitsmeister met de vertragingen. De A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 13 minuten. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens bij Duitsland. Daar 15 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Kundenberg en de grens bij Duitsland. Daar 14 minuten. Aus in de pauze. Nog een half uurtje knallen met alle genres in één mix. Beyoncé en Jay-Z. Déjà vu, hoor je nu.

Ja, de zomer die komt wel richting zijn, hè? Dat is vandaag goed te merken. Tijd ook om toe te leven naar je volgende vakantie. Misschien is dat wel de herfstvakantie. Misschien ga je wel wintersporten. In december, januari, februari, misschien wel in maart. Christina Aguilera, die je net hoorde, is ook een groot wintersportliefhebber. En ze staat het liefst op skis. Ze vindt snowboarden te moeilijk, maar staat graag op de lange latten. En ik denk dat ze het ook wel goed doet in de après-ski. Dit was Dirty, Christina Aguilera hier bij Slam. Hou eens in de pauze met alle genres in MX. Robin Thicke naar DJ Kuba. Hier is Dancing.

Piers Ur. Nou, de Albanese taal heeft 27 verschillende woorden voor een snor. Nou, je hoorde de besnoorde Purple Disco Machine. Loopt altijd rond met zijn snor. En een paars jasje, Purple Disco Machine en On My Mind samen met Diplo hier in House in the Pause op Slam. Laatste paar beats voor House in the Pause voor de maandag met Gorilla zometeen. En dit is Chris Brown en Kiss Kiss.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En Hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon 1 factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: www.123gold.de.
5: Nieuw bij Videoland, Basta.
6: Schitterend, Marco van Basten.
5: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden, maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je vanaf 4 september alleen bij Videoland.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
8: Nu haal hè, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.

0: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man die terecht stond voor een plan om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Er was TBS geëist, maar de rechtbank vindt hem niet gevaarlijk. Hij is wel verward, maar dat is op zich niet strafbaar. De man dacht dat hij een geheime relatie had met Amalia of met Alexia. Dat maakte voor hem niet uit, zei hij. Het is heel spannend bij het begrotingsoverleg, zegt een ingewijde. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zijn het nog steeds niet eens over de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. In Zwitserland is een verdachte opgepakt na de fatale schietpartij zaterdagnacht op een dance-event in de stad Aarau. Een vrouw van 22 kwam om, 5 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt nog waarom er werd geschoten en gaat er intussen vanuit dat er maar 1 dader was. En 3 vakantieparken van Peter Gillis zijn te koop gezet door een schuldeiser. Hij leende Gillis miljoenen, maar die zou zijn betaalverplichtingen niet zijn nagekomen. Het hypotheekrecht op de parken was het onderpand bij die lening. Gillis bekijkt nu hoe hij de gedwongen verkoop nog kan voorkomen. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Slam verkeer van Flitsmeister. Het is rustig vandaag. 1 vertraging die staat op de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens bij Duitsland. Daar 13 minuten.
2: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Hoi Hilke.
1: Hilke Boersma. Yes, goedemiddag. Vol gas. Je werkdag door met de meeste beats hier bij Slam. Eken zometeen. De zon gaat schijnen met Jonas Blue, Edge of Desire. En nu Jackie en Justin Bieber. Hier is Where Are You Now?

0: Aiken en Lonely, hier bij Slam op je maandagmiddag. Ga je een beetje lekker vandaag? Het is 31 augustus. Misschien ben je weer hard aan het werk sinds vandaag. De schoolvakantie zit er ook op overal. Ook regio Midden weer bezig sinds vandaag. De universiteiten en de hogescholen zijn begonnen. Misschien dat je zelf weer op kantoor zit sinds vandaag. Er zijn ook wat dingen veranderd hier bij Slam. Heb je misschien al doorgehad. We worden vanochtend opeens Patrick. Gezellig. Thomas. Die hoor je wat later dan je gewend bent. En vanmiddag met de middagshow. Jarno hoor je dan vanavond. En toen dacht ze, nou dat oude tijdstip van Thomas, wat zullen we daar eens mee doen? Weet je wat, laten we voor Hielke gaan. Die is altijd zo lekker bij stem. Ja, iets met een verkoudheidje denk ik. Het voelt een beetje alsof ik in de puberteit zit, weet je wel. Zo'n overslaande stem. Ik heb heel veel thee met honing gisteren gedronken. Het klonk eigenlijk nog erger, ik klonk ongeveer zo.
1: Doeken. D-O-E-K-E-N.
0: Dus ik dacht nog, zou ik gewoon meegaan doen naar Lingo, maar ik vind dit toch leuker. Ik heb een hoop nieuwe muziek voor je. Zometeen onder andere de nieuwe Axwell, Whatever Turns You On. En dit is de nieuwe Grand Slam. Deze week van Marshmello. Dit is Hollow.

Avicii en Wake Me Up hier bij Slam. En nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Ik heb nieuwe muziek voor je van Axwell. Dat is een van de drie van Swedish House Mafia. Ze staan het liefst met z'n drieën natuurlijk in de DJ-booth. Dat is super handig. Dan kan één bezig zijn met mixen. En de andere twee met vodka mixen. Maar Axwell kan het ook zonder zijn maten. Sebastian Ingrosso en Steve Angello. Dit is zijn solo track. Samen met Bon. Die ken je nog van High on Life samen met Garrix. Whatever turns you on. Nieuwe muziek. Axwell.

0: Maxwell, nieuwe muziek, whatever turns you on hier bij Slam. Hey, als de zon niet naar ons komt op zo'n grijze maandagmiddag, dan gaan wij wel richting de zon. Met Hugel, zijn Afrobeats. Moving to the Sun hoor je zo meteen hier bij Slam. Ook beats onderweg van Empire of the Sun. En je hoort David Guetta.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Nu, bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus, even gezond snacken, even sparren.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja? Echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7, 7.
10: Oh, wat een geld!
12: 50.000, godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Woepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
15: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van Voodoo.
16: Aldi.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
19: Loco. De Lulu.
20: Gek.
17: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
0: Hey, goedemiddag, het is 3 minuten over half 3. Het Slijmweerbericht van Weer Online. Vandaag is het bewolkt, hier en daar wat buien. Die trekken vanmiddag richting het oosten. Dan ook kans op de zon. Temperatuur vandaag rond de 20 graden. Slijmverkeer van Flitsmeister. Het is rustig vandaag. 1 vertraging die staat op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Daar 13 minuten.
21: Hilke Boersma.
0: Nieuwe muziek zo meteen. Josh Baker komt eraan. Ook Empire of the Sun. En dit is Hugel. Moving to the Sun.

Maandagmiddag en nu al zin in het weekend dankzij nieuwe beats van Josh Baker. Geen familie van George Baker. Nou, hij komt uit Engeland, is langzaam de rest van Europa aan het veroveren. En wil je meer George Baker horen? Hij staat op het Amsterdam Dance Event. Dit is sowieso een beetje de tijd om te gaan kijken naar feestjes rondom ADE. Bij Slam gaan we ook groots uitpakken, daarover later meer. George Baker gaat een set van 4 uur doen tijdens het Amsterdam Dance Event. Dit was nieuwe muziek van Josh Baker, My Place. Martin Garrix komt eraan, Bruno Mars en nu Hunter X en David Guetta en Golden.

Zijn favoriete eten is pizza. Een superster en toch gewoon het liefst een pizza eten. Zo gewoon gebleven, deze Martin Garrix. En zou die een eierbal ook kunnen waarderen? Ken je dat? Een eierbal, dat is een typisch Groningse snack. Een soort, ja, het is eigenlijk een soort kroket. Iets pittigere ragout met daarbinnenin dan een gekookt ei. Nou, als je het zo hoort, denk je dat is niet te eten, maar echt een delicatesse uit Groningen. En gaat Garrix de eierbal ook proberen? Hij staat volgende week in Groningen. Hij heeft er nog nooit gedraaid, maar gaat daar volgende week Hullabaloo Festival afsluiten op zondagavond. Ik denk dat deze ook heel goed in Groningen klinkt. Drawn, Martin Garrix hoor je samen met Clinton Kane. Dit is Bruno Mars en All My Soul bij Slam. Baby.

0: Alessa en Sasha en Destiny hier bij Slam. Zometeen nemen we even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt. Slam. Dance 1000. Terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar waarin dit voor het laatst werd gezegd.
1: Het geared on.
0: Ja, de laatste Elfstedentocht ooit werd toen gereden. Even terug naar het jaar zometeen met de Dance 1000 throwback. En ook deze

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Fomar, voordeelmarkt!
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
4: I believe in justice.
3: Als het systeem corrupt is,
4: case after case unsolved,
3: moet je de regels overtreden.
5: I knock some fucking heads around and I crack the case.
3: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
20: Oh, nu al zin in zaterdag.
19: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
21: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
22: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
23: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: prijzen. Sams.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Oud-politicus Elko Brinkman is overleden. Hij was 78 jaar. Brinkman was in de jaren 90 even partijleider van het CDA... en werd later ook minister van Volksgezondheid. Daarna was hij voor het CDA nog fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Brinkman was kort ziek en overleed in het ziekenhuis in Leiden. Het is niet bekend wat hij had. Een verwarde man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren... krijgt niet de TBS die was geëist. De rechter vindt dat hij een obsessie had voor het Koningshuis... vooral voor Alexia en Amalia, maar dat is niet strafbaar. Hij bleek ook schizofreen en wil daarvoor behandeld worden... maar de rechter kan dat niet verplichten. De opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zonk bij Cyprus... is voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van nalatigheid. Ook de directeur van de veerdienst moest langs de rechter. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen het kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, maar nog niet iedereen is gevonden. En Omroep Ongehoord Nederland heeft een programma van internet gehaald... nadat daar veel ophef over was ontstaan. In het programma Let's Twist Again werd een toespraak van Hitler besproken... en werd onder meer gezegd dat hij sommige dingen heel goed zei. Die opmerking leidde tot boze reacties van Kamerleden. Het weer van Weer Online... De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het nieuws op Slam.
6: En dan Slamverkeer van Flitsmeister met 2 vertragingen. De A1 richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo, daar 13 minuten. En de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens bij Duitsland, daar 11 minuten.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.

kunnen. Ik denk als dat nu opeens georganiseerd wordt, dan gaat niet alleen Erben Wennemars door het dak, maar ik denk dat heel Europa uitloopt. Ook het jaar waarin het eerste Harry Potter boek verscheen en de Titanic was te zien in de bioscopen. Over welk jaar heb ik het? Je kan even een gokje wagen. Welk jaar denk je dat ik het over heb? Zometeen een track uit de Dance 1000 en uit dat jaar hier te horen op Slam. Welk jaar heb ik het over? Geef het even door via een berichtje in de Slam-app. En zometeen Slam X Marathon Track of the Week, DOD en Careful. Na Stromae, hier is Alor on Dance bij Slam.

0: Stel van Bamp en Ant.
1: Nice.
2: Dance 1000 Throwback.
0: We nemen zo meteen weer een duikje in de meest dansbare lijst ooit gemaakt. En we gaan terug naar het jaar waarin dit voor het laatst werd gezegd.
3: Het geert on.
0: Nou, dat was de voorzitter van de IJsmeesters die je nu hoort.
3: Het geert on.
0: De laatste Elfstedentocht werd gereden. Zou die ooit nog eens gereden gaan worden? Zou Friesland dat überhaupt aan?

0: Kygo en Khalida, Save My Love hier bij Slam. En we nemen even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt.
1: Dance 1000 Throwback.
0: Het jaar waarin Titanic te zien was in de bioscopen. Eerste Harry Potter, de boek verscheen. De laatste Elfstedentocht werd gereden. Bas, Linda en Sophie hadden het allemaal goed. Het is inderdaad 1997. Een track uit de Slam Dance 1000 ga je horen uit 1997. Blue Boy met Remember Me. Ken je die track nog? De oorspronkelijke track is eigenlijk nog ouder dan 1997. Lex Blackmore, dat is de producer achter Blue Boy. Die zat een beetje tussen oude jazznummers een beetje te zoeken in zijn studio. En toen kwam hij opeens deze track uit 1973 tegen van Marlena Shaw. Ze deed deze live op een jazzfestival in die tijd.
2: Remember me, I'm the one.
0: Hij had gelijk kippenvel, pakte deze track en heeft er eigenlijk niet heel veel aan gesleuteld. Bracht deze track uit, werd een groot hit en je vond hem op 391 in de Slam Dance 1000. Blue Boy en Remember Me.

0: Jocko and Whisper hier bij Slam. Hey, ken je deze track nog van Watermet? Bullet uit 2014. Een hele bijzondere track. Zoiets bestond nog niet. En nu 12 jaar later heeft Rubber Shoals een nieuwe track uitgebracht. Gebaseerd op deze track. Je hoort hem zo meteen. Ook Another en Mabel Royce ook.
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee!
3: Flikker op met die kietjerige shit.
1: Waar je voor thuis bleef.
2: Net al zo'n beetje mijn half gezicht afgelebberd.
1: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
2: Wat zit je mij nou weer te fucken, jongen?
1: En nu...

0: maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld!
7: 50.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien
20: uit.
19: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
21: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
19: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
21: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
19: En als je voor jezelf werkt?
21: Ook gewoon één factuur per maand.
19: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
23: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
24: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
27: nu
26: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
27: Nu halen, hè? Dus niet straks.
28: Fans van Voordeel.
26: Aldi.
29: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Goedemiddag, het is 1 minuut over 3:30. Het Slam-weerbericht van Weer Online. Vandaag veel buien, maar die trekken langzaam richting het oosten. Dan nog kans voor de zon vanmiddag. Temperatuur rond de 20 graden. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister met 3 vertragingen op dit moment. De A12 richting Den Haag tussen Oude Rijn en Harmelen. 15 minuten. A12 richting Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. Daar 14. En de A50 richting Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Daar 13 minuten. Nieuwe Robin Schulz aan het water met Take It Slow komt eraan. En nu Another Tucked

Robin Schulz maakte de remix van een throwback uit 2014. Water met Bullet. Take It Slow is nieuw bij Slam. Robin Schulz, nieuwe muziek. Code geel vandaag. Veel regen. Mocht je nog de weg op gaan, rij voorzichtig. Windstoten tot 60 km per uur. En we houden je scherp hier bij Slam met de meest energieke tracks. Onder andere Bakermat zometeen en I Love Life. Ik denk dat Chesto er weinig last van heeft. Code geel vandaag. Ik denk voornamelijk code goudgeel in zijn glas. Staat vanavond op Ibiza. Staat daar vanavond te knallen in Club Universe. Je hoort Chesto nu bij Slam samen met Charlie XCX. Hier is Hot & Hit.

Hey, zijn echte naam is Lodewijk Fluttert. Met zo'n naam had je ook minister-president kunnen worden. Premier Lodewijk. Nou, daar moest hij niet aan denken. Ik denk zeker niet op zo'n dag als vandaag, als je berichten hoort over de kabinetsplannen, de begroting voor volgend jaar die niet rondkomt. Nee, Lodewijk Fluttert ging voor wat anders. Muziek maken, en daar zijn wij dan weer heel blij om. Je kent hem beter onder de naam Bakermat. Dit is Bakermat samen met Rani en I Love Life bij Slam.

Vorige week nog in Eindhoven stond hij daar. Dat was een superfeestje. Mede dankzij al die gezellige slamluisteraars die erbij waren. Dit was Lost Frequencies en Sweet Disposition. Deze cirkelzaag gaat even aan de thee met honing. Ik spreek je morgen. Hopelijk dan weer goed bij stem met een nieuwe house in de pauze. En mocht je al hebben afgevraagd, hey, waar is die Thomas nou gebleven? Je hoort hem zometeen met de nieuwe Slam.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Niet alleen voor spijttattoos kun je bij Cosmetiek Totaal terecht. Last van acne of pigmentvlekken? Ontdek wat jouw huid nodig heeft met onze premium skin-analyse. Nu gratis, ter waarde van €65. Boek op cosmetiek-totaal.nl.
11: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
13: Loco.
14: De Lulu.
13: Gek.
12: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
11: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: www.123gold.de.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee! Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Friesland en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer had tijdens de coronapandemie kritischer moeten zijn op het kabinet, zegt oud-SGP-kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte, maar daarna had de Kamer kritischer moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis al voorbij. CDA-leider Henry Bontebal noemt de overleden Elko Brinkman een loyale man die zich veerkrachtig inzette voor het land. Brinkman overleed vandaag in het ziekenhuis. Hij was 78 jaar. In de jaren 80 was hij minister van Volksgezondheid en later een tijdje CDA-partijleider. Premier Jette noemt hem een man van duidelijke standpunten. Na de overstromingen in Nepal wordt nu via satellietbeelden duidelijk hoeveel schade de vloedgolf heeft aangericht. Meer dan 2500 gebouwen zijn verwoest. In een plaats vlakbij de Chinese grens is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd. Er worden nog duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En Marius Borg Heuby mag naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Hij zit thuis met een enkelband en mag het landgoed eigenlijk niet verlaten. Maar voor een uitvaart in de familie wordt een uitzondering gemaakt. Die is volgende week woensdag. Borg Heuby werd veroordeeld voor verkrachting en mishandeling. Het weer van Weer Online. De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het nieuws op Slam.
2: Mario, dankjewel. Het is 4 uur. Eens even kijken naar de wegen. Het valt mee trouwens, de middagspits. 60 kilometer. Dit zijn de langste 3. We beginnen met de A2, Utrecht en Bosch. Van brug naar brug, van de Lingebrug naar de Martinus Nijhoffbrug. Daar 11 minuten. Dan de A12, Utrecht en Arnhem tussen Wageningen en Waterberg, 17. En de A50, Os Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Daar aansluit in 20 minuten.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Een spijttattoo, ongewenste haargroei of last van acne of pigmentvlekken? Bij Cosmetiek Totaal helpen onze HBO-huidtherapeuten je graag verder. Ontdek wat we voor jouw huid kunnen doen met een gratis premium skin-analyse. Kijk op cosmetiek-totaal.nl.
3: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith Keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Thomas van Empelen.
2: Ja, lekker. De werkdag zit er bijna op. Welkom, welkom. Dit is de Slam Middagshow met Willy Williams. Zometeen trompet.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Just stay in Sam Harper. Just a little.

0: nieuwste Just hier bij Slam. Dat is leuk, want het track heet Just a Little.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, welkom, welkom. Nieuwe middagshow op je radio. Thomas hier. En ja, na een hoop vergaderen, fotoshoots en meer dan 1000 berichten van mensen. Fijn dat we geen druk voelen ook, dat is heel lekker. En een veilige werksfeer begint bij jezelf, zeggen ze vaak. Dus ik wil mijn steun van dit radioprogramma meteen voor de bus gooien.
2: Oh, daar gaan we al.
0: Namelijk, ik maak dit radioprogramma met Pleun samen. Je bent iets vergeten, iets heel belangrijks vandaag.
2: Om even voor te stellen bedoel je?
0: Ja.
2: Hi, ik ben Pleun. Nee, wat ben ik vergeten? Oh, nee, niet nu al.
0: Jawel, ja. Ben ik zeg het maar. Wat ben je vergeten?
2: Oh my god, ja. Ja. Ik had een afspraak met de directeur.
0: De allerhoogste directeur van dit radiobedrijf. Het is jouw eerste werkdag. En je
2: om
0: hebt met de grote directeur een afspraak staan.
2: Had ik een afspraak met Tom. En die ben ik gewoon straal vergeten. Ja, wat erg. Bedankt voor deze, Thomas. Bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Oh.
2: Nou, ja, ik loop gewoon werkdag. Rood aan nu.
0: Ja,
2: ik loop gewoon rood aan.
0: Nou ja, mooi. Is okay.
2: Sorry, Tom. Sorry.
0: Hij zal luisteren, denk ik inderdaad. Er wordt al dat geld voor jou neergelegd. Maar goed. Hey, welkom bij een nieuwe middagshow. Waar gaan we het niet even over hebben vandaag? Nou, onder andere dat Nederlanders die een boete hebben gekregen vanwege te hard rijden of verkeerd parkeren en zo. Die konden dit weekend tot en met vanochtend niet inloggen op de site van het Justitieel Incassobureau. Het Centraal Justitieel Incassobureau. Om een foto te zien. Namelijk wat kregen te zien? Foto's van andere mensen. Dus goed nieuws. Je krijgt in ieder geval geen random foto van een neuspeuterende Nederlander achter het stuur in plaats van je eigen foto. En het prinses Ariane, die stapt dit studiejaar in Delft met nieuwe foto's. Eén ding is zeker, prins Pils heeft al zin in de familiedag. Gaan we het ook niet over hebben vandaag. En we gaan het wel over hebben. En we gaan weer beroepen raden in een nieuwe zin in je werk. We zijn met z'n allen terug van vakantie. Iedereen wil ook weer naar school, alle kids en zo. De grote vraag is, bij thuiskomen, hebben we nou altijd iets verkeerd gedaan? Of doen we dat nou juist wel goed? En ik las vandaag dat chatbots ons leven vooral lastiger maken. Maar is dat nou zo of niet? We gaan het testen zo meteen of chat dan ons leven toch leuker kan maken. Nou, de kop is eraf in ieder geval. Welkom bij de nieuwe Slam Middagshow. Topic zo meteen, Becky Gina.

0: hoop ik. Becky G bij Slam en Sorry Papi.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, ChatGPT en alle andere AI-bots zouden ons leven makkelijker moeten maken. En toch zegt een specialist bij RTL Nieuws dit.
2: Je kan heel lang bezig zijn met een chatbot. Want als jij een moeilijke vraag stelt, dan komt hij met een standaard antwoord terug. En dan stel je de vraag nog een keer, krijg je weer dat antwoord. En zo kun je in een soort loop terechtkomen samen met de chatbot waar je niet meer uitkomt.
0: Dus de proef op de som. Kan chat ons helpen in een creatieve, rare situatie? We gaan erachter komen. Chat, hi. Goedemiddag.
3: Hi.
0: Ja, hey, hallo. Hey, vraag, je bent een goede vriendin, de pleun van mij. Maar er is een probleem. We zitten vast in de koelcel van een supermarkt. Het is hier ontzettend koud. Ik denk 2 graden. Ik voel mijn tenen bijna niet meer. Er is geen personeel meer. Kloppen helpt niet. Ik denk dat dit ons laatste moment is. Ik heb geen bereik met mijn telefoon om te kunnen bellen. Het is klaar, denk ik. Wat kunnen we doen? Warm blijven heeft ook geen zin, denk ik. Dus dit zijn de laatste momenten samen met jou. Ik heb jou gekozen.
3: Oké, dan probeer alsjeblieft heel even. Ik zeg tegen Pleun, stel dat we hier de nacht moeten doorbrengen. Ik wil dat je weet, jij krijgt de laatste visstek. En dan zeg jij, deal. Als we hier morgenochtend levend uitkomen, vertellen we iedereen dat we een exclusieve overnachting in de diepvriesafdeling van een supermarkt hebben geboekt.
0: Oké, dus jouw tip is dus dat we vissticks aan elkaar moeten gaan uitdelen in de laatste uren van ons leven.
4: Ja.
0: Vissticks.
3: Vissticks.
0: Nou, chat, ja, waanzinnige toeltje is het ook. Hey, zometeen nieuwe editie van De Zin in Je Werk. We gaan weer beroepen raden. Doe mee in de WhatsApp van Slam. Zometeen. Nu is Virus House.

0: zo goed, Swedish House Mafia. En wait so long. We hebben het even niet meer gedaan, maar het is terug. Here we go.
1: Zin in je werk.
0: Yes, we gaan weer ouderwetse beroepen raden. Dave 39 uit Barneveld, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, hallo. Ja, we gaan jouw beroep proberen te raden dus. Hoe leuk vind jij je werk?
2: Ja, ik vind het helemaal super te gek. Super vet.
0: Oké, super te gek, mooi. Hey, wat is de zin in je werk? Wat zeg je wel 100 keer per dag zonder te zeggen welk werk je doet?
2: Mag die los?
0: Mag die los? Ja, het werkt dus zo. De slamluisteraar mag gaan raden. Maar ik ga eerst even proberen. Iets met honden, dat het dan mag die los. Vandaar denken. Oh, misschien. Nou ja, ik denk, je klinkt niet als een dierenarts. Maar ik denk dan toch dierenarts of zo. Van mag de hond los in de ruimte? Is dat goed? Denk het niet.
2: Nee, dat is fout.
0: Nee, shit. Oké. Okay. Oh, heb je nog een hint?
2: Ik heb een hint. Ja, ik werk met breekbare dingen.
0: Zieltjes van radiomakers. Nee, ik weet het niet. Okay.
2: Nee, dat is ook niet goed. Nee.
0: Oké. Okay. Hey, mocht je luisteren, die kans is groot. Raad mee in de Slam WhatsApp. Wat doet Dave? Nog één keer. Wat is de zin in je werk, Dave?
2: Mag die los.
0: Wat doet Dave? Raad mee in de Slam WhatsApp.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl,

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Cosmetiek Totaal verwijdert niet alleen tattoos. Klaar met steeds weer scheren of waksen? Kies voor laserontharing door onze HBO-huidtherapeuten. Ook voor de gevoelige en donkere huid. Boek je gratis intake op cosmetiek-totaal.nl.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia, movement that inspires.
21: Het is 16:30, weer online weerbericht voor je. Goed nieuws, de moesson is bijna voorbij. In het westen klaart het op en de rest van Nederland was al wat droger. Het komt af naar zo'n 14 graden zometeen. Morgen dan in het binnenland juist wat regen, op de andere plekken veel zon. En dan wordt het een graad of 20. Drie langste vertragingen. Dit zijn ze vanaf een kwartier. Beginnen met de A2. Flitsmeister meldt een vertraging tussen Utrecht en Den Bosch. Voor Waardenburg daar een kwartier. A15 de Gorkum, Ridderkerk. Voor Hardingsveld, Giessendam 19 minuten. En de A16 Breda, Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum daar 21. Dat was hem. En dan door met de headlines. Het laatste nieuws van het ANP. Wordt je gebracht door Mario Kwaitaal. Here we go.
1: Goedemiddag. Bij de inzameling voor Nepal door het Rode Kruis is al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald. Giro 6868 is sinds donderdag open. Het geld is onder meer bedoeld voor eten en schoon drinkwater. Drie mannen zijn veroordeeld omdat ze betrokken waren bij de rellen op het Malieveld bijna een jaar geleden. Twee kregen 3 maanden celstraf, nummer 3 kreeg een taakstraf. En de tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductieweek van een hogeschool in Breda hadden het norovirus. Omroep Brabant komt daarmee. Het norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
21: Thanks.

0: hier de Colter van een topplaat. Hey everybody. Zin in je werk. Yes, we zijn terug. Nieuwe Slam Middagshow op je radio. En de zin in je werk is ook terug. Dave, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik begreep dat het net bijna fout ging.
1: Ja, wel bijna. Ja, dat scheelde niet heel veel.
0: Oké. Okay. Ja, ik weet nog steeds niet wat jij doet. De zin in jouw werk is...
1: Mag die los?
0: Ja, mag die los. Dat is de zin in jouw werk. Dave, 39 uit Barneveld. Jolanda denkt dat jij schipper bent. Mag die los?
1: Dat is fout. Dat is fout. Dat is fout.
0: Davy denkt keukenmonteur.
1: Dat is ook fout.
0: Mag die los? Wat zeg je als... Maar goed, in ieder geval. Dan Eline denkt Chippendale, stripper. Zo van, mag die los? De broek, mag die uit?
1: Nee, dat is ook fout.
0: Nee? Zou je dat wel kunnen? Dat
1: was wel... Ja, was wel leuk geweest.
0: Ja, voor wie?
1: Ja, voor de vrouw thuis.
0: Ah ja, lief. Niels die zegt, mag die los? Dan ben je misschien vrachtwagenchauffeur, monteur.
1: Ook niet. Mm.
0: Jurgen denkt glaszetter. Vind ik een goeie, zo met die zuignappen, weet je wel.
1: Wel een beetje, ja.
0: Wel een beetje. We hebben als laatste... Dat is goed. Ja. Oké, we hebben ook nog Mirjam, even luisteren.
2: Hoi, Mirjam hier. Ik denk dat je een kraanmachinist bent.
1: Ja, dat klopt.
0: Je bent glaszetter en kraanmachinist. Dus je moet even... maar dat ging net bijna mis. Heb jij al die glazen ramen aan de kraan hangen?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dan de grote vraag, Dave. Is het wel eens goed misgegaan?
1: Het is wel eens een keer goed misgegaan, ja.
0: Oei, hoeveel schade is dat dan?
1: Een auto tot los.
0: Oh, shit. Je hebt op een auto laten vallen.
1: Ja, dat klopt.
0: Stond die bestuurder er ook bij? Of heb je een briefje ondernomen?
1: Nee, die zat nog in zijn pyjama op de bank, die vent.
0: Oh, gelukkig dat hij er niet in zat ook. Oh shit, veel gezeik mee gehad, Dave, of viel dat mee?
1: Nee, viel mee. Okay.
0: Wat is het allerleukste aan je werk?
1: Elke dag een ander plekje.
0: Ja, nou ja, dat is mooi. Zou ik ook wel eens willen, inderdaad. Hey, Dave, nog even één keer. De zin in je werk was...
1: Mag die los.
0: En jij bent...
1: Kraanmachinist bij Admiraal Compact.
0: Oh, daar hebben we radar reclame gemaakt. Heel goed, later Dave, dankjewel voor het meedoen.
1: Yo.
3: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk, zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam

deed het samen al met onder andere I'm Good Blue. Die helemaal door het dakje heen ging. Dus dat doe ik nog een keer samen. Bibi Rexha, Guetta in de Slammiddagshow en Sad Girls. Gas geven, bijna richting huis. Met nu James Hype Ferrari.

James Hype in Verwarring hier bij Slam. Vakantie achter de rug, zelfs de laatste vakantieregio. Alle kids mogen eindelijk weer naar school. Mocht je kinderen hebben, dan weet je wat voor een opluchting dat is. Maar wat doen we allemaal als we terugkomen van vakantie? Bijvoorbeeld, er is altijd wel een komkommer waarvan je hoopt dat hij de 2 weken overleeft. En dat je dan toch terugkomt en in de koelkast kijkt en denkt, kut, dat heeft het niet gehaald. Zuur ding, dat wegsmijten. Wat boodschappen doen als je terugkomt van vakantie. Koffer uitpakken, wasje draaien. Genieten ook van hoe schoon je het hebt achtergelaten om het vervolgens weer helemaal vol te tieven het aanrecht. En ik weet zeker, dit doen we als Nederlanders zijnde massaal. Maar heeft het wel zin? Wat het is en ook het antwoord op die vraag gooi je zo meteen bij

0: Rage dus. En ook Frankie Lizardo. Met die grote plaat die maar doorgaat. Shin Yoku op de Slam.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Is echt serieus?
8: Oh, wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
13: Niet alleen voor spijttattoos kun je bij Cosmetiek Totaal terecht. Last van acne of pigmentvlekken? Ontdek wat jouw huid nodig heeft met onze premium skin-analyse. Nu gratis, ter waarde van €65. Boek op cosmetiek-totaal.nl.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
18: Nu hou hè, dus niet straks.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En Je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor noodhulp in Nepal. Donderdag werd daarvoor Giro 6868 geopend. Het geld is nu vooral voor eten en schoon drinkwater in het rampgebied. Later wil het Rode Kruis ook helpen met mobiele ziekenhuizen en de bouw van nieuwe huizen. Meer dan 6000 huizen zijn verwoest. Opnieuw zijn er een paar mensen veroordeeld die bijna een jaar geleden betrokken waren bij de rellen op het Malieveld in Den Haag. Een protest tegen het asielbeleid liep toen helemaal uit de hand. Er zijn nu 3 mannen veroordeeld. 2 kregen 3 maanden cel voor onder meer het vernielen van een politieauto. Nummer 3 kreeg een taakstraf. De tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda waren besmet met het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep. Hoe het virus zich onder de studenten heeft verspreid weet de GGD niet. Dat kan via voedsel of direct contact zijn gebeurd. En Oostenrijk heeft de warmste zomer gehad sinds het wordt bijgehouden. 2 keer werd het warmer dan 40 graden, met als hoogste temperatuur 41,2. Behalve de hitte was ook de droogte een probleem in Oostenrijk. In bijna 170 jaar viel er nog nooit zo weinig regen. Het weer van Weer Online. De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het nieuws op Slam.
18: Nou ja, het is nog nooit zo heet geweest in Oostenrijk. Verhit is het in ieder geval wel geweest 80 jaar geleden. Eens even kijken naar de wegen. Dit zijn de langste 3, die krijg je van me. Dat is, valt wel mee met de middagspits. Het is 160 kilometer voor de maandag. We beginnen met de A4 Amsterdam-Den Haag voor Roelevarensveen. Ongeluk gebeurt een half uur extra. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Akersloot daar 20. En de A58 Breda-Tilburg voor Tilburg-Reeshof aansluiten in 20 minuten.
22: Een spijttattoo, ongewenste haargroei of last van acne of pigmentvlekken? Bij Cosmetiek Totaal helpen onze HBO-huidtherapeuten je graag verder. Ontdek wat we voor jouw huid kunnen doen met een gratis premium skin-analyse. Kijk op cosmetiek-totaal.nl.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: We zijn nu echt een collectief met z'n allen terug van vakantie en klaar met werken, volgens mij bijna. En we doen het allemaal, maar is het nodig na je vakantie? Het antwoord zometeen.

0: Oh, dit had ik echt even nodig, hè, zeg. Want zo'n nieuwe middagshow, weet je wel. Heel eerlijk, ik vind het toch best wel spannend. Gek genoeg, terwijl ik al 10 jaar radio maak. Betaald ook. Het is toch best wel spannend. En dan zo'n nummertje als dit. Oh, The Source, Kenny Staden en You Got The Love by Slam.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Maar goed, nu ben ik heel relaxed. Misschien wel te relaxed. Ook niet goed. Het is altijd die balans ergens in het midden vinden. Is ingewikkeld. Iedereen terug van vakantie. Hopelijk richting de auto om lekker thuis te gaan koken. De moezonregen is klaar in het westen zo'n beetje. Het klaart er bijna overal op met wat zon. Fijn. En dan de vakantie. Achter de rug gehad. Wat mooie berichten tegengekomen. Misschien ben je lang weg geweest. Heb je die meegekregen? Bijvoorbeeld in Kroatië tegen het handdoekje leggen. Je hebt heel veel mooie natuurstranden. Wat ze in Kroatië deze zomer voor de allereerste keer hebben gedaan. Gewoon containers laten komen. En alles wat ze op het strand hebben gevonden.

0: bij elkaar aan het rapen waren om daar een soort van eigen vestiging te maken. Zodat ze de hele dag lekker konden zitten op het strand van Kroatië. Want het is allemaal kiezeltjes en je hebt daar niet heel veel ruimte. Dus alle spullen gingen zo 's ochtends vroeg om 6 uur 's ochtends, hoppa, de kliko in. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de stranden vrij waren.
1: Mega lost and found.
0: Ja. Ja. Hey, zoek hem ergens, die verkreukelde witte stoel van je, die tuinstoel. Het allermooiste bericht deze vakantie vond ik misschien wel. En het is een twijfelgeval of dit echt kan of niet. Maar er is niks kutters dan... Ja, je hebt tegenwoordig kost ook wel met alle vliegtaxen en zo... €1500 met z'n tweeën even een weekje naar Egypte te gaan of zo. En je komt eraan en alle goede plekken zijn bezet... om te gaan liggen bij het zwembad. Dan lig je ergens achter een palmboom, ergens op door gras... waar het animatieteam net te vaak komt, weet je wel. Daar wil je niet liggen. Dus wat hebben mensen deze vakantie gedaan? En je kon het discutabele, namelijk jeukpoeder meegenomen... Oh. om in de handdoeken te wrijven... van mensen die de handdoek te lang hadden laten liggen. En die gingen dan liggen en dan moesten ze allemaal krabben en weglopen. En, ja.
1: Ik vind het wel een hilarische oplossing eigenlijk. Goeie straf. Nee, ik vind het een goeie straf.
0: Jawel, ja? Kan dit? Ja. Oké. Okay. Nou, bestelling bol.com of Amazon bestel jeukpoeder. In ieder geval altijd plek. En waarschijnlijk ook ruzie op je vakantie. Dat is ook wel leuk als je nog een week met elkaar moet daar. En dan terug van vakantie. Wat doen mensen dan behalve de koelkast checken... en genieten van het feit dat je ook wel weer in een goed bed ligt? Wat doen mensen namelijk? De kraan even laten doorlopen om ervoor te zorgen dat het water wat je dan drinkt uit de kraan, hier kan dat gelukkig, niet vies is. En wat ik dan vaak doe, is even de kraan even opengooien. Ik weet niet of bij jou is pleunt trouwens.
1: Ik doe dat niet hoor. Nee. Ja, dood gaan we allemaal toch als je de ziekte
0: Het slaat nergens op. Maar je doet niet de kraan even laten doorlopen als je terugkomt van vakantie.
1: Ik heb hier nog nooit over nagedacht.
0: Dus jij bent bijvoorbeeld op wereldreis, 3 weken weg. Ja. En je komt thuis en je gooit de kraan niet open.
1: Goh, lekker glaasje water als je thuis bent.
0: Echt?
1: Gewoon eerst wat eruit komt, drink ik op. Ja, prima.
0: Nou, de grote vraag is, heeft dit zin wat we met z'n allen doen? Even tenminste, behalve pleun. Het water een stukje laten doorlopen. Ik doe dat zo'n 20 seconden of zo, denk ik. Of niet, we bellen zo meteen met Harold van het RIVM. En die weet precies... of we het goed doen of dat het onzin is. Slam. Grand Slam. Antwoorden zometeen onder andere naar deze nieuwe muziek. De nieuwe Grand Slam. Heb je hem gehoord? Hij is van Marshmello. Dit is Hollow. Omdat die Marshmello leeg is. Nou, op zijn hoofd.

0: die blijft zo goed. Frankie Wizardo in de Slam Middagshow. Thomas hier en Shinyuku, hoorde je. Ja, maar ik zeg, Pleun, jij vertelt net dat je nooit de kraan laat doorlopen als je terugkomt van vakantie.
1: Nee, klopt.
0: Veel mensen vinden jou gevaarlijk voor jezelf eigenlijk bijna.
1: Ja, in de app zie ik veel mensen die zeggen dat dat onverstandig is.
0: Onder andere Ricardo zegt wel doen, Legionella ligt op de loer. Om de 4 uur verdubbelt zich dat, kun je goed ziek van worden. Is dat ook het geval?
1: Nee, ik voel me kip lekker.
0: Geen diarree.
2: De Slammiddagshow met Thomas.
0: Fijn. Heel goed. Ja, is dat nou nuttig wat we doen? Ja of nee, de kraan laten doorlopen na vakantie. En hoe lang moet dat eigenlijk? We moesten even bellen met het RIVM, de instantie die er verstand van heeft. Harold, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, antwoord op de vraag. Heeft het zin wat we doen met z'n allen, het water laten doorlopen?
3: Nou, voor legionella-preventie is het niet nodig, heeft het geen zin. Maar het kan zeker geen kwaad om dat eventjes te doen. Langdurig stilstand water, daar kunnen bacteriën in groeien. Daar kunnen eventueel chemicaliën in oplossen. Dat heeft over het algemeen overigens geen problemen, hoor. Maar het kan dan geen kwaad om het even door te laten lopen. Maar een paar minuten is genoeg.
0: Oké, maar dus conclusie, je komt thuis van vakantie, dus ja, het is belangrijk om de kraan even te laten doorlopen.
3: Het kan zeker geen kwaad om even de kraan lekker door te laten lopen. Ja, okay. Lekker fris.
0: Ja, ja. Hoe lang dan? Een minuut, 2 minuten? Een minuut had je het over? Wat is het?
3: Ja, een paar minuten, 2 minuten, max 3 minuten. Het is meer dan genoeg.
0: Hey, en dan de volgende vraag die ik heb. Geldt dat ook voor de douche dan? Moet je die ook laten doorlopen? Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik drink wel onder de douche.
3: Maar ja, nou dan kun je hem even door laten lopen. Dat ja, is natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Ja. Het is fris om even de leidingen door te laten lopen. Ik doe het zelf ook op tv.
0: Harold, dankjewel voor dit korte, krachtige antwoord. Dus ja, het heeft zin wat we met z'n allen doen. Namelijk de kraan even laten doorlopen.
3: Ja, het heeft zeker zin. Alleen niet vanwege legionella-preventie. Nee, daar is het niet voor nodig.
0: Harold, dankjewel voor het ophelderen.
3: Oké.
0: Okay. Hoi.

0: Check Martin Garrix, Guetta en Our Time hier bij Slam. Dan zometeen in het ANP-nieuws hoor je onder andere nieuws over tentenkampen. Ja, dat gaat over dat er steeds meer mensen, vluchtelingen hier zijn. Nieuwe Nederlanders en asielzoekers, weet ik het allemaal wat. En in Amsterdam is het zelfs zo erg dat je dus gewoon mag kamperen in de stad. Dus als jij in een of ander park in Amsterdam je tent wil opzetten, mag dat. Zat ik te denken, ik vind het heel mooi dat mensen niet de gevangenis in worden gegooid. Maar dan mag ik ook kamperen, toch? In mijn eigen voortuin in het Westerpark in Amsterdam.
1: Ik vind dat er best wel wat in zit.
0: Dan mag ik ook mijn tentje neerzetten.
1: Ja.
0: Ik zou er niet dan daarnaast gaan zetten, denk ik. Maar goed. Hey, ik zag een klacht binnenkomen. Zal ik het doen?
1: En bellen.
0: Ja, die klacht bellen.
1: Ja.
0: Hij was niet heel blij namelijk.
1: Dus... Ja, 100% bellen.
0: Ja? Ja. Oké. Gaan we doen zometeen.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
3: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
4: I believe in justice.
3: Als het systeem corrupt is,
4: case after case unsolved,
3: moet je de regels overtreden.
5: I knock some fucking heads around and I crack the case.
3: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Wie was er aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
15: Hit it!
17: Voor die 2.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
1: www.123gold.de. Cosmetiek Totaal verwijdert niet alleen tattoos. Klaar met steeds weer scheren of waksen? Kies voor laserontharing door onze HBO-huidtherapeuten. Ook voor de gevoelige en donkere huid. Boek je gratis intake op cosmetiek-totaal.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu haal hè, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Oh, dat is gemeen, hè? Reclames over chips dan net voor etenstijd. Oh my god. Weer online weerbericht voor je. De regen die verdwijnt op de meeste plekken. Dan morgen op aardig wat plekken zon. En dan wordt er een graad of 20 met af en toe wat bewolking wel ook thuis. Want het eerlijke verhaal hoor je hier in de Slammiddagshow. Dan even kijken naar de wegen. Het is wat drukker geworden. Bijna 200 kilometer voor een maandag. Mwah, valt mee. En dit zijn de drie langste vertragingen. We beginnen met de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. Daar 17. A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en de Merwedebrug 18. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Daar 19 minuten extra. Maak de 2 over 5:30. Laatste headlines van het ANP krijg je van Mario.
10: Goedemiddag. De drie vermiste Nederlanders in Nepal zijn nog altijd niet gevonden. Er is wel begonnen met zoeken op de plekken waar ze waarschijnlijk waren toen ze werden verrast door de overstroming. Het aantal tentenkampen waar daklozen zitten groeit snel en niet alleen in grote steden, heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden. En in Maastricht is de opening van het nieuwe studiejaar verstoord door pro-Palestina-demonstranten, meldt L1. Er werd met een megafoon geroepen en er werden folders uitgedeeld. Na een tijdje gingen ze zelf weg. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
11: Thomas van Empelen.
9: Ja, er is een klacht binnengekomen. Gaan we die serieus behandelen? Of...
12: Ai, ik denk het wel.
9: We kijken zo meteen wel even. Jonas Blur is...

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Fisher en Florence Armen. What a life. Lucas en Steve, All I Know.
2: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
0: Je hoort ons nu op Slam.

0: Richting huis met de meeste energie op je radio. Lucas en Steve en All I Know.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Ja, en dan, we krijgen nog wel eens een keer een klacht binnen. En sommige radiozenders schepen je af met een... stuur maar een mailtje naar noreply@slam.nl of andere shit, weet je wel. Niet hier in de Slam Middagshow. We gaan serieus met klachten om. Ja, of een klein beetje in ieder geval.
2: Hallo.
0: Hey Maurice, goeiedag, met Menno.
2: Hi.
0: Hey, we zagen een klacht binnenkomen in onze content directory. Zou je de klacht nog één keer kunnen omschrijven?
2: Ik rijd zojuist in de auto en ik met mijn kinderen. En er is reclame over condooms.nl met weflapjes en zo. Dus nu is het een hot topic bij ons.
0: Ja, dus nog even één keer. Ik schrijf het even op, hè. Dus de kinderen die praten nu ook over beflapjes, zeg je, of niet?
2: Ja, nou, sterker nog, ze hebben het opgezocht. De dildo's en de beflapjes, die zijn hot topic.
0: Ja, ik denk dat we allemaal weten dat beflapjes niet echt gebruikt worden, volgens mij, toch? Heb je dat ook verteld, of niet?
2: Nee.
0: Dus de kinderen denken nu dat beflapjes de standaard is eigenlijk dan ook?
2: Dat lijkt het op, ja.
0: Ik pak het er even bij, hè, want we hebben hier ook... ik kan de reclame even erbij pakken. Steven.
3: Big or small. Ja. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
2: Nou, ik voel me gewoon af. In hoeverre worden dit soort reclames overdag afgespeeld.
0: Even kijken. Volgens mij, daar houden we niet echt rekening mee. Dan blijven we gewoon uitzenden eigenlijk. Ja.
2: Nou, dat is hartstikke mooi, toch? Dat was gewoon een vraag. En ik denk, nou, eens even kijken hoe er in hoeverre dat gedaan wordt.
0: Ja. Hey, en dan de grote vraag, Maurice. Heb je zelf ooit een beflapje gebruikt?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat is voor jullie een vraag. Hey, maar ik vind het hartstikke mooi. Ik dacht, ik wilde gewoon even weten in hoeverre op deze manier zo...
0: Dus als ik nu sensitief, als ik sensitief ben, dan hoor ik nu dat je klaar bent met dit gesprek, toch? Of niet?
2: Ja, dat ik denk dat... ik weet niet waar het naartoe gaat namelijk, dus dat is even de vraag.
0: Ja, ik ook niet. Dat is het mooie van het leven. Maar Maurice, dankjewel namens Menno en Slam. En leuk dat je meedenkt.
2: Yes, hey, succes.
0: Oké, groetjes.
2: You,
0: hi. Doeg. Nou, als ik dus bij als Menno zijn, dan weet je dat er shit aan de hand is. Nou goed. Was dit de P van pijnlijk bijna?
4: Ja.
0: Zometeen, Ariana Grande, de nieuwste. Eerst Calvin Harris.

0: Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. Een ouderwetse, emotionele track van haar.
1: De Slam Spijt-tattoo.
0: Ja, zoals mijn oma altijd zegt, een plakplaatje. Daar is niet zo'n fan van. Ik vind het waanzinnig mooi, ook als een vrouw het heeft. Of een man, maakt me geen reet uit. Ik heb zelf mijn camper op mijn been staan. Treurig verhaal, ik moet die camper waarschijnlijk gaan verkopen. Maar toch blijft het bij je in de wereld. Misschien heb je ooit rond het jaar 2002 je Fiat Multipla. Ik weet niet of je hem kent, die lelijke auto. Laten tatoeëren ergens op je lichaam. En denk je, god, van wat een leuk ding. Ik wil dat ding weg hebben. Daar kan. Slam is weer begonnen met de spijt tattoo. Iedere dag in de Slam ochtendshow hoor je een finalist. En dan gaan 9 september de stembussen open. En 10 september wordt duidelijk wiens tattoo in de spijtattoe wordt weggelezen op kosten van Slam. Hoe lekker is dat? Vanmorgen de eerste finalist, dat is Monique. Met een heftig verhaal, luister even bij.
2: Maar de Winnie de Pooh is ja niet zo heel mooi gezet en de kleuren kloppen helemaal niet. En toen ben ik wel weer terug geweest en heb je het opnieuw in laten kleuren. Maar ja, dan de eerste keer en je denkt nog een beetje mooi wegtrekken en zoiets. Maar hij is gewoon eigenlijk helemaal niet mooi.
3: Nee.
2: En die meneer was echt, die tatoeëerder was heel erg dik. Dus hij zat zijn eigen lijf in de weg. Dus hij kon er niet goed bij, ook nog eens. Dus ja, hij moest elke keer verzitten.
0: Hey, eet smakelijk trouwens. Met die dikke pens van hem, ik zie hem al tatoeëren. Oh, goed, heb je zelf een spijt dat er iets op je lichaam zit? Misschien wil je ook je Winnie de Pooh weg, omdat je graag naar China wilt. Je kon China niet binnen als je Winnie de Pooh hebt.
4: Wat?
0: Nee, ja.
4: Echt?
0: Nee, dat is die leider van China, weet je nou? Xi Jinping-pong of zo, die guy, die wordt vergeleken met Winnie de Pooh. Dus alles met Winnie de Pooh is verboden in China. Dus nou ja, Monique kan misschien wel straks, als jij stemt op Monique, China in, als je dat al zou willen. Misschien heb je zelf een spijt dat toe. Kom maar door, slam.nl en laat hem daarachter. Met een foto, dat is wel zo handig trouwens. Morgen een nieuwe in de ochtendshow, spijt dat toe. Nu Getta, Becky Hill, Crazy What Love Can Do.

0: Guetta, Becky Hill, Ella Henderson en Crazy What Love Can Do hier bij Slam. Zometeen een nieuw iets wat we gaan doen op de zender.
1: Kill your darlings. Kill your darlings.
0: Ja, lastig keuzes maken in het leven. Moeten veel keuzes maken. En welk merk koelkast kies je? Met welk vriendinnetje ga je oud worden? Maar ook muzikaal gezien is het lastig. We gaan op zoek naar de allerbeste track van één artiest. Met vandaag in de hoofdrol...
2: Fisher.
0: Fisher, ja precies. Ik heb 5 platen van Fisher uitgekozen voor jou, Pleun.
2: Yes.
0: En jij gaat op zoek naar de allerbeste Fisher track.
2: Ja.
0: Het is een beetje als vroeger wat je deed. Sommige mensen snappen dit, sommige mensen niet. Maar dat je bijvoorbeeld vroeger op school speelde, dan wilde je eigenlijk weten wie iemand leuk vond. Maar dat kon natuurlijk niet. Dus dan ging je dus van, hey, wie vond je leuker? Pleun, vond jij Teun of Jeroen leuker?
2: Ik ga voor Jeroen.
0: Jeroen, maar vond je Jeroen of Menno leuker?
2: Oh nee, dan wel Menno.
0: Ja. Menno of... Een andere guy.
2: Klaas.
0: Dan zeg je
2: ik blijf bij Menno.
0: Dan blijf je bij Menno. Ja. Dat gaan we doen met Tracks van Fisher. Zometeen hier.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders ga je mis.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Niet alleen voor spijttattoos kun je bij Cosmetiek Totaal terecht. Last van acne of pigmentvlekken? Ontdek wat jouw huid nodig heeft met onze premium skin-analyse. Nu gratis, ter waarde van €65. Boek op cosmetiek-totaal.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het kabinet gaat vanavond dan eindelijk praten over de begroting. De eerste ministers zijn gesignaleerd bij het ministerie van premier Jetten. Het is allemaal op het laatste nippertje, want vanavond moet de begroting bij de Raad van State liggen. Vandaag hebben de leiders van de coalitiepartijen nog gepraat over de laatste pijnpunten. In ons land zijn steeds meer tentenkampen te vinden waar daklozen zitten, heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden. Je vindt ze niet alleen in Groningen en Maastricht, maar ook in Hoorn en Barendrecht. Gemeenten weten soms niet dat er een tentenkamp is. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar de 3 vermiste Nederlanders. Volgens autoriteiten wordt er wel gezocht in de gebieden waar ze waren tijdens de overstroming. Het Rode Kruis is donderdag een inzameling gestart voor noodhulp in het getroffen gebied. Dat heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgeleverd. En Argentinië moet het voortaan doen zonder Lionel Messi, want hij stopt als international. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Het is volgens Messi geen verlies voor het voetbal dat hij stopt, want er komen geweldige jonge spelers aan die het verdienen om op zijn plek te staan. Het weer van Weer Online. De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het nieuws op Slam.
4: Ah, de zon gaat weer schijnen.
5: En de zon gaat weer schijnen in Nederland.
4: Wat fijn hij zegt. Dan de top 3 vertragingen. Middagspits bijna al voorbij. A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg naar 13. En er is veel water in het westen. Hè? Dan de A50 Oss-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg een kwartier. En de A58 Breda-Tilburg voor Tilburg-Reeshof. Daar is de weg dicht. De afrit is ook dicht. Dat komt door bruggen en tunnels. Kunstwerken, tussen aanhalingstekens. Wel mooi dat ze bruggen en tunnels kunstwerken noemen. Maar als je het kan maken, vind ik ook wel een kunst. In ieder geval een kwartier voor Tilburg-Reeshof.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Een spijttattoo, ongewenste haargroei of last van acne of pigmentvlekken? Bij Cosmetiek Totaal helpen onze HBO-huidtherapeuten je graag verder. Ontdek wat we voor jouw huid kunnen doen met een gratis premium skin-analyse. Kijk op cosmetiek-totaal.nl.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog.

0: Zijn naam is Dan O'Donnell. Beter bekend onder publiek, ook op adviesjes en zo. D.O.D. van de plaat is echt de Mix Marathon Track of the Week met de Isubisu samen. Goeie zangeres, Careful bij Slim. Een nieuw item op de radio voor de allereerste keer.
1: Kill your darlings. Kill your darlings.
0: We gaan op zoek naar de allerbeste plaat van deze guy.
2: They try to make me go to rehab. I said,
0: hij is lekker uitgesproken. Loopt altijd rond met een raar vissershoedje. Of ja, eigenlijk staat hem wel goed trouwens.
3: Vissershoedje.
0: Hij komt uit Australië. We zijn helemaal ondersteboven van hem. Om nog een slechte grap te maken. En namelijk op het podium van Kill Your Darlings. Fisher. De grote man die we vaak draaien bij Slam. Maar ja, wat is de allerbeste plaat? Ik heb er 5 voor je uitgekozen. We gaan dus eigenlijk gewoon het leukste jongetje of het leukste meisje van de klas spelen. Maar dan met platen. Ik heb er 5 uitgekozen. Dit is de baseline. Dit wordt keuze nummer 1. Je mag deze dus allemaal meenemen naar de volgende ronde. Of je laat hem vallen. Dit is hem, de eerste. Pleun, ben je er klaar voor?
3: Ik ben helemaal klaar voor.
0: We gaan op zoek naar de beste plaat van Fisher. Dit is de eerste. Want jam, toch?
3: Ja, lekker. Fluitje. Komt u?
0: Oh, je kent de plaat.
3: Ja, deze is lekker, ja.
0: Ja, we hebben deze, maar misschien vind je Rain ook wel echt heel goed. Dat is deze. Zou kunnen.
3: Ook lekker, maar ik blijf bij World Hold On.
0: Ja, nog steeds. Dan gooi ik hem weer terug. World Hold On, oké. Okay. Dan ga ik tegenover World Hold On deze zetten. Stay.
3: Ook goed, maar ik blijf bij World Hold On.
0: Nog steeds deze, ja. Dus. Oké, okay, duidelijk. Dan. Atmosphere. Dit is fantastisch, toch?
3: Ja, deze heeft lang op mijn eigen nummer 1 gestaan. Ja. Ja, dan, ja. Ja, het was Atmosphere. Ik stap over, ja.
0: Ja, of ga je toch voor de bekendste van Fisher? Hoef je ook niet voor te schamen, maar het is tussen deze twee dus. En de grootste die we nog moeten hebben, dat is deze. Losing It.
3: Ja, het wordt het laatste, schatje.
0: Wordt het Losing It?
3: Ja, het wordt Losing It. Die heb ik lang niet gehoord.
0: We hebben gekozen in Kill Your Darlings. Beste plaat van Fisher volgens Pleun. Losing It. Richting huis, in de file of al thuis. Fisher. Ops.

0: Slammiddagshow, Tate McRae en Greedy. Ik ben ergens, moet ik zeggen dat ik na mijn vakantie dus terugkwam thuis. En ik schaam me hier een beetje voor.
1: Ik ben nu heel benieuwd.
0: Ja, mag je best weten. En het voelt ook heel pauper. Ik heb ook een filmpje van gemaakt, omdat ik het ook ergens wel weer grappig vond.
1: Je hebt jezelf gefilmd?
0: Nee, niet. Ja, ik heb mezelf wel gefilmd, ja. Met een stofzuigerstang in mijn hand heb ik van het plafond alle fruitvliegjes lopen opzuigen. Ja, maar echt, ben ik lang mee bezig geweest. Staat er denk ik wel 100 op mijn plafond.
1: Had je een banaantje laten liggen?
0: Ja, ik ben er dus achtergekomen. Ik vertelde dit vorige week al. Maar blijkbaar liggen fruitvliegjes eieren in de top van de banaan. Dat steeltje waarmee ze ook ooit aan de boom zaten.
1: Oh.
0: Daar leggen ze eitjes in. Dus ook als je een banaan in huis neemt, snij dat eraf, dat bovenste gedeelte van de bananenstronk. Daar komen ze vandaan. Dus ik de hele tijd met een... Het voelde zo pauper. Met zo'n stofzuigerstang de hele tijd die fruitvliegjes zo. Oh, ik vond het ergens ook weer even grappig. Maar ze laten dus ook, niemand praat daarover, maar zwarte punten achter op een plafond. En wat van, ja, fruitvliegjes poep of zo, denk ik.
1: Je weet zeker dat dat geen zwarte schimmel is?
0: Nee. Zou ik echt geen idee. Hey, dan heel iets anders. Namelijk, het is 10 jaar geleden dat Avicii, afgelopen weekend in ieder geval 10 jaar geleden, dat Avicii zijn laatste show deed bij de Ushuaia. En daar is dus een GoPro bij geweest. Het is helemaal gedocumenteerd. En die beelden staan nu, 10 jaar later, op zijn website Avicii. Dan moet je wel lid worden van een klein platformpje, maar mega vet om te zien. Avicii 10 jaar geleden, waar hij ook al aankondigde achter de schermen van het is klaar, ik ga niet meer toeren. Het is goed zo. Eén ding is zeker, God hebben ze ziel, wijze platen. Avicii hier bij Slam. Dit is Addicted to You.

0: Goedemiddagshow en Addicted to You. Zometeen, we hebben van de zenderleiding toestemming gekregen om het te hebben over showbiz nieuws. Maar dan wel maar een minuut lang. Dus dat is
1: toch een minuut.
0: Toch een minuutje om onder andere nieuws te behandelen over misschien wel pornoster Bonnie Blue.
1: Wie weet.
0: Die heeft namelijk een kroost gekregen. Dat zou ik.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Met

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je, jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deal.

0: getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Iets over 6:30, weer online weerbericht voor je. Langzaamaan wordt het droger en droger in het land. Dat is fijn, ook wel nodig trouwens. Na vandaag, tering hier in het westen, my god. Het koelt af naar zo'n 12 tot 16 graden vannacht. Morgen op heel veel plekken zonnig en dan wordt het een graad of 20. En dan naar de wegen, verkeerde flitsmeister. Weinig aan de hand, behalve één mini vertraging. Grenscontrole op de A12. Dan naar de laatste headlines. Gebracht door Mario Kwaitaal van het ANP.
5: Goedenavond. Op de valreep hebben de coalitiepartijen toch nog een begroting rondgekregen. Vanavond gaan de ministers er nog over praten. Dan kan die nog net voor de deadline naar de Raad van State. Het aantal tentenkampen met daklozen in Nederland is in een paar jaar meer dan verdubbeld, heeft RTL uitgezocht. Ze staan niet alleen in de grote steden, maar ook in bijvoorbeeld Tilburg en Apeldoorn. En Lionel Messi gaat niet meer voetballen voor Argentinië. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen. En de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
4: Thomas van Empelen. Ah, ik wilde net een grap maken over Messi. Kan dat niet vanwege

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Robin Schulz en Watermat. Take it slow. Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.

0: durven aan deze waanzinnige plaats zitten. Enjoy the silence, Depeche Mode. Ah, wel goed gedaan. En lekker veel energie richting huis hopelijk. Armin van Buuren, Silver Panda en Here in My Arms. Zometeen een goed verhaal over Marktplaats. Als in de goed, Marktplaats is niet meer wat het is. En dat is aan de ene kant is dat heel kut. En aan de andere kant is dat eigenlijk voor iedereen echt beter. Meer erover zometeen. Eerst Showbiz Nieuws in 1 minuut.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, dan moest het 1 minuut, anders mocht het namelijk niet. We beginnen met Douwe Bob en Bente toegevoegd aan de line-up van het Rapunzel Festival.
2: Geen idee wat Rapunzel Festival is, om heel eerlijk te zijn.
0: Klinkt heel kinderachtig, laten we het niet behandelen. Dan Iris van B&B voor Liefde, wat is daarmee aan de hand?
2: Ja, die zit nog steeds zonder liefje. Nadat ze afscheid nam van Perry. Ja, de jongen in een groot mannenlichaam. Daar zit ze nu helemaal alleen op de basecamp. Maar ze heeft wel geloof erin dat het nog goed komt met haar.
0: Het is van het nieuwe seizoen, dus niet van Yamas. Iris uit Griekenland, hè, denk ik.
2: Nee.
0: Hey, dan is er al op met Cat's Eye, een of andere dame, Sofia La Forteza. Die komt volgende maand niet naar Nederland. Ze zouden namelijk optreden hier. Begin september al. Wat is er aan de hand met hem?
2: Ja, mentale problemen. Maar zij is niet de eerste uit die groep. Want ze waren eerst met 6, nu met 5. En dan komen ze met 4 naar Nederland.
0: Oh ja. 23, natuurlijk misschien niet genoeg likes gekregen van, ten opzichte van andere meiden in de groep misschien. Hey, en dan het grootste showbiz nieuws van vandaag. Pornoster Bonnie Blue is bevallen van haar eerste kindje. Ja.
2: Dat is onbekend.
0: Het is wel echt ranzig wat ze erover heeft gezegd. Namelijk, dit is de 158ste die in me zat.
2: 1000.
0: 1058ste. Ja, precies.
2: Ja, dat is een nulletje extra.
0: Zijn ik 100?
2: Ja.
0: Oh shit, ja, dit zijn er veel meer. In een halve dag had ze al een keer seks met 1057 mannen en nu het kindje. Maar dat je je kind hierbij betrekt vind ik echt ranzig. Dat je dan zegt dat kind de 1058ste is. Ik schrik van het
2: getal. Als dit kind later gaat googlen.
0: Mama, wat heb je gedaan vroeger? Hoe ga je dat uitleggen? Dat moet je vanaf jongs af aan uitleggen, denk ik. Hè?
2: Ja, onze minuut is wel voorbij, hè? Pff.

0: 50 Cent en iemand waar je nooit iemand over hoort praten. Olivia zit blijkbaar ook op de plaat. En Candy Shop hier bij Slam. Goedemiddag.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, dan Marktplaats. Niet meer wat het geweest is. En misschien ook wel voor de good. Kijk, vroeger was het zo als je bed te koop. Nou, niet een matras, dat was smerig.
2: Ben je bedframe?
0: Ja, ik vind matras te koop via Marktplaats.
2: Nee.
0: Ik heb het ooit wel een keer gedaan trouwens, maar dat had ik heel weinig geld. Maar goed, laten we zeggen, je bed te koop zetten. Je hebt een mooi framepie, je pleurt het erop voor €250. Vroeger dan op Marktplaats kreeg je meteen berichten, weet je wel. €20, ik sta nu voor je deur. Maar ik sta al voor je deur. Ongeveer dat eigenlijk. Dat kan nu niet meer. Ik wilde op een cracky telefoon voor een of ander vaag hobbyproject van me. Wilde ik met gebroken scherm iemand hadden te koop staan. Zo'n Google Pixel voor €140. Ik denk, weet je wat, ik bied 70.
2: De helft.
0: Dan zegt Marktplaats dus, dit is niet respectvol.
2: Oh.
0: Dan krijg je dus gewoon een pop-up van, hey joh, sorry, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar houd een beetje netjes hier.
2: Het is disrespect. Ja. Aan de verkoper.
0: Dat is het.
2: Wat goed.
0: Ja. Hoe doe jij dat met bieden op dingen en zo?
2: Minder dan de helft.
0: Echt?
2: Wat? Oprecht, ik ben echt gierig Nederlander. Maar heel vaak als je echt een lullig bod doet, krijg je daarna wel het uiterste bedrag wat ze er echt voor willen hebben. En dat is nooit het volledige bedrag.
0: Nee, dat klopt. Dat is waar. Ja. Het is een beetje... Maar eigenlijk zit je iemand ziel te krenken. Ja. Om uiteindelijk gewoon een beetje met die ertussen te frikken.
2: Voor €2, dat doe ik.
0: En dan lekt een soort van lager bedrag eruit.
2: Ja.
0: Nasty eigenlijk, hè? Ja, goed. Ja, het is ook wel... Wat ik een keer met Marktplaats heb meegemaakt. Dit is nog steeds het allerbeste verhaal. Op een gegeven moment, ik was groot fan van de Biostabiel. En de Biostabiel, dat heeft ooit een keer Tineke de Nooi. God hebben de ziel volgens mij, met haar metalen heup. Heeft dat verkocht via Telcel. En dat was dan een metalen, zilveren dingetje wat je kon dragen. En dat was helemaal yin-yang en zo. En dan zag je allemaal van die mensen... Ik rookte altijd 10 pakjes.
2: Ik heb daar geen idee meer nu over.
0: 10 pakjes per dag. En nu met de Biostabiel toch maar 1 pakje per dag. En dat was dan... Het zou heel goed voor je zijn. Dat was in de Zero's. Een groot hit op Telcel. De Biostabiel. Ik dat ding kopen voor de grap, voor op festivals.
2: Oh ja.
0: Via Marktplaats. Voor €40 of zo. En ik was blij dat Anja dat had gestuurd. En ik kreeg later een bericht van Anja na een week. Toen zei ze, Thomas, heb je hem wel gereinigd in zout water? Want mijn energie zit er nog in. Toch maar gezegd dat ik dat wel heb gedaan. Terwijl dat natuurlijk niet het geval is. Is dat eerlijk?
2: Dat is de sfeer die ik bij jou voel de hele tijd.

0: De ene laatste nieuwe van Marshmello, als dat het ding is. Another Drink by Slam. En dan zijn ze, de jongens van de Slam Avondshow. Jarno en Jeppe, zitten opa en oma klaar om te luisteren? Ouders en zo voor de return of de avondshow bij Slam?
1: Ja, bij mij ben ik zeker van wel. Bij jou, Jarno?
2: Ik betwijfel dus nog een beetje. Maar er gaat zo meteen al een confrontatie plaatsvinden.
1: Ja,
2: want ja, er zit al een verschil tussen mijn familie en jouw familie.
1: Ja, dat is
2: dat moet ik
1: heb een klein
2: uitvechten.
1: Beetje medelijden ook met jou.
2: Ja, ja.
0: Dat hebben we allemaal sowieso, maar...
2: Nee. Ja, maar vandaag ben ik extra zielig eigenlijk wel.
0: Oh ja.
2: Ja, ik leg het zo wel uit. Ja.
0: Maar je bent gisteren bij de kermis geweest, superleuk toch?
2: Ja, nee, absoluut. Ja.
0: Een knuffeltje uit de automaat gehaald of...
2: Ja, heb ik uiteindelijk wel gedaan, want ik heb de buurvrouw in de zweefmolen meegenomen. We zaten nog geen halve seconde erin of ze begon al te huilen.
0: Is dat die leuke buurvrouw van jou?
2: Ja, dat wel, ja.
0: Ah, jij wel, lekker zweven.
1: Maar heb jij contact mee, hè?
2: Ik heb inderdaad contact gehad met de
1: buurvrouw. Ja, ja, ja. Voor de bus.
2: Nou, op een gegeven moment, op het moment dat ik dacht, nou heb ik er wel zin in, was zij weer mannenmoe. Dus niet van gekomen.
0: Ah, maar dat duurt bij haar een dag, joh. Ik zou het gewoon volgende week nog een keer proberen.
2: Er zat een nieuwe bank. Ik denk, nou, leuk.
0: Ja, het eerste kwakje is van jou, dacht jij.
2: En jongens, ongelooflijk.
0: De avondshow is terug op Slam tot 10 uur. Jarno en Jeppe. En zometeen op aardig wat wegen mag je weer keihard gereden worden. Dus jullie hebben wat bedacht.
2: Ja, het is bijna 7 uur. Dat vinden wij altijd een mooi momentje. Want toen wij nog vrij waren, gingen we lekker gas geven op de autobaan. Maar bij Slam mag je harder dan 130. Op de snelweg mag je 130, maar bij ons harder dan 130. Betekent zometeen twee platen harder dan 130 ppm. En ga jij voor de linker of voor de rechterbaan? Laat het weten via de app van Slam.
0: Oeh, dit is de rechterbaan.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: bij Videoland, Basta.
1: Schitterend, Marco van Basten.
0: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden, maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta. Stream je vanaf 4 september alleen bij Videoland.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: FOMAR! Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Dagen later dan de bedoeling was, ligt er dan toch een begroting van de coalitiepartijen. Ook vandaag hebben de drie partijleiders er nog over gesteggeld en vanavond moeten de ministers zich erover buigen. Net op tijd, want de Raad van State moet de begroting vanavond binnen hebben. Op Prinsjesdag worden de details bekend. In Nederland zijn steeds vaker tentenkampen te zien waar daklozen wonen, heeft RTL uitgezocht. Sinds begin vorig jaar waren ze te vinden in 13 gemeenten en dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Maar misschien zijn er nog veel meer, omdat gemeenten het soms niet eens weten als er een tentenkamp is. In het noorden van India is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij vielen zeker 11 doden, onder wie 8 kinderen. De meeste slachtoffers vielen in huizen vlak naast de fabriek. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar het gaat vaker mis in India, omdat mensen zich niet aan de veiligheidsregels zouden houden. En Lionel Messi stopt bij het Argentijnse elftal. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen en de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag. Met het Argentijnse elftal won Messi niet alleen 4 jaar geleden het WK, maar ook 2 keer de Copa America. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het nieuws op Slam.
13: En dat maakt het 7:03. We mogen zo meteen harder dan 130. Zeg het maar, de linkerbaan of de rechterbaan? Zo meteen harder dan 130 hier bij Slam. De linkerbaan is voor Zombie Nation. De rechterbaan is voor Special D en Come With Me. Kom maar door via de app van Slam. De weg af met Flitsmeisterdam. Die meldt 1 vertraging. De A4 richting Amsterdam. Bij de hoek verlies je 10 minuten nog. 11 kilometer komt door een auto met pech.
14: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
15: Nog 309.000.
16: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 stuurder. Oh,
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Slam Avondshow met Another and Talk to You. Dan aandacht voor het volgende.
1: Welkom. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral.

0: maandagavond. Welkom bij het vernieuwde Slam. Wat wij dan mogen eindigen voor deze dag. De nieuwe programmering. Maar het goede nieuws is, de Slam avondshow is terug. Met de avonturen van Jarno en Jeppe. En dat betekent tussen 7 en 10 gaan we eigenlijk jou mee op ons avontuur nemen. We gaan jou toevoegen aan de grootste vriendengroep van Nederland. En het zijn grote schoenen om te vullen. Want
1: er hebben hier
0: wat... Nou ja, weet je wat wel het lekkere is? Iedereen die dit hier voor heeft gedaan, die is allemaal geëindigd met minimaal een ton per jaar. Dus wij zitten er goed bij.
1: Nog niet, maar het komt op zijn tijd.
0: Is ook zo. En ik moet dan toch zeggen, ik heb er de hele dag een beetje naartoe geleefd. Weken zijn we hier mee bezig geweest. We zijn zelfs op date geweest samen.
1: Zo, hé.
0: Dat kan je checken op Instagram. Onze eerste date staat daar. Toen dachten we, nou, we moeten een radioshow gaan maken. Maar ik ben er best wel een beetje nerveus voor. Ik heb ook heel veel lieve appjes al gekregen van iedereen. Wat is bijvoorbeeld jouw leukste appje of dingetje wat je gekregen hebt?
1: Ja, van een van mijn beste vrienden, Bas van Teilingen, die stuurde mij net toevallig een berichtje. Die zegt, vriend, ik hou van jou en ik gun jou dit zo enorm. Geniet ervan. Elke seconde wees in het moment. Ja, dat smelt je hard.
0: Wat ontzettend lief.
1: En mijn ouders die hebben ook nog een leuk pakketje voor ons. Moet je kijken, man.
0: Wat is dit dan?
1: Een fles champagne. Allemaal keelsnoepjes. Want ik had net. ik kom net van de feestweek vandaan. Vorige week was het de feestweek op Koude. Ja. Vertel ik straks nog wel meer over.
0: Klinkt nog lekker hoor.
1: Ik heb nog een klein beetje een randje. En twee bekers, twee koppen. Namelijk radiokoppen voor onze koffie. De Jeppe en Jarno kop.
0: Staat er nou mijn naam op en die van jou?
1: Ja.
0: Oh.
1: Goed.
0: Wat nou, lief van jouw ouders. Ja, een heel pakketje dus met koppen erop, met onze eigen naam erop.
1: Een heel pakket hebben we gekregen van die mensen.
0: Dan ga ik toch eerlijk met je zijn. Ik heb dus nog helemaal niks van mijn moeder of van mijn vader gehoord deze dag.
1: Als in?
0: Helemaal niks.
1: Niks?
0: Een appje, helemaal niks. Zal ik gewoon Ma nu live
1: weten
0: gaan bellen?
1: Ze het wel? Hebben ze die datum er wel goed in staan?
0: Ja, natuurlijk. Ze lezen ook de krant. Ik ga even Ma bellen. Eigenlijk is het schandalig dat jouw ouders met dit aankomen.
1: Nou, maar wacht even.
0: En ik heb mijn
1: moeder... Gaat je eigen moeder hier...
0: Ja, kom nou. Dit is...
1: Zijn nog niet begonnen en je gooit je eigen moeder al voor de bus.
0: Ik vind dit verschil te groot.
1: Oh mijn god.
2: Angeline Greitroy.
0: Ma, met mij.
2: Hey, jongen.
0: Hi, ik ben begonnen, hè?
2: Ik ben met luisteren.
0: Ja, oh, je bent aan het luisteren. Okay. Aangenaam, Jeppe zit erbij.
1: Ja, dan heb je het denk ik wel gehoord wat er hier net gebeurt.
0: Nou, Jeppe heeft dus net een heel pakket gekregen van zijn ouders. Met onze namen erop.
1: Fles, ik zit even te kijken. Fles champagne erbij. Keelsnoepjes.
0: Ja, dus wel leuk van die ouders, hè?
2: Hartstikke leuk. Maar mijn pakketje komt nog, hoor. Ik ben maar niet bang.
0: Oké.
2: Ja. Ik ben druk met oma en ook oma zit te luisteren.
0: Ja.
2: In het bejaardentehuis.
0: Dat is hartstikke lief.
2: Oma is ziek en ze luistert samen met heel huisje 4 van Katwijk in de hoofd.
0: Je hoeft niet te zeggen waar ze zit, want ze heeft veel te veel geld, joh. Daar komen ze dat allemaal aan. Nou, we gaan dat pakketje openmaken. Doei, man.
2: Yo.

0: hebben een verrassing voor elkaar geregeld.
1: Ja, en aan mij is het de eer om daarmee te gaan beginnen. En ik heb toch wat voor jou klaarstaan in de gang. En het is geen paard.
0: Oh, wat eng. Ja, geef zo meteen maar even een hint, ja?
1: Ja, oké, een kleintje.
0: Hier is Calvin Harris voor je.

0: De avonturen van Jarno en Jeppe. Slam.
1: Met een waanzinnige verrassing voor jou. Want wij hebben iets aan elkaar beloofd.
2: Ja.
1: Wij willen in de allereerste uitzendingen, de eerste twee uitzendingen, willen wij een verrassing aan elkaar geven.
2: Ja, en dat mag dus alles zijn. Dus laat je creativiteit de vrije loop. En,
1: nou ja, dat heb ik gedaan.
2: Ja.
1: Er staat er iets voor jou in de gang? Ik heb een kleine tip. Ik heb het wel, jij hebt het niet. En vanavond hebben we het alle twee.
2: Een vakantiehuisje. Oh, dat vind ik leuk.
1: Nee. Ik ga aan onze liefdallige stagiaire vragen om alvast de gang op te halen, denk ik.
2: Ja, nou Ruben...
1: Dan ga ik jou ondertussen nog één tip geven.
2: Ja, oké. Okay, dus
1: afgelopen week kreeg ik van jou een appje.
2: Ja.
1: En toen kreeg ik het ineens spaans benauwd. Vertel even, wat gebeurde er precies?
2: Ik kreeg een appje, maar ik stuur jou zoveel op een
1: dag. Jij stuurde mij een appje over iets waar jij geen flauw idee van had waar dat appje op sloeg.
2: Ja, dat begint volgens mij iets. Heeft het met werk te maken?
1: Het heeft inderdaad met werk te maken, ja. Weet je wat ik bedoel, of niet?
2: Je hebt het over je broer, of niet?
1: Nee.
2: Flikker op. Als ik denk te weten wat dit is...
1: Nou, leg het maar uit.
2: Vertel het maar.
1: Vertel het maar.
2: Oh, wat erg.
1: Wat komt er de studio in
2: lopen?
1: Is hij
2: er zelf ook bij, of niet?
1: Nou, hij zou wel komen, ja. Ik weet het eigenlijk niet.
2: Is je broer erbij toevallig vandaag?
1: Oh, okay. Hij is niet mee.
2: Maar jullie zijn wel van je broer, toch? Ja.
1: Ik heb een waanzinnige
2: Ik kreeg ineens...
1: Ja, leg het even uit. Want mensen die nu luisteren, die hebben geen flauw idee waar het over gaat.
2: Spaans benauwd, maat. Ik kreeg een appje van jou. Nee, van je broer kreeg ik een appje van... jullie willen mij bellen over Siroso uit mijn hoofd.
1: Gaat even...
2: Siroso. Ja. Dus ik ging googlen. Ik appte jou van... Ik zeg, je broer appt mij super te gek, want we gaan een avondshow maken. Dus die wil wat
1: terug. De rapper, je broer.
2: En ik ging googlen, wat is dat dan, Siroso? En toen kwam ik uit bij een tatoeageshop. En toen dacht ik van, oh, maar die moeten de spijttatoeage... actie moeten ze hebben.
1: Inderdaad, want wij geven namelijk straks laserbehandelingen weg om tatoeages weg te halen.
2: Krijgt die er ook bij gelijk of niet?
1: Nee.
2: Oké. Nou, het is via slam.nl kan dat. Dus ik dacht, dan gaat het daar over. Maar toen appte die ook gelijk van, je moet iemand hebben voor de spijttatoeage.
1: En ik dacht, dit is mijn verrassing voor Jarno.
2: Ja, maar toen zei hij ook gelijk, toen ik dat stuurde... Oké, weet ik genoeg, prima. Ik denk, prima, we hebben helemaal geen gesprek gevoerd. Hoe kun je weten wat er aan de hand is?
1: En jij dacht geen enkel moment van... Oh, dit heeft te maken met de verrassing, verrassing van Jesper.
2: Nee, ik denk, we houden het luchtig en gezellig. Maar er staat hier ineens hallo, allemaal superlieve mensen. Een team voor een tatoeageshop.
1: Ik heb een waanzinnige tatoeage uitgekozen.
2: Ja, flikker op. Heb je
1: en die gaan wij met z'n tweeën gaan wij die zetten. Dat is toch leuk?
2: Jij bent niet goed, maat.
1: Hoezo niet?
2: Ik dacht toen wij een interview gaven van het moet het randje opzoeken. Nou, dat nemen we met een korreltje zout. Maar we gaan gelijk een tatoeage zetten.
1: Jij wilde het randje opzoeken. Wij krijgen vanavond alle twee dezelfde tatoeage.
2: Oh, wat erg.
1: Maar ik heb er geen. Ik heb met mama aan de lijn.
2: Dat klopt.
1: Oh, wat erg.
2: Ja.
1: Ja, ergens ook
2: wat vind je moeder daarvan?
1: En dan moeten we even terugbellen zo.
2: Oh mijn god.
1: Ja, dat gaan we zo even doen.
2: Dus ik heb niet meteen ruzie, hè?
1: Nee.

0: avonturen van Jarno en Jeppe is een half uurtje onderweg. En ik krijg nu al een tatoeage van het soort van het radioprogramma.
1: Luister, met volle vaart erin.
0: Oh. Gassen! Ma! Hallo? Mama?
2: Hallo, hallo.
0: Hoi.
1: Vind je me nog aardig?
2: Nou, ik twijfel nu wel een beetje hoor. Maar kan het iets heel kleins?
1: Ja, het is heel subtiel.
0: Het is het logo van Slam. Of ja, een playbutton als ik hier nooit meer wil werken. Dat kan ik zo zien.
1: Dan kan je het ook nog zo zien.
0: Met een paar van die streepjes die dan audio aangeven. Want ik mag wel zelf kiezen en die heb ik gekozen. Ja. En ik denk dat ik op mijn pols zet. Want daar heb ik altijd wel iets gewild.
1: Dat is dan wel heel grappig. Dan kiest hij wel de meest opzichtige plek die er bestaat. Dat is dan ook weer hilarisch.
2: Ja, maar ja, ik kan eigenlijk niks zeggen. Want ik heb er eentje met mijn vader zijn as. En dat mocht Jan ook. En doe ouwe helemaal niet.
0: Nee.
2: Dus dat betekent dat het heel, heel zeer doet.
1: Ja, nou, dat is wel, ik heb wel gehoord dat dit een pijnlijk plekje is.
0: Ja,
1: toch?
0: Flikker op. Is dat echt zo op je pols?
3: Pijnlijkste plekje,
0: natuurlijk.
1: Hele dunne huid.
0: Nou, we gaan er altijd zo meteen opknallen. Dus, maar ik kom anders terug van straks.
2: Oh, ja. Denk er even nog goed over na.
0: Nee, dat gaat niet meer.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
18: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
20: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwak begaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
22: Wow!
21: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
24: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
25: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
26: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
25: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
0: 6 minuten over 7:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Dit moet ik dus nu ook met één arm allemaal doen.
1: Ik zie het allemaal gebeuren, ja.
0: Ja, even kijken hoor.
1: Wat doe je dat goed?
0: Dankjewel. In het land vallen nog wat buien, maar vanavond neemt de buiigheid verder af. Dan wordt het droog. Vannacht meer opklaringen en de temperatuur die daalt naar een graad of 12. Morgen dan maximaal 20 graden. Dan gaan we nog even de wegen af.

0: richting Oberhausen bij Beek. Daar verlies je 10 minuten, 11 kilometer aan file. En de laatste is de A58 richting Breda bij Tilburg-Reeshof. 15 minuten ook extra, 3 kilometer, komt door een auto met pech. Dan de hoofdpunten van het ANP-nieuws, gelezen door Mario Kwaitaal. Mario, goedenavond.
1: Goedenavond. Op de valreep hebben de coalitiepartijen toch nog een begroting rondgekregen. Vanavond gaan de ministers er nog over praten. Dan kan die nog net voor de deadline naar de Raad van State. Het aantal tentenkampen met daklozen in Nederland is in een paar jaar meer dan verdubbeld, heeft RTL uitgezocht. Ze staan niet alleen in de grote steden, maar ook in bijvoorbeeld Tilburg en Apeldoorn. En Lionel Messi gaat niet meer voetballen voor Argentinië. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen. En de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Jarno en Jeppe. Oh, jij gaat ook al beginnen met die naald meteen. Oké, ik wil getatoeëerd zo meteen. Uitslag krijg je naar de Bauza. Dit is Magnetic.

0: Justin Timberlake. Welkom bij de nieuwe avondshow van Slam. De avonturen van Jarno en Jeppe. Die zijn nu al onvergetelijk.
1: Ja, we zijn echt met een megaklapper zijn we erin gekomen. Want we hebben een verrassing voor elkaar geregeld.
0: Ja,
1: jij gaat morgen voor mij een verrassing regelen. En ik heb vandaag voor jou wat geregeld.
0: Dat prikt hij een beetje. Ja, want ik voel het al ook heel erg. Jij dacht van, nou, gelijk go big or go home. Precies, een fucking tatoeage wordt er nu op mijn pols gezet.
1: Hoe voelt het?
0: Het prikt lekker. Het is niet vervelend.
1: Nee, het is geen pijn.
0: Het is ook een hele subtiele tatoeage. Het is een play button met een beetje een waveform van muziek eromheen.
1: Het is een subtiele tatoeage op een subtiele plek. Want je hebt hem namelijk gezet op je
0: pols.
1: Ja,
0: als ik ooit een tatoeage zou nemen, dat was nog helemaal niet duidelijk, dan zou het op mijn pols zijn. Maar thanks dat jij voor mij besloten hebt.
1: Ja,
0: dat wordt gedaan door de mensen van Siruso. Leuk dat jullie er zijn, guys. Jullie zitten over het hele land, hè, ongeveer.
2: Ja, we zijn een franchise en we zijn gelegen in België en Nederland. In België hebben we 17 winkels en in Nederland zitten we nu op 4 winkels.
0: Oké.
2: We komen er nog bij.
0: Kijk eens.
2: Weer aan het groeien.
0: Dus als ik een tweede wil, dan zit er eentje in de buurt waar ik meteen heen kan.
2: Ja. Amsterdam, klopt.
0: Ja. Amsterdam, kijk, nice. Ja. Ja, want dit is dus ook heel mooi als je net bent ingetuned. Het leuke is dus, je broer, die heeft eigenlijk een soort samenwerking denk ik dan met jullie, hè?
2: Hij is het gezicht van Nederland dus.
0: Het gezicht van Nederland, van Siruso. En die appte mij op een gegeven moment van, hey, jullie willen mij spreken over Siruso. Dus ik dacht, dat is een nieuwe plaat of zo, dus ik ging googlen.
1: Ja, dus jij appt dat naar mij.
0: Ja.
1: En ik zeg, oh nee. Ik zit thuis en ik denk, oh nee, dit is mijn verrassing voor Jarno. Dit is de tatoeageshop.
0: Ja.
1: Dus ik denk, ik doe net alsof mijn neus bloedt. Ik doe heel nonchalant en ik zeg, ik zou niet weten, man. Het zal wel voor de spijt-tattoo zijn.
0: Nou, dat stuurde ik dus naar je broer. Toen was het ook gelijk, oké, weet ik genoeg, doei. Toen dacht ik, hè? Maar dit is toch niet het einde van het gesprek. Hij wordt nog steeds gezet trouwens. Ja. Mag ik even die naald horen? Dat is wel leuk. Kijk,
1: zo.
0: Ja. Het doet een beetje pijn, maar niet heel veel.
1: Het klinkt gevaarlijker dan dat het daadwerkelijk voelt.
0: Ja. Daarover gesproken, want we gaan ook gewoon door met het programma. Jij wordt zometeen dus ook nog getatoeëerd, want we nemen deze tatoeage samen.
1: Nee, we gaan het samen doen.
0: Zijn we al klaar?
3: Ja.
0: Oh, wow. Nice. Nou, dat is nou gedaan. Ja. Ja, het prikt wel heel erg. Er wordt nu een soort schuimpje overheen gedaan. Nee, ik heb dus nu een playbutton met een waveform op mijn pols.
1: Nou, ja. Dan hopen dat we nooit met ruzie bij de zender vandaag gaan. Want dan
0: kan bij ons nooit lang duren, zo is het ook. Zometeen trouwens gaan wij iets nieuws in de wereld brengen. Want wij hebben de oude telefoonklapper gekregen van de gasten van de avondshows die dit hiervoor hebben gedaan. En die gaan we zometeen even openen. En dan gaan we dus een van die gasten bellen. Hoe dat zit hoor je zometeen. Ook de nieuwe Adela 1 in LA krijg je naar Ariana Grande en Z. Dit is Break Free.

0: En John Martin, you're the human. In de avonturen van Jarno en Jeppe. Welkom bij de nieuwe avondshow. Je vrienden tussen 7 en 10, maandag tot en met donderdag. Nou, we hadden geregeld voor elkaar een verrassing.
1: Een verrassing.
0: Ja, en ik dacht, nou, dat houden we een beetje luchtig. Maar ik heb nu een tatoeage. Mijn eerste ooit op mijn pols. Dat was jouw verrassing. En jij gaat dezelfde nemen.
1: Het is grappig dat ik een verrassing voor jou kies. En dat ik er zelf dan ook de dupe van ben.
0: Je wilde gewoon een gratis tatoeage. Thanks aan de boys and girls van Siriso. Die zijn hier dus. Je kan ook meekijken, want er wordt al heel vaak gezegd in de inbox van Slam van, mag ik die tatoeage dan zien qua foto? Twitch.tv/slamofficial, de avondshow, is daar gewoon te zien. Daar lullen we ook nog eens backstage tussen de platen.
1: Hartstikke gezellig.
0: Twitch.tv/slamofficial. Daar gaan we nu iets nieuws introduceren, want we zijn dus weer de avondshow die terug is. Betekent dat wij van de oude avondshow mensen een telefoonklapper hebben gekregen. En wij gaan checken of de nummers van die BN'ers nog kloppen en of ze de telefoon opnemen.
1: Ja, echt, de grootste namen stonden erin, hè?
0: Ja, niet normaal. Niet normaal. Wij gaan eigenlijk gewoon een week lang steeds één BN'er bellen om gewoon te checken, neemt hij de telefoon op? Ja. Wilt hij misschien een keertje langskomen? Dat soort dingen. En zometeen, kleine tease. Nou
1: ja.
0: Als iemand heel snel kan verdwijnen op een feestje, is hij het wel.

0: Hallo met Hans. Wie is dit?
1: Hans? Hans Klok?
0: Ja. Jazeker.
2: Ja, hij neemt de telefoon op.
1: Ja, dit was het.
0: Oh, doei.

0: grappig. Mijn hele DM stroomt vol. Nu ik een tatoeage heb. Vinden vrouwen toch mooi, hè? Slam avondshow met de avonturen van Jarno en Jeppe. Ja, het eerste avontuur staat letterlijk al op ons lijf geschreven. Want we hebben nu allebei een tatoeage.
1: Ja, die van mij is ook net gezet. En,
0: laten we zo even het eindresultaat
1: doornemen. We laten straks even het eindresultaat doornemen, ja.
0: Muziek van Martin Garrix hoor je zo meteen. En ook YouGel komt eraan.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu de partijleiders van D66, VVD en CDA een akkoord hebben over de begroting, zijn de ministers aan zet. Zij moeten er vanavond tijdens een extra ministerraad nog een klap op geven. Bij het begrotingsakkoord hebben zich geen oppositiepartijen aangesloten. En dat betekent dat er geen meerderheid is in de Eerste en Tweede Kamer. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. Na overstromingen in het nationale park van Grand Canyon in Amerika is nog een lichaam gevonden. Het tweede. 15 mensen worden nog vermist. De overstromingen waren zaterdag. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Vandaag wordt er veel regen in de Grand Canyon verwacht, wat tot nieuwe overstromingen en puinstromen kan leiden. En een jaar na het ongeluk met de beroemde kabeltram in Lissabon is besloten dat er een moderne en technisch betere variant komt. De historische tramverbinding wordt dus niet in oude glorie hersteld. Een van de twee gele trams raasde een jaar geleden een steile straat af en ramde een gebouw. Er vielen 16 doden en 20 gewonden. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het nieuws op Slam.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: van Jarno en Jeppe. En Martin Garrix en Animals. Bij ons nog steeds de mannen en dames van Seruzzo.
1: En dat is een waanzinnige tatoeage op ons arm staan.
0: Dat is een tattoo shop en daar ben ik op de logische manier achtergekomen. Ja. Thanks voor de verrassing. We hebben nu allebei een tatoeage met eigenlijk een playbutton van Slam. En daarop een beetje een waveform van muziek.
1: Geen spijt?
0: Nee, ik vind het eigenlijk, hoe vaker ik ernaar kijk, denk ik van ja, dit is echt heel vet. Dus ik wil je eigenlijk heel erg bedanken. Ja. Hele goede verrassing. Die van mij komt morgen trouwens.
1: Oké, morgen?
0: Ja, maar dat kan ook iets nalaten. Dat zeg ik er alvast bij.
1: Hou op hoor.
0: Ja, nee, zeker. Maar laten we even een fotootje maken zo meteen. En even delen op onze Instagrams. Jesper Kleine en Jarno van der Wielen. En je kan ook meekijken op Twitch. Twitch.tv/slamofficial. Waren wij een beetje moeilijke klanten of niet?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee?
2: Zeker,
0: nee, ja. Nee.
2: Alles verliep vlot volgens ons. Dus gelukkig. Wel een beetje pijn, toch?
0: Ik had een beetje pijn. Ja.
3: Je viel een paar keer een beetje weg. Dus
0: ja, maar jij stond achter mij om op te vangen. Ja. En wat is het ergste wat jullie ooit een keertje hebben meegemaakt in de tattoo shop qua angsten? Of misschien wel iemand
2: die... iemand die op de bank zat bij ons. En we waren bezig het design aan het bespreken en die viel gelijk flauw. We waren nog niet begonnen, direct was hij flauw gevallen.
0: Was het zo'n lelijk design?
2: ik denk gewoon aan de stress. Ja,
1: want
2: ja,
1: sommige mensen kunnen niet tegen naalden. Klopt, dan is meteen, meteen oud.
0: Oh, wauw. Ja. Oh. We hebben een leuke actie deze week bij Slam trouwens.
4: De Slam spijt tattoo.
0: Ja, want er zijn ook mensen die niet heel blij zijn met hun tatoeages.
1: Ja, soms gaat het fout, hè?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar soms gaat het fout. En het leuke is, wij geven deze week een laserbehandeling weg voor je tatoeage. Dus heb je nou echt een tatoeage dat je denkt van deze is zo lelijk, deze heb ik zo dom neergezet. Stuur het door via slam.nl met een foto en een goede motivatie. En voor je het weet, krijg je die laserbehandeling en kiezen de boys van de ochtendshow, Anouk en Marijn, er eentje uit. En dan heb jij een prachtig nieuw huidje. Is er niks meer van te zien. Er zijn heel veel aanmeldingen binnengekomen via slam.nl en wij dachten, laten we er een paar keuren. Dus we hebben ze ook nog niet gezien. Onze stagiair Ruben die heeft er een paar uitgeprint. Die gaat ze zo meteen omhoog houden. En dan willen we gewoon de eerste reactie. Maar dit zijn dus echte tatoeages die gestuurd zijn via slam.nl.
1: Nou, ik ben benieuwd. Dus,
0: er zijn slamluisteraars met dit op hun lichaam. Ruben, foto 1.
1: Oké, wat zien we hier? Wat staat er nou? Sweet?
3: Sweet Devil.
1: Yeah. Sweet Devil.
0: Sweet Devil op twee knieën. Yes. Levensgroot werkelijk.
1: Wat vinden we hiervan?
2: Ik denk dat de artiest niet super diep is geweest in de huid. Dus je moet wel echt goed in de huid zitten met de inkt.
1: Want wat gebeurt er als je niet goed gewoon diep in de huid zit?
2: De inkt open, zeg maar.
1: Oké. En dan gaat het een beetje vloeien of zo?
2: Ja, klopt, inderdaad.
0: Oké. Dit is, weet je ook voor wie deze is, Ruben, of niet? Geen idee. Nou, in ieder geval binnengekomen.
3: Ik dacht dat het van Sirio was.
0: Nou, laten we de volgende erbij pakken. Wat zien we hier? Oh, jezus. Oh,
1: sterretje. Gigantische
2: heel
1: sterren.
2: Dik gezet.
0: Ja, vier die dikke sterren op de rug.
1: Oh.
2: Ik denk, hier is de artiest iets te diep geweest met de ink.
0: Heel enthousiast.
1: Dat kan dan ook weer.
2: Ja, te diep. Te diep.
0: Ja, het zijn vier
1: maar
0: sterren.
1: Maar een gigantische sterren zijn het.
0: Ja, absoluut. Oh, wauw.
2: Het kon voor mij iets fijner. Ja.
0: Iets fijner, oké. Dan gaan we door naar de last one. Kom maar door.
5: Highlight.
0: En wat zien wij hier?
3: Een hond.
2: Ik vind deze wel,
5: het valt mee.
2: Het valt op zich mee, ja.
1: Het is niet mijn stijl. Ik moet zeggen dat ik het ook niet verkeerd vind.
0: Ik vind het nog meevallen. Het is een soort tijger met allemaal kleurtjes. Ja. Wat is de stijl hoe deze gezet is? Hoe noem je dat?
2: Oldschool.
0: Oldschool, oké.
5: Traditioneel in de web.
1: Maar ik zit heel veel te kijken. Is dit haar? Dit is haar been.
2: Ik denk scheenbeen, ja.
1: Scheenbeen, ja.
0: Scheenbeen.
1: Ja, hij is wel groot ook, hoor. Ja. Het komt maar ik vind hem meevallen.
2: Ja, het valt mee, het valt mee. Een 7 op 10.
0: 7 op 10, nou dat vind ik nog netjes. Heb jij dus eigenlijk een lelijkere tatoeage? Geef hem nu door via slam.nl. En wie weet gaan we die van jou weglezen. Ik vind dit wel meevallen.
1: Nee, deze vond ik ook nog meevallen. Ik heb ze erger gezien.
0: Nou, inderdaad, ja. Toch niet van mij nu zeggen, hè?
1: Want dat ook geen.
0: Mag ik trouwens nog even de hand op elkaar? Thanks dat jullie hier waren voor de mannen en dames van Seruzzo. Dankjewel. Morgen is het de beurt aan mijn verrassing.

0: Avonturen van Jarno en Jeppe. De Slam Avondshow is terug met Marshmallow en Hallo is de populairste van deze week. Is Grand Slam, hoor je extra vaak. Tussen 7 en 10 zitten wij er met de avonturen van Jarno en Jeppe. Maandag tot en met donderdag. Laat altijd even een leuk berichtje achter via de app van Slam. Want hoe meer, hoe beter. Dat vinden we altijd leuk om misschien ook te reageren en je vraag te beantwoorden. Absoluut. Zometeen, maak je kans. Hij is weer terug en dat vind ik heel magisch. De Slam Mystery Box.
1: Wauw.
0: Ja, en dat betekent dus dat jij pas ziet wat je gewonnen hebt als het doosje bij je geleverd wordt en als jij die twee flappen openmaakt.
2: Ik heb net stiekem zitten gluren en wat hierin zit, waanzinnig.
0: Niet normaal,
2: waanzinnig.
0: Hè?
2: Maar ik hou mijn mond, want het is een mystery box.
0: Hoe je kans maakt, dat hoor je zo meteen. En ook Age komt eraan.
3: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
4: Nee, flikker op met die kietjerige shit.
3: Waar je voor thuis bleef.
4: Net al is er een beetje mijn half gezicht afgelebberd.
3: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
4: Wat zit je mij nou weer te...

0: maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl. BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: 3 minuten voor 8:30, tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het kan nog ergens regenen in het land, maar het droogt gelukkig op. De temperatuur die daalt vanavond naar 1 graad of 12. Morgen dan een bewolkte dag, maar het wordt wel 20 graden. Oh, dan start ik nu iets helemaal niet goed is. Oh, zie je, het gaat helemaal mis sinds dat ik tatoeage.
4: Helemaal van jouw apropos ben je, hè?
3: Nou, ga ik het nog een keer doen.
4: Ja, kijk.
5: Jarno en Jeppe.
3: Met zometeen is muziek van Major Lazer. Eerst Age en Ring My Bell.

0: ingecheckt. Je hoorde Ilke Klein, Joris Voorn en... Hoe heet die plaat ook alweer?
1: Ah ja. De avonturen van Jarno en Jeppe. Let's go!
0: Waar wij al flink wat avonturen hebben mogen meemaken. Het is inmiddels een weekje geleden. Nee, 2 weken geleden al. Ja. Ik heb mijn bandje nog om. Dat vind jij goor, hè?
2: Ja, maar jij houdt ze ook heel lang. Heb je hem nog steeds om, ja?
0: Ja, tuurlijk.
2: Gadverdamme.
0: Ja, maar het was
2: ruikeenzaam. Wat voor geur?
0: Gewoon fris, want ik neem hem mee de douche in. Hij ruikt gewoon naar Maries de Lamaris.
2: Ah, lekker.
0: Ja, lekker hoor. Nee, ik had een waanzinnige Lowlands. En daarom heb ik hem nog even omgehouden. Sterker nog, ik mocht Major Lazer interviewen. En op een gegeven moment dacht ik van... zijn ze nog een beetje op de hoogte van de hits van nu in Nederland? Ja, dan kan je er maar eentje draaien. Rutger van Barneveld. Dus ik liet Diplo, een van de grootste producers van de wereld... liet ik dit horen.
3: Your honest opinion.
4: This is probably traditional real. This is a real street music, right?
3: It's a number one hit right now in the Netherlands.
4: As it should be. But this is like traditional Dutch music.
3: This is traditional Dutch, yeah.
0: En dan ging hij heel hard op, want een paar minuten later op de Lowlands Alpha Mainstage.
2: Ik was er niet bij, maar ik zag die beelden en het kippenvel stond op mijn armen.
0: Slam Official op het Instagram-account, daar kan je het checken. Het was echt bizar. En nu hadden wij dus bedacht, want ik heb Rutger hier natuurlijk over gebeld. Die dacht van, nou, what the fuck? Rutger van Barneveld wordt gedraaid, voele zomernachten op Lowlands door Major Lazer. Toen hadden wij afgesproken met Rutger, kom hier in de avondshow... en doe dan op jouw beurt weer een track van Major Lazer.
2: Ja, precies.
0: Dat zou gebeuren totdat wij het noodlot riep om 16:30 vanmiddag... stemproblemen.
2: Oh, stem kwijt. Ja. Rutger van Barneveld is zijn stem kwijt, lieve mensen.
0: Dus Den Oever en andere partyplaces waar hij vandaag heen ging. Ja, sorry.
2: Volgens mij heeft hij alleen nog Den Oever gepakt... en de rest heeft hij moeten skippen.
0: Ja, dus dit blok was helemaal gereserveerd voor Rutger van Barneveld. Maar ja, luister in Nederland, het doet ons pijn.
2: Het doet ons pijn.
0: Maar geen op dit Rutger. Moment geen Rutger, maar we gaan een nieuwe afspraak maken... want hij komt dus een cover doen van Major Lazer. En we weten ook al welke dat hij heeft uitgekozen.
2: Ja, zeker.
0: Rutger gaat zijn versie geven van deze. Samen met DJ Snake en Meu is dit Major Lazer in de avondshow. Dit is Lean On.

0: Oh, Jarno, we gaan woorden spiegelen.
1: Hè?
0: We gaan woorden omdraaien.
1: Ja.
0: Nee, het is tijd voor een spelletje. Je kan meedoen. We gaan namelijk woorden spiegelen. En aan jou is het de taak om het woord achterstevoren zo goed mogelijk na te zeggen. Dus als ik zeg rapzij,
1: moet ik dat daar zeggen?
0: Zeg jij na?
1: Rapzij.
0: Dan draaien we dat om en dan hoor je Jesper.
1: Oh.
0: En dan is het aan onze taak om dus te raden wat jij hebt gezegd. Weet jij het goed te raden, of weten wij het goed te raden? Dan ga jij naar huis met het fantastische Avondshow Mystery Box.
1: En dat bedoel ik. Dus wil jij meespelen met Spiegeltje, Spiegeltje aan de wand? Heel simpel. Spreek of typ je naam even achterstevoren in met de Slam app om mee te doen. Dus typen of inspreken, je naam achterstevoren en zo alleen maak jij kans om de eerste deelnemer ooit te zijn in de legendarische avondshow. Maar ook kans te maken op die Slam.

0: woorden spiegelen. Aan jou de taak om het woord achterstevoren zo goed mogelijk na te zeggen. Dan gaan wij het weer spiegelen naar het huidige, de tegenwoordige tijd. Dan moeten we eigenlijk raden wat jij gezegd hebt. Dat gaan we spelen met
1: Wilco, oftewel Okleeuw.
2: Okleeuw, yes.
0: Okleeuw.
2: Goedenavond.
0: Ja, dus eigenlijk heel simpel. Als ik zometeen dus, dan zeg ik jou dus na. Dan zeg ik dus nu na de piep Okleeuw. En dan krijg je dus welkom.
1: Kijk. Hoppakee.
0: En zo werkt dat.
1: Zo werkt het. Het is eigenlijk een heel simpel spel.
0: Ja, op papier wel, ja.
1: Wilco, ik ga heel eerlijk met je zijn. Wij hebben dit spel een paar weken geleden verzonnen. En toen dachten we, ja, dit is origineel. Dat je dan samen met de luisteraar een spel speelt.
0: Ja.
1: Dus echt een soort samenwerken, hè? Een soort samenspannen. Maar het kan dus of volledige chaos gaan worden, of het is een fantastisch spel. En wij krijgen te horen morgen. Dit gaan we iedere week doen.
0: Nou, inderdaad. Wilco, dan heb ik een eerste vraag voor jou. Heb jij ooit vakken gevuld?
2: Nee.
0: Kut, dan ben je slecht te spiegelen. Dat is al slecht. kijk je vaak naar jezelf in de spiegel?
2: Elke dag.
0: Nou, dan gaat het helemaal goed komen. Dan gaat het helemaal goed komen. Dan gaan we zo meteen jouw eerste opgave geven. Wij hebben deze woorden dus niet gehoord. Onze stagiair Ruben ingesproken. Wij laten hem zo meteen horen. Dan moet je na deze bliep, moet jij het zo goed mogelijk nazeggen. En dan ga ik het weer voor jou terug reversen. Oké?
2: Okay?
0: Oké. Nou, daar gaan we. Het eerste woord.
3: We gaan volgen.
0: Wil je nog één keer horen?
2: Ja, graag.
0: Nou, dan komt hij aan. Let op, hè.
3: Me ga volgen.
0: Nou, kom maar.
2: Me ga om je.
1: Nou.
0: Ik denk dat we hier wel.
1: Ik moet zeggen, ik vond hem netjes nagesynchroniseerd.
0: Ja, dan krijgen wij dus.
1: Eens even kijken, hoor.
0: Het volgende woord. Komt hij aan, hè?
2: Windmanwagen.
0: Oh, maar dit hoor ik wel.
1: Nog één keer.
2: Windmanwagen.
1: Het wagen.
0: Ja, ik denk. Winkelwagen.
1: Ja, ik denk dat je gelijk hebt.
0: Zullen we luisteren naar het antwoord?
1: Ja.
3: Winkelwagen.
0: Ja. Dit werkt.
1: Het is goed, zeg.
0: Lekker bezig. Nou, dan gaan we naar de volgende Okleeuw. Goed luisteren.
3: Moffelier.
0: Nog één keer.
3: Moffelier.
0: Kom maar.
2: Moffelier.
0: Nou, dan ga ik dat weer even spiegelen.
1: Even spiegelen. Volgens mij, tenminste, ik denk dat dit ook wel weer een 9 is uit 10, hoor.
0: Nou, we gaan luisteren. Komt ie aan.
2: Telefoon.
0: Ja! Wacht even, ik ga even luisteren. Ik ga even luisteren. Als je deze goed hebt, dan ben je gewoon de Slam Mystery Box, hoor.
1: Precies.
0: Komt ie, hè?
3: Telefoon.
0: Ja!
1: Gefeliciteerd, Okleeuw. Je bent de spiegelkoning van de
2: Dankjewel.
0: Jij gaat er wat door met de Slam Mystery Box. Dat betekent, daar kan dus alles in zitten wat je maar kan bedenken. Dat weet je pas als die op de mat valt thuis.
2: Ik ben benieuwd.
0: Dat dacht ik. Wij wensen jou heel veel plezier. Ga je nog wat leuks doen vanavond?
2: Ik ga weer naar huis.
0: Je gaat weer naar huis? Oh, wat? Ben je zo laat wezen werken dan?
2: Nee, ik was net in de sportschool. Lekker zeg. Naar huis.
0: Lekker zeg. Wat heb je getraind?
2: Vandaag was het pushen.
0: Pushen? Pushen. Pushen mouw, kom eens raar.

0: Twitch.tv/slamofficial. We hebben nu een tatoeage. We begonnen dus kaal, naakt aan dit programma. Ik heb nu mijn eerste tatoeage dankzij jouw verrassing.
1: We zijn getekend voor het leven.
0: Dat wou ik zeggen. Ja. We hebben ook samen dezelfde. Dus wij moeten echt geen ruzie gaan krijgen.
1: Ja, echt. Ik heb altijd gezegd en ook mijn ouders beloofd. Nee, papa. Nee, mama. Ik ga nooit een gedeelde tatoeage zetten. En
0: ja, ja,
1: ik zit één dag bij Slam. En wat heeft hij?
0: Het is jouw idee, hè?
1: Nee,
0: het is
1: klopt. Niet... Nee, klopt, klopt, klopt. Maar ik heb al vaker domme ideeën. Ja, maar aan.
0: Je ouders ook, anders was jij nooit geboren.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen.
1: Ja, ik moet even wat vertellen. Afgelopen week heb ik de grootste vergissing ooit meegemaakt. Het heeft alles te maken met de kamelenrace.
0: Kamelenrace? Nou, ik ben benieuwd waar je zo meteen mee komt. En ook Jonas Blil komt eraan.
2: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nieuw bij Videoland, Basta.
4: Schitterend, Marco van Basten.
3: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen. Voordat hij dat kon bewijzen. Basta. Stream je vanaf 4 september. Alleen bij Videoland.
5: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Om steun van de oppositie te krijgen voor de begroting hebben de coalitiepartijen water bij de wijn gedaan. We doen een flink aantal handreikingen, zei premier Jette, nadat het kabinet de begroting voor volgend jaar had goedgekeurd. Jette vertelde er niet bij op welke punten de begroting was aangepast om de oppositie te paaien. De brand in een hoogspanningsstation in het Groningse Meeden is eindelijk uit, meldt RTV Noord. Zaterdag begon de brand in ondergrondse ruimtes, waar ook veel koelolie was opgeslagen. Daar kon de brand weer moeilijk bij komen. De brand was in het grootste stroomstation van Groningen, maar mensen zaten niet in het donker. De man die was opgepakt nadat van het weekend een vrouw in Eindhoven van een balkon was gevallen, is weer vrij. De politie heeft de zaak onderzocht en het blijkt dat de vrouw is gevallen en niet geduwd. Ze werd zwaargewond in een steegje gevonden. Volgens de politie gaat het slecht met haar. En mensen in het Gooi moeten oppassen voor een wolf, zegt de boswachter van het Goois Natuurreservaat. De wolf werd gisteren gezien in Laren. Vorige week werd in het Gooi ook al een dode ree gevonden die misschien door een wolf was gegrepen. Mensen kunnen nog wel gewoon naar het bos, maar moeten hun hond aan de lijn houden. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het nieuws op Slam.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Jarno en Jeppe.
3: Laatste uurtje weer van de Slam avondshow met Jarno en Jeppe. Met zometeen David Guetta, Teddy Swims, Gone Gone Gone komt eraan. En een raar verhaal bij de kamelenrace hoor je zometeen met Jonas Blue.

0: David Guetta, Teddy Swims en Gone, Gone, Gone. Het is 9:09. Welkom bij de avonturen van Jarno en Jeppe, de nieuwe Slam avondshow.
1: Och Jarno.
0: Wat?
1: Echt, ik kom dus uit Apkoude.
0: Ja.
1: En Apkoude is tegenwoordig een klein beetje een soort van het nieuwe Gooi. De dorp zit helemaal volgestouwd met en met juppen en met BN'ers. Overladen vol met BN'ers.
0: Apkoude?
1: Normaal. Ik zweer het je.
0: Maar waarom komen die naar Apkoude dan?
1: Ja, dat is gewoon het nieuwe Gooi. Een beetje BN'er kent BN'er.
0: Ja, maar het is ook niet mooi. Ik ben er wel eens geweest. Het is ook niet chic. Het ziet er niet uit.
1: Hou nou op, man.
0: Het is
1: zeg
0: echt
1: je nou dat Apkoude lelijk is?
0: Het is echt het Mongolenwiede broertje van Amsterdam, is het. Dat is toch gewoon wat het is.
1: Het is de achtertuin van Amsterdam.
0: Oh,
1: maar goed, het is in ieder geval, afgelopen week was het de jaarlijkse feestweek. Zoals je hoort ben ik daar ook geweest.
0: Ja, ja,
1: heel wat biertjes en sigaretjes heb ik daar naar binnen gegooid.
0: Ja.
1: Maar dus op de feestweek dan komt heel bekend Apkoude, die wordt dan uit de stal getrokken. Douwe Bob, die rijdt bijvoorbeeld het eerste rondje tijdens de autocross van Apkoude.
0: Echt waar?
1: Treintje Oosterhuis, die staat op een podium een liedje te zingen.
0: Nee.
1: Terwijl Stollebollekes een patatje in zijn mond duwt.
0: Niet waar.
1: Ja, nee, echt waar. Jij denkt dat ik een geintje maak, maar
0: Apkoude is the place to be.
1: Ja, en er staat dus ook altijd een BN'er achter de bar.
0: Ja.
1: En dus op een gegeven moment...
0: Kameraden Tino Martin?
1: Nee, dus op een gegeven moment sta ik met een goede vriendin van mij... sta ik daar bij de bar.
0: Ja.
1: Dus zij kijkt die barman aan en ze zegt van... Ben jij niet van de kamelenrace? Dus ik kijk haar aan. Ik zeg, oh mijn god, dat meen je niet, hè? Ik zeg, nee, Doos, geen kamelenrace. Het is Patrick Lodiers van de Lama's.

0: en Jeppe, wat wij gestart zijn zonder inkt en nu met inkt. Ik heb een tatoeage genomen. We hebben
1: staartje
0: al een,
1: goed, hoor.
0: Dankjewel, dankjewel. Ben ik niet ook stoerder?
1: Veel stoerder.
0: Ah, ja, dankjewel, ja, ja, dankjewel.
1: Ineens ben je hetero ook. Sorry.
0: Wij moeten, kijk, we moeten natuurlijk ook een beetje jou leren kennen als slamluisteraar. En ik dacht van, hoe kun je elkaar nou... Nou, hoe kun je jezelf nog kwetsbaarder opstellen dan jezelf te wegen?
2: Ja, dus daar heb ik niet zin in.
0: Wat wij zo meteen gaan doen is, we hebben een weegschaal. Dan is het eigenlijk heel simpel. De taak aan jou om te raden, zijn wij dikker of dunner geworden dan de week ervoor? En zo proberen wij ons zo kwetsbaar mogelijk op te stellen richting jou.
2: Ja, jij zegt de week ervoor, maar ik heb me al een maand niet gewogen, Jarno. Dus ik ben bang, een beetje.
0: He? Heb je dubbel glas, of niet? Met die weegschaal. Maar goed, we gaan het zo zien. We gaan zo meteen ook even een hint geven wat we dan gegeten hebben de afgelopen week. Om een beetje een inschatting te maken.
2: Dat weet ik wel.

0: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Het is exact 9:30. Goedenavond. Welkom bij de avonturen van Jarno en Jeppe. En je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een regenachtige dag, maar de buien die drogen op. Het koelt af naar zo'n graad of 12 vannacht. Morgen zon met maximaal 20 graden en heb je nog kans op een buitje.
16: Jarno en Jeppe.
15: Zometeen gaan wij onszelf wegen en zijn wij zwaarder of lichter geworden dan...

0: avondshow.
1: Ah, ik zie hier nu een berichtje binnenkomen. Ja. Ik lig al met jullie in bed. Ja, dat gaan wij nu krijgen.
2: Oh.
1: Dat luisteraars met ons in bed liggen.
2: Ja, wat
0: Slaap lekker.
2: Wat heb je aan? Ja, de radio.
3: Ja. De avonturen van Jarno en Jeppe.
4: Slam.
2: Ging je nog maar een keer met een vrouw naar bed? Slang geleden.
1: Is het lang geleden?
2: Ja, is lang geleden.
1: Hoe lang geleden?
2: 2 dagen.
1: Nou,
2: nee. Twee weken.
0: Het is Jarno en Jeppe aangenaam. Je nieuwe avondmaatjes, de Slam Avondshow is back, baby. En we dachten om elkaar een beetje beter te leren kennen, dachten we gaan onszelf zo kwetsbaar mogelijk opstellen. Wat doen wij op maandag? Wij gaan onszelf wegen. En aan jou dan de vraag gewoon, zijn wij dikker of dunner geworden dan de week ervoor? Spreek dat even in met een audio-appje. En dan mag je ook gewoon keihard je mening geven over ons gewicht. Dat mag absoluut.
1: Ja, je mag ons echt kapot maken.
0: Ja, dat mag zeker.
1: Daar zijn wij voor.
0: Dat mag zeker. En dan is het gewoon een goede motivatie voor ons om om beter ons best te doen.
1: Ja, maar wat woog jij vorige week?
0: Vorige week woog ik 81,3.
1: En wat is het heftigste wat je hebt gegeten? Het meest calorievol?
0: Gisteren was ik een dagje kermis, maar dan gaan het churros. Ik heb zo'n stick op, zo'n twisterchips, Vietnamese lumpia's. Suikerspin van die pekannoten heb ik ook mee naar huis genomen. Vind ik lekker.
1: En ik heb ook dat jij zo bezig was met
0: ja, ik was ook heel erg bezig. Maar deze week, ik weet niet. Ik heb de teugels laten vieren.
1: Je hebt het even lekker laten varen.
0: Ik heb het lekker laten varen. Ja. Dus ik heb eigenlijk de hele week alleen maar ongezond gegeten. Terwijl mijn target was 80 wegen, maar dat is denk ik niet gelukt.
1: 80.
0: Maar aan jou dus de vraag, weeg ik meer of minder dan de week ervoor? Ik zit dus op 81,3 en jij hebt?
1: Nou, ik zat dus de laatste keer dat ik heb gewogen was een maand geleden. En toen woog ik 97 kilo. Want ik dacht van, dat is dan wel leuk als ik dan een maand niet weeg. Omdat ik wist wat voor maand er voor mij aan zou komen. Want het is een maand vol met verjaardagen. Nou ja, dus die Abkouder feestweek waar ik vorige week de hele week heb rondgelopen. Ja. En ik heb dus even bijgehouden wat ik daar heb gegeten.
0: Ja.
1: En daar schrok ik een klein beetje van. Ja. Zal ik hem voor je opzommen?
0: Ik denk dat de plaatselijke snackbar die heeft staan applaudisseren voor jou. Dankjewel voor deze omzet.
1: Die is heel blij met mij.
0: Nou, kom maar.
1: 3 pita shawarma. 2 broodjes frikandel speciaal. 2 broodjes Mexicano, ketchup ui. Broodje kaassoufflé, poffertjes. En om hem af te toppen, 5 bami schijven.
0: Lekker. En de rest van de dag?
1: Nou, echt, ik ben doodsbang. Op een gegeven moment liep ik daar over die kermis heen. Toen kwam de vader van een vriendin, die kwam naar mij toe. Die had ik heel lang niet gezien.
0: Ja.
1: En die kwam naar me toe, die zegt, zo, ik zie jou hier ieder jaar. Ik zie jou hier alleen, zeg maar, ieder jaar met de feestweek.
0: Ja.
1: En die zegt, er komt ook elk jaar een stukje Jesper bij.
0: Hè? Oh, nee, dat kan je gewoon niet zeggen. Nee, dat is het ergste wat je tegen iemand kan zeggen.
1: Pijn. Ik heb maar gewoon gelachen. En, ja. Maar wel zijn broer met kiespijn.
0: Ja, dat snap ik. In ieder geval niet met honger, in ieder geval.
1: Nee, niet met honger.
0: We spreken even een audio-appje deze kant op. Kom maar door. Zijn wij zwaarder of lichter geworden dan vorige week? En je mag het ook individueel invullen. Dus Jarno, puntje, puntje. En Jeppe, puntje, puntje.
1: Ben benieuwd, hoor.

0: Paradise with you. En Chasing Paradise, het is 9:45. Je bent bij de eerste avondshow van Jarno en Jeppe. Je nieuwe maatjes tijdens het avondwerk, tijdens het huiswerk. Dus je kan altijd even inchecken wat je op dit moment aan het doen bent. Wij proberen ervoor te zorgen dat het allemaal wat makkelijker gaat. En soms doe je dat door jezelf te kakken te zetten. Dus wij gaan iedere maandag onszelf wegen. En aan jou de vraag, zijn wij lichter of zwaarder dan de week ervoor? Jeppe, die zat op een goede schoon aan de haak 30 juli. Dat is de laatste keer dat je gewogen hebt. 97 kilo. En ik zat vorige week op 81,3. Maar eigenlijk hebben we allebei wel een slechte week gehad. Als het gaat om gezond bezig zijn. Dus laat maar weten via de app van Slam. Zijn wij zwaarder of lichter geworden? Ik ben heel benieuwd wat mensen hebben gezegd. Laten we beginnen met een audio-appje van Mike.
1: Yo, Jarno en Jesper. Ja, als ik het zo hoor wat jullie allemaal gegeten hebben afgelopen week, dan lijkt het wel het boodschappenspel bij Max Geheugentrainer. En het belooft ook niet veel goeds, denk ik, voor de weegschaal. Dus ik denk dat jullie allebei zwaarder zijn geworden. Dus even iets beter je best doen.
0: Armoe. Fair enough. Stijn?
2: Nou, volgens mij is die Jarno nog wel een sportieve jongen.
0: Ja, wel,
2: dus die zal wat lichter zijn. Maar als ik zo naar die kop van Jesper kijk, dan is die wel wat kilo's eraan gekomen. Nou, jongens, you.
3: Ja, ik voel er ook zelf wel een klein beetje om, hè? Ik zeg, jullie mogen me roasten.
0: Ja, dat is waar.
3: Dan krijg je het ook.
0: Lucas?
4: Ah, jongens, ik denk een pondje meer.
0: Pondje meer en Michel tot slot.
5: Als ik dat allemaal zo hoor en dat allemaal een beetje denk, dan ben ik mezelf denk wel dat jullie een bak zwaarder zijn geworden. Goed zo, doe het!
0: Daar gaan we. Het grote weegmoment. Ik ga jou vragen om toch wel je schoenen uit te trekken.
3: Ik vind dit nu al het meest kutte item wat we hebben.
0: Ja, dat begrijp ik. Daarom doen we het ook al helemaal aan het eind van het programma. Want dan hoor ik je niet 2 uur lang nog zeiken over dit
3: item. Ik vind het gewoon een beetje pijnlijk allemaal.
0: Ja, maar dat snap ik. Maar je doet het allemaal zelf.
3: Nee, maar ieder pondje gaat door het mondje.
0: Ik heb een eetverslaving. Ja, ik kan er niks aan doen.
3: Ja. Nou, daar gaan we. Voetjes op die weegschaal.
0: Ja.
3: Ja? Sta je? Oh, kut. Moet we nieuw halen. Zeg het maar.
0: Hè?
3: Wat, hè?
0: 95 graden, wilde ik zeggen.
3: 95. Ik ben zelf helemaal van me afgekomen.
0: Hoe kan dit nou?
3: Je bent van 97 naar 95 gegaan terwijl je alleen maar aan het vreten bent.
0: Ja, dit vind ik echt bizar, weet je wel.
3: Dit vind ik, dat vind ik een applausje waard, hoor.
0: Ik heb wel heel veel seks de laatste tijd.
3: Jezus. Nou, kom maar bij mij aan die kant dan. Even kijken. 81,3 woog ik dus vorige week. Ik heb een hele slechte week gehad.
0: Ja. Dek je maar weer in.
6: Gelijk bij.
3: Nou, ik ga staan hoor. Daar gaan we. Op die weegschaal. Oh!
0: Vertel.
3: Nee. 83,2.
0: Is dat even de uitslag die ik totaal niet aan zou komen?
3: Holy shit, ik ben gewoon 2 kilo dikker geworden.
0: Hè?
3: Oh, wat kut.
0: Maar kom jij al aan als je lucht had?
3: Shit. Oh, dat vind ik helemaal niet leuk.
0: Ja, maar volgens mij heb jij veel meer lopen vreten. Want jij zegt elke keer van, oh, ik ben heel goed met mijn gewicht bezig.
3: Fysiek, Robin Schultz.

0: Beepster Buzz en Nicki Minaj. En Beauty and the Beat hoorde je in de avondshow van Slam. Numero uno. Tenminste, we zijn niet de nummer 1, maar het was de eerste show. Dus ja.
1: Ja, ook wel nummer 1. Nu
0: avonturen van Jarno en Jeppe. Ik heb heel hard gelachen.
1: Ja, was waanzinnig.
0: Heel hard genoten. Alleen, ik wil eigenlijk het woord geven aan onze stagiair. Die mag een beetje een eindoordeel geven.
1: Vind ik goed.
0: Ruub, we hebben ook voor jou een verrassing.
2: Ja, ik hoorde dit op de redactie al echt een paar uur geleden. Ik ben nog steeds, ik ben nog steeds heel benieuwd.
1: Vanaf nu ben jij omgedoopt tot... Rode Ruben!

0: ja. Ken je dit nummer überhaupt, of niet?
1: Nee.
2: God.
3: Oh, we moeten echt wat aan jouw opvoeding doen.
0: Ja, dit is...
3: Dit is de jeugd van tegenwoordig. Ja. Die waren vroeger heel groot. Bekend voor de grote hit What's Gebeurd.
2: Ja, die ken ik.
3: En Get Spanish en Buma in mijn zak, die ken je allemaal wel.
2: Ja, de laatste twee wat minder,
0: maar... Oh, oké. Okay. Werk in de winkel.
3: Nou ja, weg jingle.
0: Ja, nou ja. Het eindoordeel is voor jou, Ruben. Wat heb jij vandaag geleerd?
2: Wat ik vandaag geleerd heb. Van deze hele dag, of...
0: Gewoon. Wat het eerste wat je in je opkomt.
2: Ik heb... ik mocht die fragmentjes voor zijn spiegeltje aan de wand mocht ik opnemen. Dat heb ik geleerd.
0: Ja.
2: Een van mijn eerste dingen meteen, op bam, dat heb ik meteen geleerd.
3: En dat je niet zomaar keuzes moet maken, zoals ineens heel random een tatoeage
0: Dat
2: is ook een goeie.
0: Het is nog niet echt rock'n'roll je antwoord, Ruben. Dat je denkt van, daar moet je echt stage lopen.
2: Ik zit er om te leren.
0: Ja, dat is ook zo.
3: Moeten wij daar misschien voor zorgen dat antwoord wat meer rock'n'roll wordt?
0: Ja, dan krijgt hij morgen een tatoeage.

0: Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Pas je eindelijk het perfect.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
3: I believe in justice.
2: Als het systeem corrupt is,
3: case after case unsolved,
2: moet je de regels overtreden.
4: I knock some fucking heads around and I crack the case.
2: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
11: Fomar, voordeelmarkt.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Deze week is het de week tegen kanker.
20: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
21: Jij waarschijnlijk ook.
22: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
22: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
20: en de beste zorg.
22: Voor wie geef jij?
20: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: 18 plus, speel bewust.
23: Ja? Echt serieus?
24: 7, 7, 7, 7, 7.
23: Wat een geld!
24: 50.000, godverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
20: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de nieuwe begroting die het kabinet heeft goedgekeurd zit voor alle partijen in de Kamer wel iets, zegt financiënminister Eelco Heijnen. Dat moet ook wel, omdat de coalitie bij andere partijen steun moet vinden om een meerderheid te krijgen. Jesse Klaver van Pro vindt dat geen sterk punt. Het kabinet maakt geen keuzes, zei hij bij Eva. Bij een metaalbedrijf in Eindhoven is salpeterzuur vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Dat is sterk bijtend en erg gevaarlijk. Er zijn gele rookwolken te zien en er mag niemand in de buurt van het gebouw komen. De brandweer kan ook nog niet naar binnen, omdat ze geen beschermende pakken hebben. Na 2 dagen blussen is de brand in het hoogspanningsstation van Meeden geblust, meldt RTV Noord. De brand werd zaterdag ontdekt in het grootste stroomstation van Groningen en was moeilijk te blussen. Die woedde in een kelder waar ook veel koelolie was opgeslagen. Het kan in de omgeving nog wel een tijdje stinken. En het blijft slecht gaan met de populariteit van de Amerikaanse president Trump, blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters. Maar 1 op de 3 Amerikanen vindt dat hij het goed doet in het Witte Huis. De vorige peilingen waren net zo beroerd voor hem. Dat heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de inflatie in de VS. Het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het nieuws op Slam.
0: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
0: Nu gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Marshmallow en Cameron Whitcomb. Hollow.
0: New.
1: Warmer music. Afrojack and Gil Glaze. Align.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
2: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen. Dat zei hij bij de HJ Schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met Pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en hij droeg een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. VVD-Kamerlid Renate den Hollander stopt met een bijbaantje nadat er vermoedens waren van belangenverstrengeling, meldt de NOS. Naast haar werk in de Kamer zat ze in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In een debat over dierenartsen hield ze een verhaal dat wel erg veel leek op het standpunt van die belangenvereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui, later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze

0: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij...
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... FOMAR!

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in Oldenzaal zijn 2 mensen gewond geraakt, meldt RTV Oost. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in een bedrijfspand. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De brand is inmiddels geblust. De gemeente Tiel moet zo snel mogelijk 2 wethouders benoemen, zegt de commissaris van de Koning. Eerder dit jaar zijn alle wethouders opgestapt nadat de vorige burgemeester werd beschuldigd van strafbare dingen. Maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen is er nog geen coalitie en doet de burgemeester alles in zijn eentje. President Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van zijn balzaal in het Witte Huis, heeft het Hoge Rechtshof besloten. Er loopt een rechtszaak tegen de bouw en een lagere rechter zei dat zolang de zaak loopt er niet verder gebouwd mag worden. Het Hof zet daar een streep door, de bouw mag tijdens de rechtszaak gewoon doorgaan. En Ayase Ueda gaat definitief weg bij Feyenoord. Eigenlijk had hij nog een contract tot 2028, maar hij gaat voor €15 miljoen naar het Franse OSC Lille. Ueda was vorig jaar topscorer in de Eredivisie. Hij maakte 25 goals. Op de site van Feyenoord zegt Ueda dat hij de club en de supporters dankbaar is. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vandaag nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog buien. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Robin Schulz en Watermat. Take it slow.
0: Music.
1: You stay in Sam Harper. Just a little.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op Times Square in New York zijn twee mensen neergestoken. Een vrouw liep bij een souvenirwinkel met twee messen te zwaaien. Ze is neergeschoten door de politie. Zij en de slachtoffers liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. Onderzocht wordt of de vrouw psychiatrische problemen heeft. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. De kans dat er windmolens in Amsterdam-Noord komen is erg klein. De gemeente Amsterdam wil al jaren windmolens neerzetten in de buurt van knooppunt Koenplein, maar de provincie is tegen. Vooral rechtse partijen zijn tegen. Ze maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Volgende week wordt er in de provincie gestemd. De kans dat kinderen kanker overleven is de afgelopen jaren een stuk groter geworden, zeggen Kika en het Prinses Maxima Centrum. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Elk jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn Bulo, Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.